0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met...
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen...
0: In het weekend luister je naar...
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
0: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS.

0: Kai, goedemorgen. Welkom, 6:03. Waar een paar mensen even in complete verwarring. Die dachten, er wordt nou alleen het liedje gedraaid. Nee, zeker niet. Goedemorgen allemaal. 27 augustus, de stembussen zijn gesloten voor de top 1976. Dank jullie wel, want het was echt... man, wat hebben we nog genoten gisteren. En wat zijn er stiekem nog veel lijstjes binnengekomen. Het mooie is, die zijn nu allemaal verzameld. Wij gaan zorgen dat die allemaal netjes worden ingedeeld in alle uren. Want vanaf 1 september, 9 uur, gaan we die lijst uitzenden. Dus hou dat vast even voor in je achterhoofd. Verder zou ik willen zeggen, als je wakker bent, stuur even kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Dus kei goeiemorgen even sturen naar 06-573-28203. En ik zie ze alweer binnenkomen. Och, Johan komt binnen, Henny komt binnen, Annemiek is er, Jolanda, Erik Jongmans, Loek met een E, Twan is binnen, Anita is er. Kijk, zo komt het allemaal lekker binnen. Dat vinden we gezellig. Henny, kijk. Allemaal een kei goeiemorgen. Hopelijk hebben jullie er zin in. Wij in ieder geval wel. We gaan er weer tegenaan. Tot een uurtje of 10.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
2: En de stemmen worden geteld.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
5: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
5: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: kei goeiemorgen. Jordi Graat.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Keigoedemorgen.
0: Een keigoedemorgen van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag de 27e van augustus. Vandaag een zonnige dag, graadje of 30, maar aan het eind van de dag dan slaat het weer compleet om. Kan er hagel en onweer over de provincie trekken en dat gaat gepaard met veel regen.
2: Ja, en dat allemaal op de dag van het meer. Dus het is meer een dag. GTA komt met iets op Netflix. Daar gaan we straks nog wel uitgebreider over hebben ook. En het festival Into the Great Wide Open begint.
0: Kijk, vandaag jarig. Luc de Jong, 36 jaar. Mark Webber, 50 jaar, oud F1-coureur. En deze man wordt 63.
3: Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan.
0: Peter Beense.
3: Want wat ze kletsen is soms om te gillen. Ik blijf mijn eigen gang toch gaan.
0: Ja, Peter Beense.
2: Ja.
0: Zegt, maar ze is een van de allerliefste mensen die ik ken.
2: Dat echt waar, ja?
0: Ja, meen ik serieus, ja. Ja, ik heb er ooit mee in Zuid-Spanje gezeten. En dan moest ik serieus daar optreden. En ik was daar de DJ. En ik kwam daar op het strand helemaal in mijn eentje. En meteen was het met de familie. En kom er lekker bij. En dat was echt hartstikke leuk.
2: Je hebt er een mooie middag mee beleefd.
0: Absoluut, zeker. In het nieuws, Niek, vandaag.
4: Coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. De partijen komen met deze wens tegenover coalitiegenoot VVD te staan. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. Bij de toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is mogelijk brand gesticht. Meerdere ramen zijn kapot. Er zijn ook zwarte roetvlekken te zien aan de buitenkant van het pand aan de Leenderweg. Het is de bedoeling dat er in de toekomst daar 40 vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar worden opgevangen. En dan naar Amerika. De politie van Washington heeft een man opgepakt die met een levensgrote guillotine aan zijn wagen naar de Amerikaanse hoofdstad was afgereisd. Ja, een bijzonder verhaal dit. Het voertuig werd deze week aangetroffen toen het illegaal geparkeerd stond. Waarom die man met een werkende guillotine reed, is nog niet bekend. Maar hij is in ieder geval opgepakt voor het bezit van een dodelijke wapen.
0: Ja, ja. Ja. Maar waarom zou je dit ook doen, joh? Echt?
2: Ja, maar het is niet zo dat je denkt, nou, ik rij hier ongemerkt in. Want als je niet weet wat een guillotine is, dat is zo'n ding waar ze vroeger
0: de hoofden mee afhakten.
2: De hoofden mee afhakten, zeg maar. Dat is gewoon een meter of drie hoog en er zit een scherp mes aan. En dat, je kunt er niet zomaar even op je gemakje rustig aan mee doen.
4: Nee, dat is bijzonder. Ja.
0: Nou ja, goed. Je zal maar een hobby hebben.
2: Ja.
0: Ja, ik geef binnenkort een feestje. Waarom neem je dit mee? Ja, mijn schoonmoeder komt.
2: Ja, het erge was, die had om gelatine gevraagd. Dat is best gegaan. Ja.

0: klanken van Cheap Trick en I Want You to Want Me.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Je mag zo meteen weer een appje sturen naar de studio en dan laat weten aan ons. Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Twee liedjes, dadelijk hoor je een paar seconden van het liedje. Maar als je nou denkt, nou, dat één liedje wil ik wel helemaal horen. Of dat zou toch wel leuk zijn als ik die dadelijk even voorbij hoor komen. Dan mag je dadelijk appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En laat dan even iets van je horen. Ik ben heel benieuwd waar we vandaag voor gaan. Het was gisteren natuurlijk wel duidelijk dat Dolly Parton zou worden. Maar vandaag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Luister mee en laat daarna vooral even weten via de app wat je graag zou willen horen in koffie of thee vandaag.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie Bob Marley en Jamming.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: James Bay en The Best Fake Smile. Welke van deze twee mag niet ontbreken volgens jou? Dan mag je dat nu laten weten door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Gaan we voor Bob Marley, Jamming, dan kom je uit bij koffie. Zeg je nee, doe maar James Bay en The Best Fake Smile, dan zit je goed bij thee. Pak de telefoon en stuur mij even een appje naar de Omroep Brabant Studio. 06-573-28203. En ik ben heel benieuwd waar we vandaag op uit gaan komen. Dus eigenlijk wil ik een soort van record gaan vestigen qua appjes vandaag. Omdat dit echt twee liedjes zijn waar wij van tevoren niet kunnen zeggen van nou, ik denk dat deze kant op gaat. Laat het maar weten. Koffie is Bob Marley, thee is James Bay. 06-573-28203. Stuur even een appje, zijn wij super geholpen. En dan mag je heel eventjes nog wachten, klein beetje geduld hebben. En dan na 6:30 gaan we laten weten wat het uiteindelijk is geworden.

0: Black Eyed Peas en een liedje waar we zeker in deze tijd nog wel eens over na mogen denken. Where is the love?
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie komt vandaag Bob Marley tevoorschijn met Jamming.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, James Bay en The Best Fake Smile. Twee van die liedjes waar je alle kanten mee op kan. Maar wij gaan dadelijk toch maar één van de twee draaien. En daarom hebben we jouw hulp zeker nodig. Wat wil je dadelijk horen? Laat het weten via 06-573-28203. Stuur even een appje naar de Omroep Brabant Studio. En wij zijn ongelooflijk benieuwd waar we vandaag op uit gaan komen. Dus als je denkt, ik wil wel Bob Marley horen met Jamming, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, ik wil James Bay met The Best Fake Smile, dan zou ik even gaan appen voor thee. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dat mag dan naar 06-573-28203. En je hebt nog een minuutje of twee om te laten weten wat voor jou echt wel het liedje is wat niet mag ontbreken. Dus zeg het maar, waar gaan we voor? Het is aan jou. 06-573-28203. Koffie is Bob Marley en James Bay zit bij thee.

0: Omroep Brabant.
1: 7:03. Kei, goedemorgen. Dit is Omroep Brabant. Deze ochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen. En bovendien trekt er veel bewolking over. Maar vanmiddag loopt gelukkig droog en vrij zonnig. Temperatuur gaat dan stijgen naar 28 tot lokaal 30 graden. Tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek.
2: Een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda is vannacht een ramkraak gepleegd. De gevel van het pand is eruit gereden en zwaar beschadigd geraakt. Bij de politie kwam rond 14:45 een melding binnen over de ramkraak. Er zijn daarna snel 2 verdachten opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Sascha Ausum stopt in juli volgend jaar als burgemeester van Waalwijk. Ze woont al sinds haar aantreden in 2021 in Berkel-Enschot. Ze kan vanwege persoonlijke omstandigheden niet verhuizen naar Waalwijk. Burgemeesters moeten volgens de wet wonen in de plaats waar ze werken. Ze kunnen wel een tijdelijke ontheffing krijgen, maar die geldt voor maximaal 3 jaar. In een schuur achter een huis in Beers heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. Van de zonnepanelen die op het dak lagen is niks meer over en deeltjes ervan zijn terechtgekomen in de omgeving. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de verwoestende stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 160 mensen om in de overstromingen. En ook worden er nog 2000 mensen vermist, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
3: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Naast de huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales daar verwoest. Dan naar de Duitse deelstaat Beieren. Daar is het 65e Duitse kampioenschap vingerworstelen gehouden. Dat is daar echt een ding. Het is eigenlijk heel simpel. 2 deelnemers die gaan tegenover elkaar zitten, verbinden hun middelvingers aan elkaar en dan proberen ze elkaar naar hun kant van de tafel te trekken. Wedstrijden duren soms maar een paar seconden, maar soms ook ruim een minuut. En dat vingerworstelen is daar ook ontstaan in die regio. Is daar nog steeds heel populair, want zo'n 150 mensen deden mee aan het kampioenschap. En er kwamen ook heel veel mensen op af om naar te kijken.
1: Ja.
2: Vingerworstelen dus.
1: Ja, ik hoor het je zeggen.
4: Vingerworstelen.
1: Ja.
4: Ja, je zal maar een hobby hebben.
1: Ja.
4: Ja. Ja, schat, kun jij dit weekend... Nee, ik moet naar het kampioenschap vingerworstelen.
1: Ja,
4: vingerworstelen.
1: Maar dit is toch, als je toch echt je best doet, dan breek je toch gewoon iemand zijn middelvinger.
4: Ja, nee, maar dit is wel zo. Als je echt kracht zet en dat gaat zo hard tegen elkaar op, dan kan zijn dat er omklapt en dan kun je hem breken. Vingerworstelen, ja.
1: Ja, dat is beter dan...
2: Ik heb wat fotootjes voorbij zien komen. Inderdaad, het is daar echt een ding.
1: En wie heeft er gewonnen?
2: Ja.
1: Hans.
4: Ja. Ja, Jan Wijsvinger. Sorry, joh. We gaan even een potje vingerworstelen. Krijgen jullie zo meteen de uitslag. Eerst George Ezra. Dit is Budapest. En een kei goeiemorgen.

0: Mark Elmond en de gigantische hit Tears Run Rings hier in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie of thee?
0: Toos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je vandaag doen, Toos? Heb je iets leuks op de planning staan?
2: Wat ik ga doen? Ja, dat is niet zoveel vandaag. Ik ga naar de pedicure straks.
0: Ja, nou is toch heerlijk. Doe
2: ja,
0: je.
2: Lekker.
0: De agenda hoeft niet altijd vol te zitten.
2: Nee. En zeker niet op je oude dag, hè?
0: Nee, ben ik helemaal met je eens. Ik zou wel tussendoor even goed de buienradar checken, want er kan nog alles wel wat gaan vallen vandaag.
2: Oké.
0: Qua weer gaan we alle kanten op, helaas.
2: Ja, maar meestal valt het toch weer lang, denk ik.
0: Ja, ik hoor het je zeggen. Ik ga er helemaal voor. En als jij het zegt, Toos, geloof ik het gelijk. Dus, koffie of thee, waar heb jij op gestemd?
2: Ik heb voor koffie gestemd.
0: Je hebt op koffie gestemd. Nou moet ik zeggen dat daar inderdaad heel veel op gestemd is. Hoewel James B. bij thee wel een kleine voorsprong had in het begin. Maar uiteindelijk zijn we toch allemaal een beetje, denk ik, gek van Bob Marley op een of andere manier.
2: Ja.
0: Ik heb ook nog heel mooi van dit liedje de live versie. Dus als jij denkt van nou, dat vind ik kei leuk, dan start het hier.
2: Dan doet hij maar, ja, een live versie.
0: Ja, ga ik doen. En dan wens ik jou een hele mooie dag en geniet ervan, hè.
2: Ook veel. Oké, dankjewel.
0: Houdoe, Toos. Hoi. Yeah.

0: Swift. Bijna 7 uur, straks natuurlijk het nieuwsoverzicht. En Niek die gaat ons weer voorzien van een hint over een nieuwsbericht wat wij moeten gaan raden. Mocht je dadelijk denken, oh, ik weet al waar het over gaat, dan stuur vooral een appje naar de studio. Wie weet dat we met elkaar tot een punt kunnen komen. Niek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Als je dit doet met eten, dan is het goed voor je.
0: Als je dit doet met eten, is het goed voor je?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Als je dit doet met eten, is het goed voor je?
2: Ik denk het opeten terwijl je tv kijkt. Dat blijkt toch echt heel goed voor je te zijn. Of zo, voor de afleiding.
0: En mag ik één ding vragen? Gaat het dan om een specifiek deel van het eten? Nee, maar ik bedoel meer van, is het bijvoorbeeld... Nou, vooruit, wat ik nou zit te denken is bijvoorbeeld dat je dan... samen een toetje deelt. Snap je wat ik bedoel? Of dat steeds populairder... hoe heet dat? Shared dining? Dat steeds populairder wordt? Waarom zeg je nou niks niet?
2: Ja, dat doet hij altijd. Ik zou dit gewoon inleveren, want als hij niks zegt... zul je wel dichtbij zitten.
0: Ja. Ja, ik ken hier
3: dus
0: niks.
3: Moet ik het noteren?
0: Mee. Ja. Nee, schrijf niks op bij mij.
2: Ja, of onthoud het. Ja, zo cool.
3: Samen delen, zeg jij dus.
0: Ja, ik denk iets van... Ja, dat je toetjes samen deelt, denk ik. Zoiets, ja, weet ik het, ja.
2: Nou, ik moet zeggen, ik was Korean barbecue aan het doen afgelopen weekend. Dat beviel wel.
0: Oh, nou.
2: Dus shared dining is top.
0: Oké. Maar wat denk jij?
2: Ja, ik denk dus voor de tv opeten of met de radio aan. Dat is een beetje afleiding.
0: Dat is ook goeie. Noteer jij het, Niek? Dan kom je zo bij het geschreven.

0: zeker mee.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
6: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
8: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
6: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Bijna 7:03. Van harte welkom Omroep Brabant. Daar luister je naar. Op dit moment geen files, dus je kan nog lekker doorrijden. Verwachten nog wel wat drukte wat er zo meteen aankomt. Maar voorlopig staan er dus geen files. Wij gaan zo meteen weer eens eventjes vooruitblikken. Want aanstaande zondag, dan is het zover. De Brabantse dag in Hezen. En eens even kijken hoe het is met een bouwgroep. Of ze al richting het einde zijn. Spannend.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Hey, Raymond!
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
25: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
26: En de stemmen worden geteld.
27: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
28: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
29: En daarom als cadeau
30: 11 dagen lang
29: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.
32: Let's go, girls.

0: Shania Twain. Goedemorgen, donderdag 27 augustus. Deze ochtend kan lokaal nog wel wat onweer voorkomen. Bovendien gaat er veel bewolking over Brabant trekken. Maar vanmiddag verloopt droog en vrij zonnig. Temperatuur stijgt naar zo'n graadje van 28 tot 30. Maar het wordt echt, ja, qua weer gaat het alle kanten op. Op het ene moment moet je de regenjas aan. En op ander moment ben je aan het zweten in de korte broek. Het is echt zeker. Ongekend.
1: Neem al 3 setjes kleren mee naar je werk, want je moet vaak wisselen.
0: Ja.
1: Even een blik in de geschiedenis. In 2005 wordt het oude wereldrecord Polonaise gezet. In Halen.
0: Oude,
1: want inmiddels is het in het bezit van Jordi Graat en Omroep Brabant.
0: Ja, dat is echt zo. Ja. Ja, ik ben officieel recordhouder van de Polonaise.
1: Ja, zeker. Ja. Langs de Polonaise. In 1859 het eerste olieveld ter wereld wordt gevonden.
0: Ach, kijk.
1: En in 1997 komt er voor het eerst iets op tv en toen hoorde je dit.
2: En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag.
0: Ik zal jou zeggen, onze look van 1, die zitten dus allemaal te kijken.
1: Kabouterplop, ja?
0: Ja, 100%. Ja.
1: Leuk man.
0: En dat is wel een beetje nostalgie. Dat is wel.
1: Ja. Maar heel veel van dat soort dingen die vroeger dan populair waren, die kijken kinderen nu nog steeds.
0: Ja. Ik kan niet wachten tot hij aan Bastianalia gaat beginnen.
1: Ja,
0: dan ga ik eens even marathons houden.
1: Ja, mooi.
0: En dan moeders de kamer uit, wegwezen. Dan gaan wij gezellig kijken met z'n tweeën.
1: Lekker man.
0: Maar goed, het is vandaag de dag van de hamburger. Het is ook de dag van het touwtrekken en de dag van het gokken. Verder in het nieuws, Niek.
3: De rechtszaak tegen Meta is gestopt. Dat is het bedrijf achter Instagram en WhatsApp. Het bedrijf heeft gezegd dat ze bijna 14,5 miljard euro gaan betalen. Ook belooft Meta dat ze hun apps aan gaan passen. Meta moest voor de rechter komen omdat het bedrijf apps expres verslavend zou maken voor kinderen. In de schuur achter een huis in Beers heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. Van de zonnepanelen die op het dak lagen is niks meer over. Deeltjes ervan zijn ook terechtgekomen in de omgeving. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dan wat ik voor 7e zei, als je dit doet met eten, dan is het goed voor je. Ja, Jordi, jij zei bijvoorbeeld samen delen van een toetje of zo.
0: Ja, share dining, ja.
3: Mark, jij ging voor, nou ja, bijvoorbeeld eten voor de tv, opeten.
1: Ja, met een beetje afleiding.
3: Als je radio luistert, dat soort dingen. Ja, dat is niet helemaal goed, maar Jordi, ja, jij zit wel echt in de goede richting.
0: Ja, ik laat het aan jou, Niek. Of je hebt een hele slechte ochtend verder, of je hebt voor de punt.
3: Nou ja, het gaat in ieder geval over het feit dat je gelukkiger wordt in het leven als je samen eet. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Oxford. Als je avondeten samen met iemand eet, dan zorgt dat voor minder depressie en het helpt zelfs tegen dementie. En dan kan het ook nog eens de lol en het eten zelf laten toenemen. Dus hoe meer mensen tegelijk eten, hoe groter het effect is.
0: Nou, dat geloof ik ook wel.
1: Ja, nee, ik ook.
0: Denk ook. Ja.
3: Ja, dus, nou ja, wat zullen we je geven? Puntje.
1: Drie kwart punt.
3: Oh, we gaan met 3/4 punten werken. Ja, dat wordt weer normaal.
0: En dan hebben wij best een goede week.
1: Nou,
0: maar,
1: zeker.
0: Even voor de duidelijkheid, John kan het morgen afmaken. Hè?
1: Ja.
0: John kan morgen.
1: En eerlijk is eerlijk.
0: Full pool.
1: We hebben het voornamelijk van jou moeten hebben deze week. Jij hebt alle punten binnengesleept. Ja. Dus,
0: dan heb ik hoge verwachtingen van John. Maar ik heb de goede kans dat
1: ik hoop ook dat ik zelf morgen gewoon goed heb.
0: Ja, dat zou ook wel zijn. Ja. Dan hebben we in ieder geval een. Maar ik vind samen eten is in ieder geval heel erg gezellig. Nou, heb ik weer een mooie reden om eens een restaurant reserveren.
1: Zo is het.
0: Toch? En weet je wat wel eens met samen eten? Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Niek. Vraag maar gewoon even. Als je dan bijvoorbeeld met z'n tweetjes gezellig gaat eten, dan kun je ook af en toe wat dingen delen.
1: Ja. Ik wil gewoon mijn eigen eten eten, hoor.
3: Ja. Nee, Babette wil altijd delen. En die kiest dan in mijn ogen ook nog vaak een gerecht waarvan ik dan denk van, nou, dit is het niet helemaal. En vervolgens zit ik dat gerecht vaak.
1: En dan bestelt zij gnocchi en jij schnitzel. En dan zit jij de helft van de gnocchi die je niet wil, zit je op te eten.
3: Ja, zo gaat het soms wel, ja.
1: En dan zeg je niet nee.
3: Ja, nee, ja, dat kan ik dan toch ook weer niet. Op de ene manier kan ik dat dan ook weer niet, nee.
0: Niek, volgende keer gewoon even mij bellen in het restaurant.
1: Zeggen wij wat liever,
0: laat ik wel eens even met Babette.
4: Het is weer zeven.
0: Nee, die heeft daarna geen babbels meer.

Aanstaande zondag is het zover in Hezen, de 67e Brabantse dag. En iedere dag bellen wij met een bouwgroep. Eens kijken hoe het gaat, of ze echt nu bezig zijn aan de laatste loodjes. En of ze er een beetje zin in hebben met het thema alles uit de kast. Zometeen gaan we weer een bouwgroep bellen. En dan ben ik heel benieuwd hoe het daar gaat. Want ook voor hun is het echt de laatste dagen voordat de parade gaat starten. Dit is George Michael.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 7:50, komend weekend, aanstaande zondag om precies te zijn. Dan is het weer de Brabantse dag in Hezen. En elke dag bellen we met een van de bouwgroepen die nog druk bezig zijn om de laatste paar dagen hun wagen en alles klaar te krijgen voor de parade. En vandaag bellen we met Wil Vermeer van bouwerij Skon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het?
1: Ja, goed eigenlijk.
0: Ja?
1: Het staat veel druk op bij ons, maar het gaat nou toch wel de goede kant op.
0: Ah, vanaf wanneer dachten jullie van nou, we hebben hem lekker te pakken nu?
1: Ja, eigenlijk een week geleden. Want we hadden een moeilijke start, dus we hadden wat vertraging bij het starten van het bouwen. Waardoor we dit jaar veel meer tijdsdruk hebben dan normaal.
0: Ah, want wat is een beetje normaal voor jullie qua weken? Waar houden jullie een beetje rekening mee? Een week of vier met bouwen? Echt bouwen, zeg maar. Ik snap dat je al ver van tevoren beginnen, maar...
1: Ja, in een notendop. Natuurlijk begin juni zeg maar een bouwplaats opbouwen. Ja. En in juli dan ga je met grofstoffelijke dingetjes aan de slag. En vanaf ongeveer begin augustus, dan sluiten er steeds meer bouwers aan en dan ga je details invullen. En dan ga je echt die wagen bouwen, zeg maar. De laatste 6 weken, vanaf half juli tot eind augustus, als de parade is, dan zijn we echt vol gas gewoon aan het bouwen.
0: Ja, en je zei wat vertraging was daardoor met bouwstof of zo? Of dat het te laat binnen was?
1: Ja, er waren heel praktische zaken. We hebben met name een verandering gehad aan onze grote bouwtent. De bouwgroepen van Braamstedaar bouwen een gigantisch grote tenten, 8 meter hoog, 10 meter breed.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En die van ons, daar hebben wij een ander soort stijger nu toegepast. Die wat smaller is en meer ruimte geeft. Maar daardoor moesten wij naar het dak, moesten wij andere onderdelen gebruiken om aan te sluiten.
0: Ah.
1: Die oude constructies anders. Dus ja, en daar moesten we onderdelen van maken. En het werd vrij laat bekend dat wij deze andere type stijger konden gaan gebruiken. Die is gesponsord door iemand. Die spullen worden gewoon dan geleverd en na de opdracht breng je die dan terug.
0: Ja.
1: Dus wij konden daadwerkelijk ongeveer 2 weken later dan normaal
0: starten
1: met bouwen zelf.
0: Wat gaan jullie uiteindelijk laten zien, Wil?
1: Wij gaan het hebben over Kessels. Kessels was een instrumentenfabriek in Tilburg. En die instrumentenfabriek die was groot. En die gebruikte massaproductie om muziekinstrumenten te maken.
0: Juist.
1: En waren belangrijk in de regio. Omdat ze door die grootste opzet van die fabriek konden zij instrumenten eigenlijk goedkoper maken dan tot dan toe gebruikelijk was. En daardoor hebben zij een hele positieve invloed gehad op het in de muziekscene. Doordat eigenlijk Jan en alleman die instrumenten kon gaan betalen. Het was de bedoeling dat iedereen muziek kon spelen.
0: Juist, ja.
1: Daardoor waren ze heel belangrijk. Ze verkochten overigens die instrumenten over de hele wereld. Dus Kessels was echt een heel groot merk in muziekinstrumenten.
0: Ja,
1: ze richtten zich met name op de fanfare en de harmonie.
0: Ja, ik heb hem dinsdag al gezien, de wagen. En dat jullie druk bezig waren. Ik moet zeggen, het vordert een heel eind. Hè. Hoe zien dan een beetje zo tussen nu en zondagochtend, nu of 11 er nog uit voor jullie? Is dat vooral afwerken of zijn er echt nog hele grote dingen die moeten gebeuren dadelijk?
1: Ja, we misten aan de voorkant nog wat elementen. Daar oogde de wagen nog wat smal. Dus hebben we nog een paar elementen toegevoegd, gisteren nog.
0: Uh-huh.
1: En die moeten er vandaag nog definitief opgezet worden. En het is echt nogal bling-bling. Wij werken met goud.
0: Ja.
1: Goud en zwarte kleuren. Contrast tussen zwart en goud. Dat geeft aan dat er eerst nog heel hard gewerkt moest worden in instrumenten. Ze klinken ook nogal vals en zo. En dan op een gegeven moment dan komt het goed. En dan komt er een eureka-moment. Hoor je een mooi stemmend akkoord. En dan veranderen wat dingen in de wagen, waardoor je meer goud ziet door wat dingen om te draaien. Dus dat zijn die twee kleuren, zwart en goud. En met name dat goud. Ja, dat is heel veel spuitwerk.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel veel uitdaging om dat allemaal goed op te krijgen.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk een iets kleinere club, hè? Niet dat daar voor duidelijkheid iets mis mee is, maar dan moet je natuurlijk gewoon met iets minder man ga je aan die wagen werken. Wat ik nou wel echt leuk vond om te horen, is dat bij jullie zitten er ook heel veel docenten, hè, in de bouwvereniging. Dat er ook wat mensen mee aansluiten, toch? Aanstaande zondag.
1: Ja, wij proberen sowieso, hebben sowieso oog voor onze omgeving, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Bij ons ook gewoon een AZC tegenover. Daar zijn mensen met de kinderoptocht, die een week voor de eigenlijke optocht is, aangesloten en hebben daar meegelopen. Wij zijn niet alleen op zoek naar bouwers doorlopend, maar ook is het leuk om mensen in die optocht te hebben. Hè? Sommige mensen vinden het leuk om te bouwen, maar ja, doen niet mee met zijn optocht. Terwijl anderen het juist leuk vinden om...
0: het spel, want het is ook belangrijk, hè?
1: Het spel
0: ja,
1: te doen.
0: Ja, wat leuk. En er zijn best wel wat aanmeldingen voor geweest, toch? Begreep ik, uiteindelijk.
1: Jazeker.
0: Ja, wat leuk.
1: Wij zijn dus een groep hè, met 65 leden.
0: Ja.
1: Waar sommige andere bouwgroepen zeg maar een paar honderd leden hebben. We hebben er 65. En er zijn 35 die ook echt daadwerkelijk bouwen. Dus soms moeten we wel trucjes toepassen. Om te zorgen dat alles bezet is, zowel qua bouwen als ook qua spel tijdens de parade.
0: Ja, ik vond het juist leuk omdat je hopelijk daarmee ook weer mensen... Hè, die misschien niet meteen in het dorp wonen of hè, eventjes moeten weten wat de Brabantse dag is... juist weer kan enthousiasmeren om misschien wel komende 10 jaar mee te doen. Dus laten we hopen dat er heel veel nieuwe aanwas bij jullie komt. Dus wat dat betreft alleen maar applaus voor dit initiatief, moet ik heel eerlijk zeggen, Wil. Jullie zijn goed bezig.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij wensen jullie sowieso heel succes met de laatste loodjes. En zondag gaan wij het zien op tv onder andere. En anders kun je natuurlijk gewoon naar Hezen komen om het allemaal live mee te maken bij de Brabantse dag.
1: Ja, ik zou wel zeggen, zonder vreging komt allemaal gewoon naar de parade. Want
0: absoluut.
1: Het is gewoon uniek.
0: Absoluut. Dankjewel en groetjes daar hè, aan iedereen.
1: Dankjewel.
0: Aanstaande zondag vanaf 14:15 te zien op tv bij Omroep Brabant. En dan kun je ook bijvoorbeeld mee gaan stemmen voor de Omroep Brabant Kijkersprijs. Dus je hebt ook echt een rol aanstaande zondag. Maar het is sowieso een waanzinnige parade om te zien met de 16 vriendenkringen. Dus zet het in de agenda. Zondag 14:15 live op Omroep Brabant, de Brabantse dag. Wij gaan zo meteen naar het nieuws, Niek.
2: Dan gaat het over mogelijke brandstichting bij een toekomstige opvanglocatie in Valkenswaard. En in Volendam houden ze rare eetgewoonte op na.
3: Slammerlijkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Sam

0: pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ah, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
9: Het is exact 19:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Volgens mij zijn er links-rechts wel wat files, Mark.
10: Ja, zeker. De A16 Breda richting Rotterdam. Klaverpolder en tussen Dordrecht. 21 minuten, net buiten de provincie. Maar als je ook maar net eruit rijdt, dan sta je er al in. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Een half uur daar. En alle andere files zijn korter dan 10 minuten.
11: Omroep Brabant.
9: Weer van vandaag. Deze ochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen en dat trekt veel bewolking over. Vanmiddag dan wel weer de zon en droog, 28 tot 30 graden. Maar zometeen gaan we uitgebreid over het weer kletsen met Weerplaza. Eerst naar het nieuws, Nick de Vries.
12: Bij de toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is mogelijk brand gesticht. Meerdere ramen zijn kapot en er zijn ook zwarte roetvlekken te zien aan de buitenkant van het pand, aan de Leenderweg. Het is de bedoeling dat er in de toekomst 40 vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar worden opgevangen. Er is op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. Dat zegt bestuurder Diana Zelmans. Gisteren werd bekend dat medewerker Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van 2 hoogbejaarde mannen. Hij werd zondag opgepakt. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Het West-Nijl-virus is ook in Brabant opgedoken. Begin deze maand werd het virus vastgesteld bij zeker 1 paard en ook bij muggen in de provincie. Gisteren werd bekend dat in Utrecht iemand aan het virus is overleden na een besmetting in ons land. Volgens de RIVM blijft de kans om het virus hier op te lopen klein. Het instorten van een gletsjer heeft gisteren de overstromingen veroorzaakt in Nepal, dat zegt de Amerikaanse geologische dienst. Er zijn zeker 157 mensen om het leven gekomen. De Nepalese gemeenschap in ons land kijkt wat ze kunnen doen.
13: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, als het maar kan. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen verwerven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij daar kunnen verzenden en kunnen helpen.
12: Het aantal vermisten loopt ondertussen op. Volgens autoriteiten worden in een Tibetaans district zo'n 550 mensen vermist. Aan de Nepalese kant gaat het om bijna 500 mensen, onder wie bijna 400 buitenlanders. En Volendam is natuurlijk bekend als het dorp waar veel muzikanten vandaan komen, maar wist je dat ze er ook rare eetgewoonten om nahouden? De Volendamse foodblogger Lucia Veerman die probeert daar meer bekendheid aan te geven. Een voorbeeld, een broodje leverworst met hagelslag.
14: Dit is dus een delicatesse in Volendam. Een flip met leverworst en mercies. Vroeger was leverworst goedkoop en in plaats van een stukje vlees aten de mensen leverworst.
12: Ja, Editie NL ging buiten Volendam de straat op met deze lekkernij. Volgens Volendam dan tenminste. De meningen die zijn verdeeld.
15: Sorry, nee. Ik vind die combinatie niet leuk, nee.
16: Ik wil het wel proberen. Creatief smaakje.
17: Gewoon lekker.
12: Ja, nou hebben ze daar nog meer rare gewoonten, want dat kan dan ook nog voorbij in die reportage. Ze eten daar kennelijk ook pannenkoeken met haring.
10: Het is ook niet echt waar ik heel snel goed ga. Ik hoor die 3 mensen hier. 1 vindt het niet lekker en 2 kennen het niet. Dus zo'n delicatesse is het nou ook weer niet. Ik heb het idee dat
12: maar dit is buiten Volendam, was dit.
10: Hè? Oh, ja.
12: Buiten Volendam.
10: Oh, die mensen klonken ook allemaal Volendams. Ja.
9: Ja. Dan moet ik zeggen, ik hoorde warme flippen. Ja, warme flippen, dat
10: dat is lekker.
9: Dat is heerlijk.
10: Maar niet met
9: hagelslag. Nee.
12: Nee, ja, die pannenkoek met haring, kan je zeggen, het zag er niet smakelijk uit.
9: Maar ook dat weer. Waarom zo een pannenkoek met haring?
10: Waarom moeten zij met alles raar? raar zijn.
9: Ja, verzeg het maar. Ja.
17: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kom niet uit Volendam, hè. Dus,
9: ja, nou ja, ik ben benieuwd.
17: Ja, die haring schijnt dat ook weer te zijn. Omdat, ja, er is natuurlijk daar een vis in overvloed en zo. Ja. Dat was vroeger natuurlijk sowieso zo.
9: Ik heb zelfs begrepen dat ze ontbijten met kibbeling met skier. Maar ja, hè, dat is ook maar de vraag of dat lekker is, hè. Ja, wie zal het zeggen? Ja.
10: Nee, ja, ik bedoel, ik vind Volendam echt heel erg leuk. Dus het is allemaal met een knipoog natuurlijk.
9: Ja, misschien maar, in de middag nasi met makreel. Wie zal het zeggen? Ja, ja, ja. En in de avond... roomijs met een lekker bekje.
10: Heerlijk.
9: Zeg niet dat ze niet van vis houden daar, hè?
10: Dat klinkt echt zo. Roomijs met lekker bek.
9: Zometeen gaan we ons spelletje doen op de donderdag. Het is dadelijk weer tijd voor de telefoon bingo. Eerst de New Radicals hier in een

0: The New Radicals and You Get What You Give.
1: Telefoonbingo.
0: Oh, wacht, we moeten natuurlijk naar het weer. Ik ben veel te snel.
2: Ja, daar komt ze meteen
0: we
2: wel.
0: Helemaal in de telefoonbingo-modus.
2: Ja. Dat is ook niet leuk voor Floris.
0: 10 minuten over 7:30. Floris van Weerplaza. Goedemorgen.
3: Kijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Vandaag een dag die echt alle kanten op gaat, als ik het zo zie.
3: Inderdaad, ja, we krijgen van alles wat. Momenteel zijn er heldere perioden in het noorden van het land, maar in Brabant is de bewolking inmiddels al toegenomen. Het gaat om wat hogere bewolking, wat middelbaar hoge bewolking. En in België komen daar momenteel een aantal buien uit. Uh-huh. Misschien dat in de loop van de ochtend een enkele bui ook het zuiden van Brabant weet te bereiken. Maar voor de rest blijft het overwegend droog. En die pluk met bewolking trekt in de loop van de late ochtend en middag naar het noorden weg. Volgt er een zonnige periode waarin het ook flink warm wordt, met 27 graden in het westen van de provincie en lokaal nog tropische hitte van 29 of 30 graden in de regio rondom Eindhoven. De luchtvochtigheid neemt toe en dat betekent dat het broeierig warm wordt vanmiddag, met zo'n 29 of 30 graden dus.
0: Kijk, en hoe ziet het er voor het weekend een beetje uit? Want we kunnen misschien alvast met een klein schuin oogje kijken naar wat we voor de komende dagen gaan krijgen, toch?
3: Ja, voordat het weekend van start gaat, krijgen we eerst nog een broeierige avond in Brabant. Oh. Waarin het lang warm blijft en een hoge luchtvochtigheid daarbij. En later vanavond, en vooral tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, dan komen een aantal hele stevige buien tot ontwikkeling, die vooral ook over Brabant heen trekken. En met name het oosten van de regio krijgt waarschijnlijk met een flinke portie regen te maken. Dus mogelijk word je daar vannacht wakker van. En daarvoor geldt ook een code geel vanwege dus kans op onweer. Misschien valt er ook hagel. En zijn er lokale windvlagen mogelijk. Maar echt noodweer, dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: Nee.
3: De meeste buien trekken morgenochtend ook het land uit. Volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van morgenmiddag moeten we ook weer rekening houden met een aantal stevige buien. Die lokaal ook volgens wat regenwater met zich mee kunnen brengen. En morgenmiddag is er ook een risico op windvlagen van misschien wel 60 à 70 kilometer per uur.
0: Zootje, oké.
3: Okay. Ja, dus ook morgen een zeer interessante weerdag in Brabant. Tussendoor schijnt wel geregeld de zon. En wordt het zo'n 22 à 23 graden. Dus wel een stuk minder warm, maar helemaal niet koud natuurlijk.
0: Ja, misschien overval ik je met de vraag, maar uit welk deel van misschien Europa komt dit dan? Waar is het op dit moment allemaal aan de hand?
3: Ja, we hebben momenteel te maken met een lage drukgebied boven het westen van Europa. En de wind draait daarmee naar het zuidwesten. En onder invloed van wat vochtige lucht kunnen er dus makkelijk wat buien ontstaan. En die trekken dan over Brabant heen.
0: Ja. Is er nog echt iets wat je uit het weekend wil halen? Nog een puntje waar je zegt, nou, daar mag wel even de aandacht op komen?
3: Ja, we krijgen een kletsnatte zondag.
0: Nee, oh, we gaan leuk zitten doen, Floris. Wat ben je toch een misselijk mannetje, hè? Hoe je tegen mij doet nou, hè?
3: Nee, we krijgen een wisselvallig weekend met wat buien op zaterdag. Maar op zondag zijn er ook een enkele buien mogelijk. Maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. En met 22 à 23 graden is het gewoon best wel prima weer voor buitenactiviteiten, Jordi.
0: Ja, ik heb Floris voordat we gingen kletsen op de radio even gevraagd hoe het is zondag in Hezen. En hij probeert mij nu terug te pakken. Maar hoe weet je als het regent, Floris?
2: Het gaat wel.
0: You find the horoscope in the bed.
3: Nee, maar zondag ziet er prima uit. Wolkenvelden, zonnetje en 23 graden. Misschien een enkele lichte bui.
0: Zeker.
3: Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt.
0: Het komt goed. Mag je hartelijk danken en fijne dag, hè? Hoi, hoi.
1: Telefoon bingo.
0: Ja, die Floris gaat voor het leuk zitten doen.
2: Ja, hier, dat vind ik leuk.
0: Nee, dat mag ook zeker.
2: Dat vind ik leuk.
0: Voor Floris kunnen wij dat goed hebben, jongens.
2: Zeker.
0: Het is allemaal met een dikke vette knipoog. Wij gaan naar de telefoonbingo. Zometeen laten we de computer weer een getal draaien. En misschien zit dat wel in jouw telefoonnummer. Als dat zometeen is, dan mag je zo snel mogelijk bingo appen. En wie weet heb je dan dadelijk ons aan de telefoon. En als je dan opneemt, want dat is wel even de tweede stap. Bij dit spelletje moet je twee keer het goed doen. Het is namelijk punt 1 dat je een beetje geluk hebt met jouw getal wat dan bij de bingo komt. En 2 is dat je ook moet opnemen met bingo. Als jullie er klaar voor zijn, en daar gaan we.
4: 8.
0: We beginnen met een 8.
2: Oké, iets in de 80 dus.
0: Dan zijn we er nog niet. Dan zijn we er nog niet.
2: Wat is de tweede?
0: Ja, dan gaan we eens kijken.
4: 1.
0: 1.
2: 1.
1: Telefoon bingo.
0: 81.
2: Oké.
0: Okay. Als je op dit moment 81 in je telefoonnummer hebt, dan mag je zo snel mogelijk bingo appen naar 06573 28203. Dus als jij 81 in je telefoonnummer hebt, stuur dan even nu een berichtje bingo naar 06-573-28203. En wie weet gaan we je zo meteen wel bellen. En als we je dan bellen, moet je opnemen met bingo. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. 81, even bingo appen naar de studio. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Ik hoop het. Zet hem op.

0: Bingo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Wat ben ik blij.
0: Ik ook.
1: Met wie hebben wij het genoegen?
0: René Dekkers.
1: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik zit meteen even jouw telefoonnummer te controleren. En inderdaad, achterin op het telefoonnummer vind je onder andere 81 en dan nog een 0. Ja.
0: Ja, klopt.
1: Van harte proficiat, waar kom je vandaan, René?
0: Etten-Leur,
1: kijk. Daar zijn wij nog geweest zaterdag.
3: Jazeker.
1: Bij de aardbeienfabriek, of weet je dat?
3: En daarna bij de ijs.
1: En daarna bij het ijs nog. Dus
0: Etten-Leur
1: is mooi, man.
0: Ja, klopt.
1: Waanzinnig.
3: Echt. Wat is jouw favoriete plekje in Etten-Leur, René?
1: Ja.
0: Favoriete plekje?
1: Ja.
0: De Panhoef.
1: De Panhoef?
0: Dat is een natuurgebied.
1: Ah, kijk, daar kun je lekker wandelen.
0: Ja, klopt.
3: Het zou kunnen zijn
1: dat wij daar doorheen gereden zijn.
3: Dat wij daar gereden zijn. Gereden zijn
1: en
3: met
1: dat was
3: brommer.
1: Niet onze bedoeling, maar dat was echt, wij zijn puur op navigatie gereden. Dus,
3: Ja, dat mocht niet.
1: Dat mocht volgens mij
3: maar
1: niet.
3: Maar toen reden we er al.
1: Ja, dat was, kwamen we iets te laat achter halverwege de rit.
0: Ja, ja.
1: Maar goed. Ja. Buiten dat heb jij dit natuurlijk helemaal netjes en goed volbracht. Deze keer de telefoonbingo. Dus dat betekent dat jij het keigoedemorgen prijzenpakket krijgt van ons.
0: Dankjewel.
1: En dan komt zo snel mogelijk naar je toe.
0: Prima.
1: Maak er een mooie dag van.
0: Doen we zeker.
1: Houdoe.
0: Houdoe.
1: Morgen is het spel, dat heb ik vorige week gedaan. En ik moet zeggen, ik werd daar zenuwachtig van.
3: Ja, van de eerste zullen de laatste zijn?
1: Ja, ja.
3: Of de laatste zullen
1: de eerste zijn? Ja, ja. Dus ik heb vorige week had ik het wekkertje gezet. En dan toch op een gegeven moment dan merk je dat het in de app ook een beetje rumoerig begint te worden.
3: Ja.
1: En dan word je toch, zonder dat je het eigenlijk wil, word je een beetje...
3: Word je mee zenuwachtig.
1: Word je een beetje zenuwachtig. Ja. Maar morgen rond deze tijd na 19:30 weer natuurlijk het spelletje voor het keigoedemorgen prijzenpakket. En dan komt het hopelijk allemaal dik in orde voor jullie. Dan is het gewoon een kwestie van een beetje opletten. John zet dan het wekkertje. En
3: Ik ben er morgen bij, want Jasper is op vakantie.
1: Ja.
3: Ik ga kijken of ik kan vals spelen. Dan ga ik de ene laatste doen. Gewoon even de boel verzieken.
1: Nou, dan ben ik benieuwd of dat een dag wordt afgenomen. Dat is meteen denk ik jouw laatste week bij John.
3: Ja, dat zou kunnen.
1: Je houdt niet van die grappen, hè?
3: Nee.
1: Het spelletje wordt eerlijk gespeeld.
3: Ja.
1: Maar dat morgen natuurlijk allemaal na 19:30. Dan kun je gewoon weer meedoen met het spelletje. De eerste zullen de laatste zijn. Of de laatste zullen de eerste zijn. Wij gaan het straks na 8:00 hebben over een spel. Waar denk ik ook menig Brabander al... Nou, zeker 10 jaar op aan het wachten.
3: Ja, nou minstens, ja.
1: En je zal misschien denken, hoezo dan? Het is ook echt volgens mij het allerduurste spel ooit gemaakt ondertussen.
3: Ja.
1: Verbreekt alle records. Het heeft 10 jaar geleden ook qua verkoop alle records verbroken. En daar gaan we straks even over bijkletsen. Van wat is dit nou? Wat is er nou met dat spel?
3: Ja, want het komt vandaag niet uit.
1: Nee.
3: Maar het heeft vandaag wel iets bijzonders.
1: Juist, precies. Dat ga je straks allemaal horen. En voor iedereen die denkt... Nou, ik wil de wintermaanden wel doorkomen. Dan zou ik zeker blijven luisteren. Want dan hebben wij daar wel een tip voor je. Eerst nog Santana en Michelle Branch, de game.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
13: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
12: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
14: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
12: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 8:02. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabants Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staan de files?
16: Nou, het zijn er niet al te veel. De files die er staan leveren ook niet zo heel veel vertraging op. Maar toch op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar sta je even in de rij tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt nog altijd door een te hoge vrachtwagen die een tijdje stilstond bij de Drechttunnel. Is verderop, maar de rijbaan is weer vrij. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 op een aantal plaatsen. Van Breda naar Eindhoven bij Ulvenhout 4 kilometer. Een stuk verderop richting Eindhoven bij Moergestel nog eens 5 kilometer. In beide gevallen ben je 10 minuten langer onderweg.
15: Dankjewel. Zometeen gaan we dus hebben over een spel dat uit gaat komen waar echt al 10 jaar over gezeurd wordt. En ook echt gewoon, daar zijn echt miljoenen, honderden miljoenen ingestoken. Dus dat is wel een dingetje. En verder onder andere muziek van The Counting Crows.
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Hey Remo!
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hey!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
27: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
29: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
29: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
31: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
32: En de stemmen worden geteld.
33: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
34: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
31: En daarom als cadeau
32: 11 dagen lang
31: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Accidentally in Love. Counting Crows in een kei. Goedemorgen. Precies. 8:10 en we zijn weer begonnen op deze donderdag, de 27e van augustus. Deze ochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen en bovendien trekt veel bewolking over, maar de middag verloopt vrij droog en zonnig. Temperatuur 28 tot 30 graden.
1: Jarige vandaag, Luc de Jong wordt 36 jaar. Mark Webber, oud Formule 1 coureur, wordt 50. En 63 kaarsjes op de taart voor Peter Beense. Ja.

0: 63 alweer, Peter Beentse.
1: Zeker.
0: Oi, oi, oi. Vandaag begint het WK mountainbike en Mathieu van der Poel doet mee. Dus we kunnen in ieder geval vast een berichtje klaar gaan zetten. Mathieu van der Poel heeft weer gewonnen.
1: Nou, bij mountainbiken is hij nog niet altijd aan het winnen, hoor.
0: Jawel.
1: Oké. Nee, ik zet het klaar. Ik lees het vast voor.
0: Ja, sorry. Tegenwoordig, als ik zie Mathieu van der Poel doet ergens aan mee... dan kan ik al na 3 uur uittellen hoe het gaat verlopen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Vandaag is de halve finale Nederland bij de WK Hockey. En het is de loting voor Europees voetbal. Onder andere Champions League wordt geloot vanavond. Ja. Heel spannend allemaal hoe dat gaat zijn. Verder in het nieuws, Niek.
2: Wethouder Tom de Nooijer van de Gelderse gemeente Oldebroek... heeft zich tijdens een privéreis naar Transnistrië laten fotograferen... met een kalasjnikov in zijn handen... voor een vlag van het pro-Russische Transnistrië. Meldt de Volkskrant. De foto stond op Instagram, maar daar is hij inmiddels weer van afgehaald.
1: Dat leek hem wel een goed idee.
2: Ja, het is inderdaad bijzonder wat hier is gebeurd. Ben ook benieuwd of hij toch lang wethouder blijft.
1: Ben ik ook benieuwd. Ja, laat ik het te zacht zeggen. Maar dit is ook die man die bij Ongehoord Nederland al helemaal buiten de boot vloog, toch? Precies.
2: Inderdaad, klopt. De provincie wil 150 miljoen euro investeren in een fonds dat zich richt op het ontwikkelen van huizen voor mensen die zorg nodig hebben. Hiermee zouden de komende jaren zo'n 400 tot 500 nieuwe woonplekken voor deze doelgroep gebouwd moeten kunnen worden. En een 52-jarige man is bij de Lurven gevat na een lange politieachtervolging. De man had in de haven van Port de Soler een jacht gestolen met een waarde van bijna 1 miljoen euro. Spaanse politie zette onder meer een helikopter en 2 boten in om die man te pakken. Uiteindelijk kon de politie na een achtervolging van meer dan een half uur het jacht enteren en de man vervolgens arresteren.
0: Ja, een jacht gestolen. Ja. Alsof je even daar...
1: Nou voor elkaar.
0: Ja, spring even op de boot, draai even het sleuteltje om en ik ben weg. Dat kan toch niet zomaar?
2: Dat moet toch ook echt een grote boot
0: zijn? Ja, dat is een grote boot, daarom juist. Ik bedoel, heeft hij ook de 4 bedienden en de bootsman en de assistent ook meegenomen?
1: Ja, of gekidnapt hem wel.
0: Ja, een boot van 1 miljoen euro, dan gaat dat maar eens even de haven uitvaren. Dat doe je niet zomaar.
1: Nee, je zou toch zeggen, als iemand een beetje oplet, heb je hem te pakken voordat hij de haven uit is?
0: Zeker. En ik weet ook niet of die man nou zo bedreven is in het varen van grote boten. Als hij die jacht meeneemt. En daarbij ook nog eens, denk ik... Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je een stukje varen. En dan moet je hem ergens aanleggen. Ja. En dat ding staat als gestolen opgegeven.
1: Ja, of de benzine is op. Het is eigenlijk altijd... Ja. Ja, dan ga je nooit meer wegkomen.
0: Ja, het is echt...
1: Enige voordeel is dat je kan zeggen... ik heb ooit op een jacht van 1 miljoen gevaren.
0: Dat wel, ja.
1: Dat is het enige wat je hier aan overhoudt.
0: Nou, uiteindelijk is die man dus in de handen gevaren van de militairen. Van het leger.
1: Ja.
0: En toen ging hij de boot af. En toen moest hij daar gaan staan. En weet je wat die korporaal toen zei? Geef jacht!
3: Ik dacht weer, waar gaat het heen?
1: Bijna weekend, hè?
0: Echt gebeurd.
1: Bijna weekend?
0: Nee, maar ik moet morgen ook.
1: Oh.
0: Ja, niet in de ochtend, maar ik ben hier morgen wel, kan ik jou vertellen.

0: Stefan en The Rhythm Is Gonna Get You. 8:50. En ja, het komt eraan. Het grootste spel ter wereld. Ja, dat is het. Met, toch wel met stip op 1. Komt dit najaar met een nieuwe editie. Grand Theft Auto, meestal afgekort tot GTA, komt met het 6e deel. GTA 6 dus. En vandaag is er wel iets bijzonders met die game aan de hand. Want de game zelf komt namelijk pas over een paar maanden. Maar de rechten om de eerste beelden te laten zien werden verkocht aan Netflix. En daar gaat het dus vandaag te zien zijn. We hebben hier Ron Vostermans in de studio, journalist, gamejournalist. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang kijk jij hier al naar uit eigenlijk? Naar dit spel?
1: Poeh.
0: Want dit is echt wel een ding, hè? Want mensen denken, ja, er komt een spel uit. Maar dit is een. Ik weet nog zelf dat ik 10 jaar geleden. Bij een
2: 13 jaar geleden
0: bij
2: zelfs.
0: Een welbekende keten stond ik gewoon in de rij. Met nog een paar honderd mensen. Om die game te kunnen krijgen.
1: Ik weet het ook nog.
0: Ja.
1: Bij de Mediamarkt in Eindhoven.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, dat was 5 toen.
0: Ja.
1: Maar GTA 4 ook nog, dat vorige deel.
0: Ja, klopt.
1: Ook nog. Dat heb ik ook nog in de rij gestaan.
0: Ja. En dat ging je meteen 's nachts spelen tot 7 uur 's ochtends. Dat was echt.
1: Ja, ik dan niet. Daar ben ik dan weer te slap graag voor. Ja. Dat kan ook wel zeggen.
0: Ja, dat was.
2: Maar laten we even beginnen bij het begin. GTA, het grootste spel ooit. Wat maakt dit spel de grootste ooit? Behalve dat het meest verkocht is en het grootste ooit. Maar waarom is dat zo?
1: Ja, jij zegt zelfs spel ooit. Maar je mag best zeggen grootste entertainmentproduct ooit.
0: Ja.
1: Je gaat geen film of album tegenop. En ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel populaire videogames. Videogames aan zich zijn al heel populair. Als je kijkt naar wat er in geld en omgaat, is dat al meer dan de muziek- en filmindustrie bij elkaar.
2: We hebben het echt over miljarden, hè?
1: Ja, tientallen miljarden. Ja, ja, ja. Honderden miljarden. Ja. Dat is echt een supergrote industrie. En dit is het uithangbord ervan. Het meest mainstream product dat je in de gaming-industrie hebt is Grand Theft Auto. Iedereen kent dat. En ja, dat wordt nu jarenlang. We weten niet hoe lang. We weten niet toch hoeveel mensen. Maar je kunt er wel van uitgaan dat er al 1 jaar of 8... door duizenden mensen op de wereld tegelijkertijd aan gewerkt wordt. En dan moet je je voorstellen, die studio's die daaraan werken zitten overal in de wereld. Zitten in Azië, die zitten in Amerika, die zitten in Europa. Dus op ieder moment van de dag is er ergens op de wereld een team aan het sleutelen aan deze game.
2: Bizar. En dan is er gewoon 1 iemand die doet een boompje.
1: Ja.
2: En 1 iemand die doet een auto. Want het doel van het spel.
0: Ja, dan moeten we even uitleggen.
2: Je bent vaak een gangster.
0: Ja.
2: In allerlei verschillende. In elke variant ben je weer een nieuwe soort gangster. En doe je allemaal dingen die eigenlijk niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat is het spel.
0: Je doet missies en je bent in een wereld. Je bent echt letterlijk in een.
1: Je bent in een open wereld.
0: In een open wereld.
1: Dat is het. Ja. Dat is een heel populair genre in videogames. Is dat je in een open wereld rondloopt en rondrent. En dat je gewoon kan doen en laten wat je wilt. Dus je bepaalt zelf wat je doet. Je kan het goede pad kiezen. Je kan het slechte pad kiezen.
0: Ja.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Zeker in GTA. Daar staat het ook onbekend. Het is wel eens een game die wat controversieel is geweest.
0: Ja.
1: Maar ja, het is en blijft mateloos populair.
0: Ja.
1: En dan is er ook nog een online variant. Hoeven niet in te gaan. Maar dit is echt gewoon, je gaat gewoon zitten thuis. Je zet je spelcomputer aan. En je duikt in die wereld. En dan is er nog een heel verhaal. Maar je hebt ook de vrijheid om te doen en laten wat je wilt.
2: Ja, je kunt auto's jatten, je kunt helikopters jatten, je kunt een beetje rondvliegen, je kunt de vliegtuigen.
1: Ja, je kunt naar de stripclub en zo.
2: Ja, je kunt huizen kopen. Ja. Het is echt bizar hoeveel je kunt eigenlijk. Ja,
1: ja en dit is dan op een niveau gemaakt. Kijk, daarom genereert het zoveel aandacht in de pers en zo. Omdat het niveau en het geld dat erin omgaat is. Dan heb je het gewoon echt over gigantische bedragen. Gigantische hoeveelheid tijd die erin gestoken is.
0: En dan heeft het 13 jaar geduurd.
1: Ja.
0: Hoe is dat een beetje normaal voor?
1: Nee,
0: maar hoe kan dat het zo lang geduurd
1: omdat
0: heeft?
1: Grand Theft Auto 5, een soort, de voorganger van dit spel, is een soort geldprinter. De makers van het spel hebben meer geld dan God. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dat is echt. Ja, waarom zouden we. Eigenlijk, ze hoeven niet eens GTA 6 te maken. Want ze doen het natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Meer geld is altijd. Handig en
2: nog
1: leuk.
2: Weer meer geld. Maar dat komt gewoon nu met de online variant van toen en met het spel van toen. Komt nu gewoon nog. Miljoenen per dag misschien binnen.
1: Dat is zo. Dat is zo groot. Grand Theft Auto is zo groot. Ik denk dat het is bijna irritant voor mij als journalist om dat altijd te moeten uitleggen. Omdat iedere keer wil ik dat gewoon niet oversteten. Ik wil er gewoon nuchter over praten. Maar dat gaat niet. Want dan gebeurt er weer iets belachelijks. Zoals Netflix die een trailer koopt voor 6 uur exclusiviteit.
0: Ja, wat gaat Netflix doen? Die gaan dus nu een soort van preview geven van het spel.
1: Ja, je hebt zeg maar al een paar van die filmpjes gehad waarin ze uit de game laten zien.
0: Ja.
1: En er zijn ook lekken geweest, maar goed. Dan hebben we het echt over filmpjes die door de makers zelf verspreid zijn. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt zien hoe het gespeeld wordt.
0: Ja.
1: Dus dat je echt iemand ziet die het gaat spelen. En dan zie je de knoppen in beeld, et cetera, et cetera. En dus dat is best wel een bijzonder moment. En Netflix, dus de streaming, het streamingbedrijf van de films en de series, hebben ook wel iets met games. Die hebben ook wel gameontwikkelaars die spellen maken. Maar die willen dus de primeur. En daarom kun je dus de trailer vanavond 6 uur eerder kijken op Netflix, waar waarschijnlijk miljoenen voor betaald zijn. Want als je mij vraagt, beetje overdreven is allemaal.
2: Ja.
1: Ja, het is gewoon een reclame trailer. Het is gewoon reclame.
2: Ja, precies. Ja, ja. Want hoe lang gaat dit duren? Weten we dit? Is dit 5 minuten aan beeldmateriaal? Is dit een half uur aan beeldmateriaal op Netflix wat er komt? Of weten we dat ook allemaal niet? Want ze doen ook altijd heel geheimzinnig.
1: Ja, ze doen niks. Het is echt helemaal dichtgetimmerd. Ja. We weten helemaal niks. Ja.
3: Jongen. Ongekend.
2: Dus om 9 uur vanavond, Nederlandse tijd, dan komt het op Netflix. Ja. En dan moeten we maar zien wat we krijgen.
1: Ja.
3: Dan weten we iets meer, maar is er wel iets bekend over hoe de game er een beetje uit gaat zien? Is het gewoon weer in de open wereld, missies doen, je bent een personage of misschien...
2: Ik zag dat er een vrouw in zat voor het eerst.
1: Twee personages zijn, een man en een vrouw, een stel, een soort gangsterduo. Het lijkt een beetje een soort Bonnie en Clyde-achtig verhaal te worden, moet je dat iets zeggen?
2: Ja, zeker.
1: Dus gewoon een stel, een koppel. En het speelt zich af in Miami. Alleen dan de fictieve variant.
2: Nep
1: Miami.
3: Temu Miami.
2: Precies.
1: Miami, inderdaad.
2: Ja. Ik speel dit ook graag. Jij ook, Jordi.
3: Ja, ik heb er wel zin in. Een nieuwe spelcomputer voor aanschaffen. Want ik heb nog de PlayStation 4. Dus, maar goed,
2: ik geef hem wel aan je.
3: Dat zou
2: dan kunnen ze thuis ook geen nee zeggen. Want dan heb je hem niet zelf gekocht.
3: Ja, ik heb er wel wat discussies over thuis. Ja, want,
2: ik koop een PlayStation voor jou.
3: Echt?
2: Ja. Nou, wil dat wel daarna gewoon in delen het geld terug hebben. Maar dan voelt dat voor thuis...
3: Stuur me een tikkie.
2: Ja.
3: Dat komt ook goed.
2: Nou, zin in.
3: Wanneer kan het echt gespeeld worden, de game? Wanneer komt
1: 17 november.
3: 17 november. Nou, dat is helemaal slim, want dan is net de Sint in huis.
2: Ik ga even kijken hoe het met mijn vrije dagen zit.
3: Hey Ron, mogen je hartelijk danken. En laten we tegen die tijd zeker nog even een keer met elkaar spreken hoe jij me ervaart.
1: Ik kom het graag uitleggen.
3: Ik ben razend benieuwd. Serieus. We gaan het
2: allemaal. Ik ook.
3: Echt, de grootste game ter wereld komt er dus aan. GTA. En dit is

0: bijna 8:30, dadelijk nieuws met Niek.
1: Ja, gaat weer over een inval op een woonwagenkamp in Waalre. En in Spanje, daar is een man opgepakt die er een sport van had gemaakt om te ontsnappen uit gevangenissen.
2: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
6: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: Snorlijkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
8: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Het is 8:58. Het is tijd voor het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Jordi. Nou, de ochtendspits is niet al te druk verlopen tot dusver. Er waren ook niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A58 van Breda naar Tilburg staat nu een wat langere file tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof. 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Nou, de overige files veroorzaken niet meer dan 5 minuten extra reistijd.
11: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend kan er nog wel lokaal een onweersbui over Brabant komen. Bovendien is het ook best wel bewolkt. Daarna gaat de zon te zien zijn. En betekent dat we een beetje naar een broeierige dag gaan met temperaturen tussen de 28 en 30 graden. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
1: Opnieuw een inval vanmorgen op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Vorige week donderdag deed de politie daar ook een inval. Dit keer zijn de auto's doorzocht, ook woningen zijn doorzocht. Vorige week werden spullen voor de productie van drugs gevonden, wapens en een gestolen auto. Bewoners van het appartementencomplex Kronenhoef in Eindhoven hebben al weken last van een rattenplaag. De dieren zitten volgens bewoners zelfs in appartementen en in de keuken van het complex. Een vrouw van 82 werd in haar kamer in een vinger gebeten door een rat, vertelt haar dochter.
12: Je moet er toch niet aan denken dat je s'avonds aan het slapen bent en dat je dan gebeten wordt of dat een rat gewoon überhaupt op je bed kan komen. Ja, dat moet gewoon stoppen. Ja, mijn moeder heeft van 3 tot 8 heeft ze met afstandsbediening getikt op haar bed. Omdat ze zo bang was dat de rat nog een keer terug zou komen nadat hij gebeten had in haar vinger.
1: Ja, woningcoöperatie Woning zegt samen met zorginstelling Vitalis te werken aan extra maatregelen om de plaag te bestrijden. Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 120 uur geëist tegen een man van 60 uit Tilburg. De klimaatactivist van Extinction Rebellion blokkeerde eind april met andere activisten de snelweg A12 in Utrecht. Er werd ook een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen de man. Er stonden gisteren nog 5 klimaatactivisten voor de rechter. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. Amerikaanse staten hadden de rechtszaak aangespannen omdat het techbedrijf jongeren bewust verslaafd zou maken aan sociale media. Het is de hoogste schikking met een techbedrijf ooit. Er wordt zo'n 14,5 miljard euro betaald. Hier wordt NOS-correspondent Rudy Bauma.
13: Meta voelde zich daartoe gedwongen omdat zij nog een hogere schadevergoeding boven het hoofd hing als ze die collectieve rechtszaak van staten hadden verloren. En nu wordt ook de reputatieschade beperkt. Want stel je toch voor een vonnis waarin staat dat Meta bewust het welzijn van minderjarigen zou hebben geschaad, dan toch liever deze miljarden schikking zonder schuldbekentenis.
1: Meta gaat ook wijzigingen doorvoeren. Er komt een tijdslimiet voor kinderen en het aantal likes wordt voor minderjarigen verborgen. Spaanse politie heeft een man opgepakt die al 4 keer uit gevangenissen wist te ontsnappen. Het gaat om een man van 42 uit Albanië die nog tot 2048 vast moet zitten voor drugshandel en overvallen. Die man die ontsnapte in 2009 voor het eerst uit de gevangenis in Italië. 4 jaar later wist hij weer te ontsnappen. Toen werd hij vervolgens opgepakt in België. Daar werd hij vastgezet in afwachting van zijn uitlevering. Maar toen wist hij weer te ontsnappen. En afgelopen december kreeg hij het zelfs voor elkaar om te ontsnappen uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan. Hij wist daar tralies door te zagen en via aan elkaar geknoopte lakens er vandoor te gaan. Daarna heeft hij zich kennelijk gevestigd in Spanje, in de stad Tarragona. Daar is hij nu opgepakt.
0: Ook daar denk ik dan weer, hoe kan dit nou?
14: Ja,
0: alsof je daar een zaak hebt en op je gemakjes overdag denkt van, nou, ik ga eens even beginnen aan mijn
1: zwaar beveiliging.
0: Ontsnappingspogie, ja, hoe kan dat nou?
14: Hoe heet die serie nou? Niet Breaking Bad, maar dat ze uit de gevangenis...
1: Prison Break of zo.
14: Prison Break.
0: Ja.
14: Dan zit ik die serie te kijken en denk, ja, dat kan niet. Nee, dit is onrealistisch. Ja. Maar dan hoor ik dit en denk ik, ja.
1: Het kan dus,
14: ja,
1: toch?
14: Het kan blijkbaar toch.
0: Ja, het is echt ongekend. Ja, ja, ja. Ik vind het, ja...
1: En nou zit hij dus weer vast. Ja, ja. Nou, dan wacht ik nu op berichten dat hij voor de 5e keer... Ja,
0: de enige waar ik overigens altijd in heb geloofd dat het echt zo was, waren de boeven bij Bassie en Adriaan.
14: Ja.
0: Dat kon niet anders.
14: Die waren top en die konden zo ontsnappen.
0: Die hadden het gelijk voor elkaar. Maar goed. This King.

0: Pink en Cover Me in Sunshine. 10 minuten over 8:30. Kei, goedemorgen. Vanaf nu is er een nieuw seizoen Merlijn en de Nachtbrakers te zien op Brabant Plus. Programmamaker Merlijn Passier onderzoekt daarin de achterkant van de Brabantse nacht. En ja, hij liep al eerder mee in andere seizoenen bij Mortuarium, een seksbioscoop, een Paragnost en een puppyplayer. We hebben nu aan de lijn. Merlijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga jij goed op de nachtelijke uurtjes eigenlijk? Of ben jij meer een ochtendmens?
1: Nee, ik ben echt een nachtmens. Ik heb mijn befaamde wallen onder mijn ogen. Die kweek ik toch echt doordat ik in de nachtelijke uren leuke en interessante mensen ontmoet. Ja. Dat hoort bij me.
0: Is dat ook de charme van het programma? Dat je echt mensen tegenkomt waarvan je denkt, nou, die had ik dus nooit overdag bij de Albert Heijn met het karretje rond zien lopen.
1: Ja, zeker. Want 's nachts dan komen sommige mensen uit hun holen gekropen, zeggen ze wel eens. Hè? Mm-hmm. Nee, we hebben op een nacht hebben we daar om 4:15 was het, op een dinsdagnacht. Nou ja, dan slaapt echt iedereen, zou je denken.
0: Ja.
1: Maar dan zie je dan ineens een man lopen die zijn hondje uitlaat. En dat was een heel bijzonder gesprek, want zo'n man, ja, die is heel kwetsbaar. Hij heette Mark en hij vertelde, ja, ik loop hier omdat ik de wereld overdag eigenlijk helemaal niet kan verdragen.
0: Oh,
1: en als je dan vraagt van, ja, waarom is dat? Dan zegt hij, ja, ik ben schizofreen en dit is mijn manier om met de wereld om te kunnen gaan.
0: Jeetje, oké.
1: Ja, het is ook tragisch, maar tegelijkertijd ook een prachtig verhaal waar heel veel herkenbaarheid in zit. En ja, dat zijn toch wel de bijzondere paradijsvogels.
0: Ja, zeker. En dan is er nu een nieuw seizoen. Wat heb je echt meegenomen uit het vorige seizoen?
1: Uit het vorige seizoen. Kijk, je zoekt natuurlijk ook iets wat de kijkers leuk vinden. Dus we hebben nu echt gezocht naar, oké, kan het naast dat het alleen maar vreemd is, kan het misschien ook maatschappelijk een beetje interessanter zijn. Dus we zijn bijvoorbeeld meegeweest bij de reservisten die in de nacht aan het oefenen zijn. Maar ja, we zijn ook bij een OnlyFans meisje langs gegaan die 's nachts pikante materie deelt op video.
0: Ja. Yeah.
1: We zijn met ghost hunters meegeweest. Mensen die de spoken aan het jagen zijn. We zijn met een van de mensen, met Paulus Schäfer van het Rosenberg Trio, zijn we mee op het kamp gegaan. Want nadat er opgetreden is, dan wordt er altijd flink gegeten en gefeest nog op zo'n kamp. We hebben echt van alles gedaan.
0: Ja, en wat zijn nou een beetje echt de tijdstippen waarvan jij denkt 's nachts van, nou, dit is wel nog, hier komen nog wel de verhalen voorbij. Is dat een beetje begin van de nacht of inderdaad om 4:00 's nachts als je ineens zo'n man ziet lopen?
1: Nee, je hebt eigenlijk belangrijker, denk ik, de dode momenten in de nacht. Want eigenlijk tussen 2 en 4 gebeurt er echt helemaal niks. Dan kun je echt een kanon afschieten.
0: Goh.
1: En dat zijn ook wel eens de momenten dat je denkt, oh, echt, kon ik nou maar iemand tegenkomen, kon ik maar ergens een lichtje nog zien. Maar nee, tussen die uren is er echt niks. En tot 2:00, dan zijn sommige mensen nog wel wakker. De zwarmentent die nog open is. Een dronken student.
0: Ja.
1: Dat soort mensen vind je altijd nog wel.
0: Ja, want dat is natuurlijk wat meestal beeld bij veel mensen is. Dat 's nachts, hè, mensen komen of van stappen terug. Of je hebt wat mensen die echt 's nachts aan het werk zijn. Maar er is natuurlijk best nog wel een hele wereld 's nachts, waar wij misschien geen beeld van weet van hebben.
1: Ja, natuurlijk mensen die aan de weg werken, maar
0: die vinden we
1: dan weer zo overduidelijke keuze, die hebben we nog niet eens gedaan.
0: Nee.
1: Maar bijvoorbeeld een bloemenhandelaar hebben we dit seizoen. Dus een man die echt al 's ochtends om 3:00 opstaat, omdat hij om 4:00 op de veiling moet zijn. Hm. En wij nemen een kijkje bij hem hoe dat eraan toe gaat.
0: Is er nog iets van een persoon of een beroep of een gebeurtenis waarvan jullie hebben gedacht, oh, dat zou toch geweldig zijn als we dat dit seizoen tegenkomen?
1: En dat is ook eigenlijk wel gelukt.
0: Oh, ja.
1: We wilden heel graag in de gevangenis een keer meekijken. Want cipiers, die werken natuurlijk ook 's nachts.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ja, dat is niet een plek waar je zomaar heel makkelijk komt. Maar het is ons wel gelukt. Want we hebben een hele nacht mogen lopen in de gevangenis in Graven.
2: Maar jij hebt dan van tevoren natuurlijk daar ook een beeld bij. En klopt dat beeld dan ook bij wat je hebt gekregen?
1: Ja, eigenlijk wel. Het werk is ook op een bepaald manier een beetje saai. En tegelijkertijd, we waren daar 's nachts. En er gebeurden een heleboel dingen die wel heel erg bijzonder waren. En zoals het eruit ziet, klassiek met van die verdiepingen en celdeuren die rondom een soort een atrium gemaakt zijn. Dat klopt ook. En dat vind ik dan heel indrukwekkend.
0: Ja, snap ik.
1: Daar zitten allemaal mensen achter. En dan soms wordt er gebonkt op de deuren s'nachts, omdat ze ons dan hoorden. Of, ja, dat is best wel intens, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: dus, ja nee, de gevangenis s'nachts is ook gewoon een hele bijzondere plek.
0: Ja, we kijken met veel plezier naar jouw serie. En het leuke is daarvan dat hij dus nu ook al op Brabant Plus is te vinden. En daar kun je alles gaan bekijken. Kun je lekker bingen hoe jij de nachten doorgaat. En ja, de vraag der vragen natuurlijk. En ik denk dat ik het voelt wel een beetje aankomen. Maar Marlijn, er is toch nog genoeg te vinden in de nacht, hè? Voor jouw programma.
1: Ja, zeker. Maar we houden ons altijd van harte aanbevolen. Een van de winsten van vorig jaar is nog dat we Andy zijn tegengekomen. Een timmerman, klusjesman die een eigen, dat klinkt een beetje luguber, zelfmoordkamer heeft gebouwd. Ja, dat soort mensen, die kom ik niet zomaar spontaan tegen.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Als mensen zeggen, ik ken nog iemand, laat het ons dan vooral weten.
0: Ja, ik weet dat Niek de Vries vaak s'nachts op is. S'nachts in verband met de kinderen. Dus kun je nog wel eens een keer gaan kijken. Hè, Niek?
1: Oh, ja. Het is interessant om naar te kijken. Dat
0: denk ik wel. Ja, want ik denk dat Babette zo'n vriendin op één oor blijft liggen. En die kent heel de naar de hele kinderkamer. Dat is ook leuk om een keer te filmen op Marlijn.
1: Oké, ja, Niek, ik hou me van harte aan.
0: Ja, stuur maar een mailtje. Hé, Marlijn, proficiat met weer een nieuwe serie. We gaan met veel plezier kijken. En dan tot de volgende Nachtbrakers maar weer. Hè?
1: Ja, heel goed, dankjewel Jordi.
0: Hoi, hoi. En als je denkt van ik wil het gaan kijken, doe dat zeker. Echt een aanrader. Nu te vinden op Brabant Plus, Marlijn en de Nachtbrakers.

Ja, moet ik dat dan downloaden? Moet ik daar een abonnement voor afsluiten? Nee, Brabant Plus kun je gratis en voor niks downloaden. Het is inderdaad een soort Netflix, een soort Videoland, een soort Prime. Maar dan gratis en voor niks voor alle Brabanders. En natuurlijk iedereen daarbuiten die geïnteresseerd is in de programma's van Omroep Brabant. Dus gewoon even zoeken op Brabant Plus. Kun je gewoon downloaden en dan kun je het gratis en voor niks bekijken. Merlijn en de Nachtbraak. En nog heel veel meer staat daarop. Dus echt een aanrader. Zeker met de maanden die eraan gaan komen, dat het koud en guur is. Tot het

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
11: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
10: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
12: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
10: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Bijna 9:03. Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zijn er nog files ergens?
14: Ja, Jordi, er zijn nog wel files, maar ze leveren stuk voor stuk niet veel vertraging op. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Even langzaam rijden bij de Moerdijkbrug. 4 kilometer. A58 Breda richting Tilburg. Ja, er was kortstondig wat meer vertraging, want er gebeurde een ongeluk iets voorbij Bavel. Nou, de weg is inmiddels weer vrij. Het rijdt nog wel langzaam vanaf knooppunt Galder. 7 kilometer. A59 Zonzeel Den Bosch in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer file. En in alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
13: Hartelijk dank. Zometeen ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen? En dan gaan we weer eens even lekker een kwartiertje verzoekjes draaien. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attents met ds.nl.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
23: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
24: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
25: En de stemmen worden geteld.
26: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
27: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei, goedemorgen.
31: Jordi Graat.

0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 27 augustus. Deze ochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen. En ook veel bewolking trekt over Brabant. Maar vanmiddag verloopt dan weer droog en vrij zonnig. Temperaturen tussen de 28 en 30 graden.
1: Lekker weer om een hamburger te bakken. En dat kan, want het is de dag van de hamburger.
0: Hey, kijk.
1: Het is de dag van het touwtrekken en de dag van het gokken.
0: Verder in nieuws, Niek.
2: Opnieuw een inval vanmorgen op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Vorige week donderdag deed de politie daar ook al een inval. Dit keer zijn er auto's doorzocht, ook woningen worden doorzocht. Vorige week werden spullen voor de productie van drugs gevonden, wapens en een gestolen auto. We zijn opgevoed met het idee dat een gezonde nachtrust 8 uur moet duren. Maar is dat wel zo? Nee, blijkt uit onderzoek van een Brits vakblad. Is voor iedereen anders dat wel, maar iets meer dan 7 uur is voor volwassenen vaak al.
0: Ja, dat geloof ik ook echt.
1: Oh, ik vind 8 wel echt lekker, hoor.
0: Ja.
1: Kom met de ochtendshow niet heel vaak aan, maar ik vind dat wel lekker.
2: Nee. Het lukt mij ook echt niet meer, hoor, 8 uur slapen.
0: Nee.
2: Meestal gewoon door de week een uurtje of 6. En dan
0: Gewoon, als ik dan een keer bijvoorbeeld op tijd in bed lig, of ik ga echt bijvoorbeeld op zondag, probeer ik altijd om 8:30, 9 in bed te liggen, dat ik dan denk van nou, druk weekend gehad.
1: Ja.
0: Een paar snabbels had ik dan.
1: Ja, Jan Beunen toch, was weer op pad.
0: Wil je toch even op tijd te bedden? Maar dan ben ik echt soms echt ruim voor de wekker. Gewoon wakker ook, dat ik denk, ben klaar met slapen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel altijd heel apart. Maar, goed.
2: Maar wel fijn ook.
0: Zeker fijn, ja. Maar als het even kan, lig ik liefst 10 uur onder de wol. Maar ja.
1: Ja, ik ook.
3: Brabant. Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, we zijn er weer klaar voor. We gaan weer aan ons ratje draaien. En dan mag jij weer iets aan gaan vragen. Als je ons helpt met de categorie en de letter. Want wij zeggen altijd, je moet er wel wat voor doen. Mark, wat is de categorie?
1: Dingen waar je vaak over nadenkt.
0: Met de letter?
1: V van Victor.
2: Mm.
1: Ja, daar is echt genoeg voor.
0: Ja. Dingen waar je vaak over nadenkt met de V. Laat het even weten via 06-573-28203. En dan mag je ook even iets aanvragen. Dus dingen waar je vaak over nadenkt met de V. En dan mag je ook iets aanvragen via 06-573-28203.
1: Ja, en ben daar lekker creatief in. Denk van de gebaande paden af, zowel qua liedje als qua onderwerp. Want ook de jury vandaag, Jordi.
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Kijk, jullie kunnen vast wel wat bedenken. Dingen waar je vaak over nadenkt met de V. En iets wat je graag wil horen. Dus ik wil graag 2 dingen van je weten. En dat mag je dan door via 06-573-28203. Dus bij deze. Nou, ik denk dat het wel goed gaat komen. Want Donald die komt over varen.
1: Ja.
0: En dan staat erbij, veel gedaan op vakantie. Nou, Donald, als jij nog even laat weten waar je dan bent geweest, dan hebben wij ook een beeld erbij van waar jij hebt gevaren.
1: Ik hoop Venetië.
0: Nou,
1: want dan is het ook met de V.
0: Bijvoorbeeld, om maar eens even wat te noemen. Nou, laat het maar weten. Dingen waar je vaak over nadenkt met de V. Donald die kwam met Kiss. I was made for loving you. Is wel lekker om even mee te starten. De rest laten we helemaal aan jullie. Gewoon even lekker ouderwets appen naar de studio. En dan horen wij het wel van je.

Ja, Magnetic, de Bauza. We kunnen er nog eventjes eentje doen voordat we alweer naar 9:30 moeten. Ja, het jongen, oh man, het gaat zo snel. Job, die kwam met ja, dingen waar je over nadenkt. Varkens, want die Stan, S-T-A-N, bij mij vul in de stal. Nou, bij deze, Job. Kei leuk, maar Job is wel in een romantische bui vandaag. Ik denk dat hij het aanvraagt voor zijn vrouw. Donna Summer en I Feel Love. En het is natuurlijk ook voor onze vriendinnen hier in de studio, hè, dat we deze aanvragen. Dus hè, schatjes, als jullie luisteren,

0: Donna Summer. I Feel Love. Morgen is er natuurlijk weer een ratje bij John. Die gaat dan uiteraard weer voor jullie proberen zoveel mogelijk liedjes te draaien. Dank jullie wel in ieder geval voor alle verzoekjes en ook alle suggesties over dingen waar je vaak aan denkt met de V. Er gaat altijd, ja, moet ik toch wel zeggen, weer een complete wereld voor ons open. Morgen dus na 9 uur... Wat mag jij nou?
1: Ja, er gaat soms hele werelden open, ja.
0: Ja, waar mensen mee komen.
1: Mensen, hun brein is...
0: Wat wil jij nou zeggen, Mark? Nou ben ik benieuwd. Soms verbazingwekkend.
1: Ja, verbazingwekkend, dat is een goede woord. Maar dat bedoel ik dus niet per se negatief.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar dat zeg ik ook niet.
1: Alle kanten op.
0: Ja. Nou goed. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9:30. Niek, wat zit daarin?
2: Onder andere gaat het over een ramkraak bij een juwelier in Breda. En het was een drukte van belang bij het stadhuis van Gent.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Gekke plaats.

0: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Het is exact 9:30, we gaan naar het onbebrand verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Jordi. Nou, we zijn nagenoeg filevrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijden we nog even langzaam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. En op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder ook langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten.
1: Omroep Brabant.
3: Deze ochtend kan lokaal een onweersbui voorkomen. Bovendien trekt veel bewolking over. Maar in de middag is het droog en zonnig en wordt het 28 tot 30 graden. Er komt in ieder geval een paar wisselvallige dagen aan, dat is zeker. We gaan naar het nieuws met Niek.
5: Een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda is vannacht een ramkraak gepleegd. De gevel van het pand is eruit gereden en zwaar beschadigd geraakt. Bij de politie kwam rond 14:15 een melding binnen over de ramkraak. Er zijn toen snel 2 verdachten opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vechtclub Hoodfights Den Bosch is niet meer welkom in de sporthal in de Belgische Hechtel Exel, waar de organisatie de afgelopen maand trainde en vocht. Beslissing is genomen na een groot internationaal evenement afgelopen weekend. De gemeente ontdekte naar eigen zeggen pas na klachten van omwonenden met wie ze te maken had. Hoodfights organiseerde tientallen illegale gevechten op straat en in bossen de afgelopen jaren. In ons land is er eerder al kritiek geuit op deze organisatie. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus nog een aantal dagen duurt. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
6: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
5: Dat is de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in De Bilt. Er was een drukte van belang gisteren bij het stadhuis van Gent. Nog nooit eerder waren daar zoveel huwelijken op één dag. 34 koppels gaven elkaar het jawoord. Waarom zoveel, denk je dan waarschijnlijk? Nou, omdat het op woensdag gratis is daar om te trouwen en omdat het tijdens de zomervakantie een maand lang niet kon. Gisteren was de eerste woensdag na de vakantie dat het dus wel weer kon. Ja, met dus meteen een record aantal huwelijken als gevolg. 34 maar liefst, ja. Lijkt me niet leuk.
7: Eigenlijk.
5: Nee. Wat niet? Zo, ja, om dan zo te trouwen, zal ik maar zeggen.
7: Oh, ik ben ook zo getrouwd.
5: Ja, de lopende band. Zo.
7: Ja, prima. Je loopt binnen en je zegt ja, je loopt naar buiten. In Eindhoven slaan ze op een gong en dan ga je weer naar huis. Ja, daarna hebben we wel een feest gegeven. Maar weet je hoeveel geld dat scheelt, jongen, tegenwoordig?
5: Ja, hier is het gratis. Dus
7: het is dus heel vaak, want het is heel grappig. Ik word de laatste 2-3 maanden word ik steeds vaker gevraagd of ik dan babs wil zijn. Dus of ik dan een huwelijk wil sluiten. Ja, het is heel grappig. Maar ik weet niet waarom mensen daar überhaupt bij komen. Nee, maar blijkbaar zie ik eruit als iemand die wel voor romantiek zorgt.
8: Dan denken maar wel, jij bent wel een goede spreker.
7: Daar denken ze thuis heel anders over. Maar dan zeg ik ook van ja, weet je, kei leuk, ik wil het best over hebben. Het is niet dat ik er dan negatief tegenover sta, maar dan denk ik ja, maar dan moet je volgens mij beëdigd worden bij de rechtbank. En dan,
8: ja,
7: maar dan
8: zeker,
7: zegt,
8: ja.
7: Maar dan zegt zeg maar van de 3 of 4 bruidsparen die mij dan een mailtje of een berichtje stuurden, die zeiden dan tegen mij ja, nee, maar dat hoeft niet, want wij gaan van tevoren naar het gemeentehuis, daar wordt gewoon alles geregeld en wij willen gewoon de ceremonie zelf, willen wij gewoon jou hebben en dan is dat echt voor vrienden en familie het moment.
5: Dus niet officieel, zal ik
7: maar
5: zeggen.
7: Nee, maar hun zeggen zeggen ook, dat is echt een geldkwestie. Want als je af en toe ziet wat gemeentes vragen, nou, je schaamt je ogen uit je kop.
9: Ik wilde heel graag mijn broertje als babs. Dat leek mij fantastisch. Dat is ook gebeurd uiteindelijk. Ja. Maar ook op deze constructie eerst naar het gemeentehuis voor
7: officieel.
9: Voor niks, voor het officiële. Maar voor ons is de datum waarop het was het echte, zeg maar. En dat scheelde gewoon meer dan 2000 euro.
7: Snap je? Ja, maar ze vragen
9: maar
7: het gewoon,
9: is, weet je hoeveel dat is?
7: Ja, dat is veel. Ja, en dan vragen sommige van die babsen zich af die bij het gemeentehuis zitten waarom ze niet meer zoveel gevraagd worden. Ja, dat komt omdat het gewoon echt een prijskaartje aan hangt. Ja. En dan vragen ze gewoon, ja, nou goed, ik zal niet zeggen dat ik voor een paar honderd euro kom. Maar. Nee, maar ik bedoel meer van, als je dan, nee, maar dit moet je dan nog even, dat moet er nog extra bij, weet je. Er zit echt heel veel. Dan ben je alleen al voor iemand die dan even wat uit moet spreken, ben je dan een paar duizend euro kwijt.
9: Dus ja, die 5 minuten op een woensdagmiddag in Gent, ik snap dat heel goed.
7: Ja, groot gelijk. Hup, gewoon vertrouwen en door.
9: Ja.
7: Op naar het feest. Kei, goedemorgen en van harte welkom. Het is 5 minuten over 9:30. We zijn er nog een half uur met de ochtend.

0: Uit de jaren 70, Al Stewart en On the Border. 12 minuten over 9:30. Je luistert naar een kei goeie morgen. Vandaag hadden we Ron Vostermans in de studio over GTA 6. Waarschijnlijk ja, het grootste spel ooit wat er aan gaat komen. Als je nou denkt, hè, wat is dat nou? Zoek het zeker even op, want het is ongelooflijk. Want ja, er is ook echt iets bijzonders mee.
1: Grand Theft Auto is zo groot. Ik denk dat het is bijna irritant voor mij als journalist om dat altijd te moeten uitleggen. Omdat iedere keer wil ik dat gewoon niet oversteten. Ik wil er gewoon nuchter over praten, maar dat gaat niet. Want dan gebeurt er weer iets belachelijks, zoals Netflix die een trailer koopt van 6 uur exclusiviteit.
0: Ja, ja, en het is gewoon echt over miljoenen, over miljarden gaat het.
2: Zeker.
0: Ook al heb je misschien niks met games of wat dan ook, dit is wel even een ding wat hier binnenkort gaat komen.
2: En die Netflix-beelden, die zijn er vanavond dus. Ja.
0: En we hadden bouwclub Scon in de uitzending uit Hezen natuurlijk. Zij doen ook komende zondag mee aan de Brabantse dag met hun wagen.
3: Wij gaan het hebben over Kessels. Kessels was een instrumentenfabriek in Tilburg. En die instrumentenfabriek die was groot. En die gebruikte massaproductie om muziekinstrumenten te maken.
0: Ja, en dat ga je dus zien aanstaande zondag vanaf 14:45 op televisie bij Omroep Brabant. Dus zet dat in je agenda, zet een wekkertje. En anders zou ik bijna willen zeggen, ga eerst lekker naar Hezen, kijk daarna de live-uitzending terug. En dan heb je helemaal het gevoel van de Brabantse dag. Emmelijn Passier die komt terug met een nieuw seizoen van De Nachtbrakers. En ja, hij vertelde ons wat we dit seizoen kunnen verwachten.
4: We zijn bijvoorbeeld meegeweest bij de reservisten die in de nacht aan het oefenen zijn. Maar ja, we zijn ook bij een OnlyFans-meisje langs gegaan die 's nachts pikante materie deelt op video.
0: Ja.
4: We zijn met Ghost Hunters meegeweest. Mensen die de spoken aan het jagen zijn.
0: Ja, we hebben al wat previewtjes gezien. Echt een aanrader om te gaan kijken. Het is vanaf nu te zien op Brabant Plus. Die kun je gratis en voor niks downloaden. En later komt het ook op de buis.
5: Omroep Brabant presenteert
6: een nieuwe plaat die je moet horen.
5: En dit
6: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

Extreme en More Than Words. Zometeen tussen 10 en 1 is het weer Brabants Bond. 50. Met de ultieme Bonte 50, CCR. Ja, Who'll Stop the Rain, natuurlijk.

0: Natuurlijk gewoon weer een nieuwe kijk. Goedemorgen vanaf 6 uur. Dan zijn John en Mark er. En ja, dan wens ik je alvast met een klein knipoogje een goed weekend toe. Nee, trouwens, ik ben er morgenmiddag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik doe morgen bel en bestel trouwens.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dus morgenmiddag spreek ik je. En anders tot zondag, Brabantse dag, vanaf 14:45 op tv. Dan ben ik er ook weer.
1: Kan ik nog iets bestellen alvast voor bel en bestel?
0: Ja.
1: Moet ik dan echt bellen?
0: Ja, als het iets te eten is, dan zou ik zeggen, laat maar weten via de app. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
12: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
12: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Even de boel bij elkaar zoeken. Goedemorgen, van harte welkom. Ja, het gaat dus in ieder geval om de ultieme Bonte 50. Twee liedjes van de Creedence Clearwater Revival. En omdat we zo tegen die top 1976 aanzitten, toch twee liedjes waarvan ik denk dat zij allebei heel hoog zouden kunnen komen in de lijst. Maar de vraag is, welke komt het allerhoogst? Welke denk je dat het populairst is? Straks meer daarover.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden! Met nog veel meer kei-gezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse Vrienden!
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
25: En de stemmen worden geteld.
26: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
27: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond en Bermol.

0: Laten we wel wezen, een ijzersterk liedje om mee te beginnen. De Sugar Babes en Stronger.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Omroep Brabant.
0: Ja, ja, jongens, een kaartje versturen. Het gaat straks weer kerst worden. Het gaat weer oud en nieuw worden. De kosten voor het versturen van post kunnen komend jaar flink oplopen. PostNL mag de tarieven voor postdiensten, zowel het verzenden van kaarten en brieven, in 2027 met bijna 13% gaan verhogen. Ik heb er nooit een bedrijf meegemaakt wat zichzelf niet kan bedruipen, wat noodzakelijk is en wat alles bedenkt om steeds maar geld nodig te hebben zonder ook maar iets voor elkaar te krijgen. En steeds moet er geld bij. Hoeveel je ook bijstopt, volgend jaar komen ze weer met iets dat ze nog meer geld nodig hebben. Ja, ik ben nu toch wel echt bezorgd.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

0: Het is wel de zomerhit van het jaar, denk ik. Eyes of Desire van Janis Blue. Ik moet er even wat vertellen. En de ene keer denk ik eraan om dat te zeggen tegen jullie. Maar dat vind ik wel heel bijzonder. Iedere morgen als ik hier bij Omroep Brabant aankom en ik begin dit radioprogramma en ik mag er weer zijn en ik mag weer mijn plaatje draaien voor jullie en een beetje horen op die radio, krijg ik appjes van mensen die zeggen goedemorgen en leuk dat je er bent en wat goed, we kijken mee vandaag weer. En veelbelovende en hele positieve berichtjes. En die komen iedere morgen van dezelfde mensen. En dat vind ik ontzettend aardig. Er komt af en toe weer een nieuwe bij. Maar dat vind ik heel leuk. Dat geeft je het gevoel dat je ertoe doet. Dankjewel.
1: De meeste muziekvariatie.
2: Dag en nacht. Omroep Brabant.
3: Leuke muziek. Mooie mensen. Ik kom zelf uit Brabant. Dus ja.
4: Ja, daar gaan we van.
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: En dat slijt nooit. Dat is altijd een vrolijke, fijn momentje. Dat je opstaat, dat je denkt van nou, zo meteen weer dat radioprogramma doen. En dan zijn jullie er weer. Je bent er weer. Hoe leuk is dat? Of je kijkt mee, of je luistert mee. Maar je bent altijd welkom hier.

Hey, wacht even, waar kennen we deze tante ook alweer van? Oh ja, dat was voor het biermerk. Dat Bertje Hering even had geschachterd om een leuk liedje te zingen. En dat paste bij een bruisend lekker biertje in de zomer. En daar zat het liedje bij. En toen dacht Bertje Hering weer van, nou, daar kan ik toch wel meer geld uit halen. Laat ik het heel album uitbrengen. Met allemaal liedjes die ik daar zing op mijn eigen manier. Allemaal covers. En nu bewerk ze met Nederlandse teksten. Dat had hij ook gedaan met deze van The Stories. Louis Louai. En dan klinkt hij dus, zoals je net hoorde, en zijn stem leent zich daar uitstekend voor. Nou, één regeltje dan. Oh, ik zit je net met deze metalen gedeelte. Zal ik even verder spoelen, even kijken. Ja, dit, hè. Ach, leuk voor Van den Burg. Maar ze hebben ruzie gekregen, dus dat is allemaal een beetje lastig met Atje. Bertje en Atje. Konden op een gegeven moment niet meer door één deur. Dat wil wel eens gebeuren. In het leven wil de mens wel eens veranderen. Het nieuwe inzicht te krijgen. En daar komt het op neer. Waterfalls, TLC. En daarmee neem ik je langzaam maar zeker mee naar de goddelijke handen van Niek de Vries. Want die heeft het nieuwsoverzicht. Met de dingen van de donderdag van deze 27e even in sumiere selectie voor je op een rijtje gezet. Maar we praten hier zo meteen bij. Na deze dan, hè?

0: Met nog Lisa Left, Lisa Lopez. Heet ze Olivia, hoe heet ze? Left Eye Lopez. Olivia Lopez. Mayday. Zo heet ze ongeveer. Ze kwam uit, ja, ze was een beetje een raar vrouw. Ze had de huis in brand gestoken en is uiteindelijk om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat was het zo'n beetje, ja. En TLC werd wel heel groot. En ze maakten hele leuke liedjes. En dit was een van, was misschien wel toch wel de grootste hit die ze hebben uitgebracht. Eens even kijken, want waar zijn we gebleven in dit programma? Waar sta ik? Oh, hier. Ja. Wie ben ik? Oh, ja, is toch een beetje lastig. Ik heb mezelf verslapen. Oh, voor het eerst. Ja, voor het eerst. Ja. Heel veel lullen.
1: Nee, meestal sta ik... was het toch best wel op tijd?
0: Ja, nee, ja, maar te laat voor mijn dingen te kunnen doen.
1: Oh.
0: En meestal, ik sta altijd op om 5:30.
1: Ja.
0: En dan heb ik straks schema. Om 6:00 pff, zit ik in de auto. Bam, het is een scramble. Het is alsof je een F-35 de lucht in schiet. Dus alle knopjes worden ingeschakeld. Brrr, riem om, rijden. Gas geven.
1: En dan ben ik hier...
0: En dan ben ik hier meestal toch wel rond 7:00 ben ik dan hier. Maar wat is er nou gebeurd? Ik werd wakker om 7:50.
1: Oh.
0: En ik keek naar mijn klokje. Ik dacht, ik weet toch zeker dat ik gisteren mijn wekkertje heb gezet. Maar wat is, ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik ben gewoon weg kwijt. Misschien heb ik gewoon uitgedrukt en gedacht van... nou, kan nog wel even.
1: Ja, ik blijf even liggen.
0: Of ik heb hem, of het was, weet je, ik word wel eens wakker om 4:15. En dan denk ik van, ja, dat kwartier maakt niks meer uit. Maar dat ik hem heb uitgezet. Dat ik even dacht, ja, nou, blijf even liggen, dan ga ik er zo uit. En dat is fataal.
1: Ja, zeker.
0: En toen ging het mis.
1: Dan ben je weer weg.
0: Dus het is ergens in mijn hoofd en met de wekker misgegaan.
1: Ja, en nou maar ik had helemaal niet door dat jij echt veel later...
0: Ja, ik was pas om kwart. Ik was ook bij niet veel lullen, maar ik was ook pas om 7:45.
1: Ja, nou.
0: Ja, zo op tijd voor het programma. Maar je loopt dan achter alles aan.
1: Ja, nee,
0: aan.
1: Dat is echt vervelend.
0: Dus ik heb het gevoel ook dat mijn programma er nog niet is. Ja, dat ik er wel ben, maar...
1: Het heb je het over een half uur pas?
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Zoiets. Een beetje net... Lisa legt haar lopen en ze kan me niet op. Weet je? Dan denk ik van, hoe kan het nou dat ik er niet op kom? Ja, dus ik denk, waar ben ik nou aan het brabbelen op die radio? Ik zit zo met te lullen. Ik praat er niks. Niks goed dat jij er bent, want je hebt zinvolle informatie.
1: Ja, onder andere gaat het over een ramkraak bij een juwelier in Breda... en ook over een opvallende aanhouding in Washington.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion... komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
6: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, kan ik dan nog zeggen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik zeg net, ja, ik zeg net tegen Nick, als ik dan opstart, mijn auto staat op de oprit. En dan ga ik checken, een soort checklist, net als bij de helikopter. Op het vliegtuig ga ik een checklist doornemen. Dan kijk ik of alles goed staat. En dan, ik heb nog net geen walk-around, waar je daar omheen loopt. Maar dan gaan de raampjes gaan open. En dan rijd ik eigenlijk de parkeerplaats af, of de oprit af. En dan rijd ik in de straat. En dat is een soort taxibaan. Dat ik dus bij de straat kom. En dan ga ik dan langzaam, weet je, komt de auto, komt lekker de motor, die gaat lekker draaien. En de olie gaat er doorheen. En dan ga ik rijden. En dan kom ik bij verkeerslichten, sta ik een hoekje om en daar sta ik te wachten. En dat is eigenlijk het teken dat...
1: Go.
0: Go. Go. Go ahead. Papa, auto, Romeo, Jackie Foxtrot. Have a nice day. En dan ga ik. Nou goed, dat, oké. Het weer. Ik durf niet te zeggen. Het is, nou ja, er kan een onweersbui komen. En er trekt veel bewolking over. En de middag wordt het allemaal een beetje beter. En dan schijnt het toch zonniger te zijn dan nu. Maar ja, het is hier boven zon. Is het ook zonnig? Ik weet het ook niet. Ik lees het gewoon voor. Nick het nieuws.
1: De schade is groot bij de juwelier in de Ginnekenstraat in Breda... waar vannacht een ramkraak werd gepleegd. De gevel van het pand is eruit gereden. Vorig jaar september werd daar ook al ingebroken. Daarna waren er de nodige maatregelen genomen, zegt verslaggever Jos Verkuijlen.
8: Een enorme dikke balk, dubbele rolluiken. Nou, dat ligt allemaal hier op straat. Maar het meest bizarre is dat ze die ramkraak hebben gepleegd... met twee behoorlijk grote auto's... die op de een of andere manier door een smalle steeg zijn gereden. En dat is ook goed te zien met krassen aan de muur. De prullenbak aan de muur is eraf gereden. Een elektriciteitshuisje is kapot.
1: Er zijn twee verdachten opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is mogelijk brand gesticht. Meerdere ramen zijn kapot. Er zijn ook zwarte roetvlekken te zien aan de buitenkant van het pand aan de Leenderweg. Ze bedoelen dat er in de toekomst daar 40 vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar worden opgevangen. In Groningen begint vandaag de rechtszaak tegen twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van één van de twee vrouwen. Meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld. Je hoort NOS-verslaggever Josephine Tree.
9: Meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten. Ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd. Ze werkten daarin samen.
1: Het gaat vandaag om een inleidende zitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Dan nog naar Amerika. Daar is een man opgepakt omdat hij met een guillotine in de laadbak van zijn pick-up truck had staan. Daarmee reed hij ook rond in de buurt van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington. Nou, deze man die wordt verdacht van het in bezit hebben van een gevaarlijk wapen. Een broer van de man die zegt tegen de Los Angeles Times dat die guillotine een symbool van afkeuring is volgens zijn broer. Hij zegt ook dat zijn broer ontevreden is over zowel de Democraten als de Republikeinen en ook een hekel heeft aan Trump. Maar hij denkt niet dat hij iemand iets kwaad zou willen doen. Maar ja, rondrijden met een guillotine is toch opmerkelijk.
0: Ja, nee, dat zou hetzelfde zijn als ik met een auto rondrij en in plaats van een vouwwagentje of een caravan heb ik een kanon achter me hangen. Nee, dat doet hij omdat hij een afkeer heeft van de regering. Nou, hoezo dan? Ja. Nick, dankjewel. Tot zometeen. Yes. Over een uurtje. Ja. Het is koffietijd, ook dat. Maar het is ook tijd voor een liedje van Milli Vanilli. Ken je die twee mannen nog? Wisten succesvol te zijn. Het is al een beetje triest wat ze afgelopen. Althans met een van de mannen. Want zij zaten onder de bezittende leiding van Frank Farian. Die man ook achter Boney M. En die van Boney M kon ook niet zingen. Ja, die, een van die vrouwen kon een beetje zingen. Maar voor de rest konden ze niet veel. Deze mannen dus ook niet. En dat was een band. Maar zij werden naar voren geschoven als een project.

0: ene eentje naar de andere. Alles gaat automatisch. Was het maar zo, Fleming. Was alles maar gewoon automatisch. Al die flauwekul dat je naar het universum moet luisteren en dat alles al voor je bestemd is, houd toch op zich. Maar in dit geval bij Fleming gaat er heel veel automatisch. De ene hit aan de andere hand, een hit aan de andere hit komt van zijn hand. Even nog wat leuks vertellen. Ik kreeg een berichtje binnen. Dat berichtje dat kwam binnen via de app natuurlijk van Omroep Brabant. Komt van Corinne en die zegt van over die Milli Vanillis. Die zegt van ik had die cd, ik heb hem ook. Dus ik vond het steeds een goede cd. Maar zij zegt van ik was wel een beetje teleurgesteld toen ze dus hoorden dat ze niet meer zongen. Dat had ik dus ook. Ja, het is een beetje sneu afgelopen. Want een van die jongens heeft zich daarom van het leven beroofd. Omdat hij geen werk meer had en hij kon er niet aan. En nou komt het stomme eigenlijk. Dat die Milli Vanillis dus, die Frank Farian had alles bedacht, had die twee jongens in de markt gezet. Hè, die deden dan de muziek al playbackend, deden zij die muziek de wereld aan helpen. En er was een band. En die zat erachter, die konden heel goed spelen. En die band die zei van, nou moet het ophouden. Wij gaan gewoon zelf verder als de echte Milli Vanillis. En die hadden geen succes. Omdat het muzikanten waren. En ja, muzikanten, gewoon maar muzikanten. Zonder, ja, dat klinkt een beetje onaardig. Zonder uitstraling. En dan houdt het dus toch op. Dus hoe werkt dat dan? Je kunt artiest willen zijn, maar je moet dus toch een zekere mate ook van ja, extravagantie hebben. Je moet een soort uitstraling hebben. Dat je er ook lekker oogt. En dat bleek dus niet allemaal samen te gaan. En dus hield het op voor Milli Vanilli en hield het op voor de muziek. Tot zover. Corinne, dankjewel dat je hebt gereageerd.
1: Het koffertje van Mol.
0: Over Dolly Parton gesproken. Gisteren zijn we natuurlijk druk in de weer geweest met Dolly Parton. Iedereen vindt er wel wat van. En ik zeg eerlijk, ik heb mezelf natuurlijk altijd wel verdiept in de muziek van Dolly Parton. En ze heeft heel veel uitgebracht. Ik bedoel, 60 jaar heeft ze op het podium gestaan. Vanaf haar 16e of zo. En daar een beetje, 20e, weet ik veel. Ze is 80 jaar geworden. Heeft heel veel muziek gemaakt. Maar wat zij ook deed en kon, was zichzelf zijn. En dat vind ik altijd bijzonder. Je hebt heel veel artiesten of heel veel mensen in de media die een kunstje doen. En ze hebben ontdekt met dat kunstje dat ze daarmee iets bereiken. Dat heb je ook nu vertaald met YouTubers en vloggers. En die mensen op TikTok. Die hebben ontdekt dat je daar geld mee kunt verdienen. En als je, weet je, er zijn mensen die praten op de radio of tv, of ogen ze anders en praten ze anders, omdat ze daar, dat ze ontdekt hebben dat ze daarmee publiek bereiken. En het publiek heeft niet in de gaten dat ze worden besodiënt. Dat was bij Dolly Parton niet zo. You see, you get what you see. Dat was het, dat was het motto zo'n beetje. Vele mooie plaatjes uitgebracht. We hebben de hitjes een beetje gehoord gisteren de hele dag. Maar ik kwam nog een liedje tegen wat ik niet heb gedraaid en gisteren geen kans toe kreeg. En alsnog, met jullie goedkeuren, wil ik dat vandaag laten horen. Het is een prachtig liedje. Duurt maar 2 minuten 30. Je bent er zo doorheen. Maar het is ontzettend mooi. The Bridge. Het is een oud liedje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat vind ik altijd zo mooi, hè? Nee, een oefening met helikopters en iedereen pakt uit. De hele defensie is daar aanwezig en het is een oefening. Het is goed dat we oefenen. Nee, ik werd er wakker van. Nee, ik kon niet slapen. Nee, het is allemaal vervelend. Dat moeten we niet doen. Nee, het is allemaal lastig allemaal. Al die oefeningen, zegt het nou van tevoren, daar kan ik er rekening mee. Weet je, ik kan daar nooit zo goed tegen. Denk ik van, joh, wat maakt dat nou uit, joh? Als nou de Russen voor de deur staan, dan ga je toch ook niet zeggen van, ja, ze hebben een drone gestuurd. Had dat nou laten weten, dan was ik uit mijn huis gegaan. Dat toch ook niet zeggen van, ja, ze hebben een drone gestuurd. Had dat nou laten weten, dan was ik uit mijn huis gegaan. Dan had ik rekening. Laat die jongens gewoon oefenen en wees blij dat ze het doen. En wees blij dat iemand zich toch een beetje op zijn manier bekommert om jou.
9: Hé, hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
6: En de stemmen worden geteld.
7: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
8: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
9: En daarom als cadeau
10: 11 dagen lang
9: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Brabants Bond en Bermol.

0: altijd weer een gevoelig onderwerp. Als je meent toch een leuk liedje te draaien, is altijd natuurlijk ook een club die zegt van ja, wacht even, Bieber, Rex hartstikke leuk. Faithless hartstikke leuk. Maar waarom moet dit nou weer samen gaan en moet het opnieuw worden uitgebracht? Ja, ik denk dat je daarmee de boel in leven houdt. Ik denk dat het in een duurzame maatschappij verantwoord is dat we liedjes recyclen. En dat we sowieso dus duurzaam omgaan met een product. En dit gewoon met deze New Religion, wat zo heet het dan. Goedemorgen en van harte welkom.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En welkom bij uur 2 van dit programma Brabants Bond. Het is BB vol liefde, het is Brabants Bond vol muzikale liefde.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: Als we de weersverwachting moeten geloven, moeten volgen, zou het wel eens kunnen gaan spoken daarboven. Onweer, hagel, wind, regen, dat is het als een beetje de twilight. Heb je gisteren gekeken? Vol verbazing heb ik weer gekeken naar Paul. Ik vind Paul zo groot, snap je nou wat ik bedoel? En ik denk dat we misschien jaren na dato worden besodemieterd en dat iemand zegt, het waren acteurs. Het kan toch niet werkelijk zijn dat deze mensen onder ons leven en doen zoals ze doen. Ik moet erom lachen. Ik loop af en toe weg omdat ik het niet volhou. Omdat ik denk van, hoe kun je dat nou zeggen, hoe kun je dat nou doen? Of ga naar de sportschool, doe wat, trek een ander polootje aan. Dat soort dingen allemaal. Dat is BB Vol Liefde. En hier gaat het om de liefde voor de muziek. Twee liedjes van de Creedence Clearwater Revival.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Vandaag voor Who Stop the Rain en Sweet Hitchhiker. Maandag werd de winnaar Batman Rising. Dinsdag Have You Ever Seen the Rain. Gisteren Down on the Corner. En vandaag één van deze twee. En dan morgen heb je die vier. En welke van die vier gaat dan naar het lijstje wat we in het najaar gaan uitzenden? De ultieme Bonte 50.

0: Rat Amy Kitchen van UB40. Het schijnt zo te zijn dat we veel last hebben van ratten. En dat komt omdat het droog is. En dan komen ze uit een holletje, want ze gaan dingen zoeken. Ze gaan eten zoeken. En dat gaan ze dan overal zoeken. Waar eendjes rondlopen, waar wij duiven gaan voederen. Waar wij naar de Bambi hertjes gaan om eten te geven. En die ratten denken van, nou, blijft vast wel wat over. Dan ga ik even kijken. Dus we hebben een hoeveelheid. Er zijn meer ratten dus dan normaal gesproken komen uit een holletje gekopen. Dus vandaar Rat in the Kitchen. Even nog een klein dingetje over de ultieme bonte 50. Daar vroeg iemand aan mij, hoe wordt die nou samengesteld? Die wordt samengesteld op basis van lijsten. Dus het is niet zo dat ik denk van, nou, dat is een leuke, dat is een leuke, dat is een leuke. Er wordt serieus naar gekeken. Er wordt gekeken naar de lijsten. Wat die platen hebben gedaan in de loop der jaren. En dan valt er soms een plaatje af wat wel jouw favoriet is. Maar wat niet bij het grote publiek een favoriet is. Althans, geen allergrootste hit. En de platen die je dus hoort, terughoort in de ultieme bonte 50, dat zijn platen die, in wat voor lijst dan ook, het heel goed hebben gedaan. Waarvan wij dan ook denken, wat de conclusie is op basis van de wetenschap, dat die platen, dat een van die platen het heel goed doet. Bij deze heb ik het dan een keer uitgelegd. Was het duidelijk? Heb ik het goed gedaan?
1: Ja, ik vond het duidelijk uit.
0: Ja, ik vind het zo moeilijk, zo moe van dat ik alles moet uitleggen. Want je denkt van, ja, ik accepteer gewoon dingen in het leven. Ja, weet je, nee, zo zeker jouw keuze. Nee, zo maar niet mijn keuze, weet je. Dan had ik andere platen ingezet.
1: Dat heb je nu uitgelegd.
0: Ja, godzijdank. Ja. En ik, wat zit het nieuws?
1: Ja, weer een politieactie op het woonwagenkamp in Waalre. En een restaurant in Brabant heeft iets bijzonders op het menu staan.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: Ah, oh, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Omroep Brabant. Alle muizenissen zijn weer weg. We kunnen weer door. We kijken naar het weer van vandaag. Het is een beetje heen en weer. Ja, het zou nog een beetje vervelend worden. Onweersbuien lokaal. Ja, dat trekt wel wat over. Is een beetje in het westen van Brabant zie ik wat buien. En een Limburg. Die heeft alleen maar buien. Dan zie ik allemaal rode vlekken. Sorry. Lokaal onweersbuitje dus. Vanmiddag wordt allemaal een beetje beker. Dan trekt de bevolking weg. En dan wordt het droog. En in ieder geval ook vrij zonnig. Het nieuws met Nick de Vries.
1: Opnieuw een politieactie vanmorgen vroeg op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Daarbij is een man van 47 opgepakt. Zijn DNA is gevonden op een vuurwapen dat in februari vorig jaar na een vechtpartij werd gevonden in een Chinees restaurant in Eindhoven. Vorige week was er ook al een inval op het woonwagenkamp. Toen werden er spullen voor de productie van drugs gevonden, wapens en een gestolen auto. Is op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. Dat zegt bestuurder Diana Zijlmans. Gisteren werd bekend dat medewerker Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van twee hoogbejaarde mannen. Hij werd zondag opgepakt. Zijn voorarrest is inmiddels met 2 weken verlengd. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Hij zegt dat de VN bezig is om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. Dat doen ook steeds meer landen, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
6: Nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. En Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Ze schatten nu dat het zo'n rond de 10 miljoen euro gaat kosten, maar dat is een schatting en dat kan nog alle kanten opgaan.
1: Zeker 270 mensen zijn om het leven gekomen. Ruim 1500 mensen worden nog vermist, onder wie zeker 2 Nederlanders. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De chefkok van restaurant Eden in Waalre houdt van experimenteren. Zo schotelde hij zijn gast al eens kraai voor en nu kiest hij weer voor iets bijzonders, namelijk een hanenkam. Dan gaat het niet om een paddenstoel die ook deze naam heeft, maar echt om de kam van een haan. Hij vertelt waar het naar smaakt.
7: De hanenkam heeft heel veel collageen in zich zitten. En dat collageen dat geeft een beetje dat smeltende, vetachtige structuur in je mond die je Bijvoorbeeld ook bij Wagyu ervaren.
1: Ja, mocht je nou niet weten wat Wagyu is, dat is vlees en echt heel duur vlees ook. Van oorsprong Japans. Kan tot €600 per kilo kosten. Verslaggever Wilco die mocht de hanenkamp proeven.
8: Verrassend lekker. Zo. Maar dit zou ik een volgende keer wel bestellen, denk ik.
7: Ja, soms moet je mensen helpen om nieuwe dingen te ontdekken.
1: Ja, ben je nou benieuwd na het horen van dit, hoe dat gerechtje eruit ziet? We zijn natuurlijk dus langs geweest bij deze kok. Dus dan kun je even naar de reportage kijken bij ons op de site en app. Dan kun je zien hoe dat gerecht eruit ziet.
0: Die Ron Blauw, die heeft ook dat vlees, hè? Dat kun je met z'n tweeën voor €375. Kun je met z'n tweeën een stuk vlees eten.
1: Ja, dan is een hanenkam misschien iets voordeliger.
0: Ja, dat is klein, denk ik. Toch een hanenkammetje.
1: Nou, het bordje zag het toch best
0: goed. Ah, dat vult hij op met allerlei dingen natuurlijk. Een beetje aardappelpuree erbij, een beetje garnituur eromheen.
1: Ja, daarom. Ja,
0: dan wordt het heel bord. Okay. Ja. Maar het stelt niet veel voor, Nick. Je bent een koketje pakken en een frikandellen heb je meer, denk ik. Ja, Nick, dankjewel, hè. Yes. Zometeen toch eens één keer luisteren naar die twee fragmenten voor de ultieme Bonte 50 van CCR. Dat staat voor Creedence Clearwater Revival. Mocht je dat niet weten. Een liedje van Treintje Oosterhuis en haar band. Treintje. Zou jij mij, ja, ik durf niet te vragen, maar zou jij mij misschien een klein zoentje willen geven? Omdat ik van jou. Kiss. Oh, nog eentje dan. Kiss. Ach, ik word zo blij.

0: Ja, het is een lastige, denk ik.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En ze zijn natuurlijk allemaal goed. Ja, dat weet ik wel. Maar welke is nou het allerbest voor jouw gevoel? En niet kijken naar de strategie of te denken van, nou, als ik deze maar inzet, dan misschien wel. Nee, gewoon, welke vind je mooi? Is dat de eerste, is dat de tweede? De eerste is Who'll Stop the Rain. En de tweede is Sweet Hitchhiker. Het is geel aan jou en zo meteen gaan we dan de winnaar bekendmaken. En morgen dus zetten we de vier op een rij. En uit die vier kiezen we de allerbeste. En dan wordt in het najaar ergens wordt de ultieme Bonte 50 in zijn volledigheid uitgezonden met al die fraaie keuzes van jullie op een rij gezet.

0: Always remember us this way van Lady Gaga. Dat is een goede zangeres. Die deed ook wel eens tour, de hele tijd geleden. Ik weet niet of je dat filmpje ooit gezien hebt. Maar dat is een filmpje een tijd geleden. Maar dat, weet je, dat komt dan weer op in je tijdlijn van Instagram. En toen was er iemand die stond... Ze liep naar een rechtszaak of zo. Het was een rechtszaak om iets, weet ik niet precies. En er stond een vrouw, die stond met een spandoek. En lelijke woorden, dat soort dingen. Zij loopt naar die vrouw toe. Zoent haar vol op de bek. En zegt van, deze is voor jou. En die vrouw die was helemaal flabbergasted. Die dacht van, wat is me nu overkomen? Zeg. Die stond te kijken van... Maar ze was ook meteen stil. Ja, dat vond ik zo'n goede actie. Dan heb je wel echt ballen, zeg. Dan ben je ook heel stoer.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nou, overweldigend met de meeste stemmen. Sweet Hitchhiker had het nakijken. Dit is hem, hè. Hold Stop the Rain gaat naar de finale van morgen. En nu even alvast een beetje voorbereid.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Titanic.
18: Bonjour, ik ben Céline Dion.
17: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
18: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
17: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van €200 miljard. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen.
1: En het weer in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
21: Straks weer uitgebreide weersverwachting, die komt van Weerplaza. En ik praat met Desiree. Desiree kennen we van Two Brothers on the Fourth Floor. Zij gaat meedoen aan de beste zangers. Hoe werkt dat dan?

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Snorlijkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
8: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
9: En de stemmen worden geteld.
10: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
11: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
12: En daarom als cadeau
13: 11 dagen lang
12: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond en Bermol.

0: Even om het een beetje beelden te maken. Dit is Michael Stipe. Twee dingen over die Michael Stipe. Dat hij altijd bang is dat hij zijn teksten kwijtraakt. Dus hij heeft overal teksten liggen, papiertjes liggen, dat hij daar altijd op kan terugvallen. Dat is een ding, dat zit gewoon in hem. En het schijnt zo te zijn, en nou komt het, dat hij het liefst, als hij in de studio is, naakt zijn liedjes opneemt. Naakt, zonder kleding. Okay.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ja. De Beste Zangers, populair tv-programma. Daar komen heel veel mooie liedjes uit voort. En artiesten krijgen ook vaak weer een flinke impuls. Zometeen bellen met Desiree, want ook zij gaat deelnemen. Zij is van Two Brothers on the Fourth Floor. Of ja, was van Two Brothers on the Fourth Floor. Ook zij gaat deelnemen aan De Beste Zangers.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

0: Je hoort het goed. Inderdaad, Steely Dan zit hier heel subtiel in verwerkt bij deze Jeopardy. Ik probeer Desiree Manders te bereiken. Desiree, die van Two Brothers on the Fourth Floor. Misschien is ze vergeten, of misschien is ze buiten bereik. En ik kan je vertellen, er is heel veel in mijn leven buiten bereik. Dus het is ook niet zo vreemd. Maar ik probeer het gewoon nog een keer. En anders gaat het over. En anders, dan weet je in ieder geval wat er speelt. Dat ze in De Beste Zangers naar voren komt. Maar ik probeer het zo meteen nog een keer. Douwe Bob, groot liefhebber van niemand minder dan Dolly Parton. Ja, wie niet, dan zeg ik op mijn beurt. Maar hij heeft ooit een liedje gemaakt wat nooit op singles uitgebracht of zo, volgens mij. Maar het is een prachtig liedje. En je hoort, ja, daar draait niemand het ook. Hè, want al die disjockeys, ons soort, draait alleen maar platen voor het grote publiek. Om lekker populair te zijn. Maar met deze ben ik misschien wat minder populair, maar wel aanwezig.
1: You rolling?
2: Oh!

Ik vind het een hele stoere gast. Hij rijdt op een Harley Davidson en daar rijd ik zelf ook op. Dat vind ik al een pre. Ja, maar ik hou van stoere mensen. Ik moet ineens denken, weer een B&B vol liefde. Die gast die gedichtjes ging staan voor te dragen. Ik denk, hou op. Ik kan er nooit. Ja, dat zegt het over mij, sorry. Ik kan er nooit goed tegen. En er zijn vrouwen en mannen die houden ervan, echt waar. Dat mag zo zijn. Zeg, wat ik daar even wilde zeggen, een beetje prediken van eigen parochie. Waarom dat Omroep Brabant misschien wel aantrekkelijk voor je is. Omdat dat hier mensen zijn die divers zijn. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat we allemaal anders zijn. Ik ben anders dan Koen. Koen is anders dan Maarten. Maarten is anders dan Jordi. Jordi is anders dan Stef. En Stef is anders dan Christian of Ronnie. En dat maakt het zo leuk. Dus je kunt Spotify opzetten. Dan kun je de hele dag je eigen tralala beluisteren. Maar je kunt ook denken van, ach, ik pak het leven en ik laat mezelf eens verrassen. Want die mensen zijn daar voor mij bezig. Dat is een eigen zender, dat is een Brabantse zender. Dat zou je al goed moeten doen. En het feit dat we voor jou bezig zijn. Dat we denken van, goh, wat zou hij of zij leuk vinden als hij luistert of als zij luistert. En dat we je proberen te verrassen. En dat zal niet altijd lukken. Maar weet dan wel dat er dadelijk zometeen weer iets komt wat je misschien wel leuk vindt. En dat is het leuke, denk ik, van Omroep Brabant. Bij deze.

0: Ach, dit vind ik nou zo slim gedaan. Dat je de titel en de plaat geeft Magnificent. Dus als ik zeg van, nou, dit is Magnificent. Dan zeg je, wow, dat is op de borst kloppen. You too, Magnificent. Maar het is gewoon de titel van de plaat. Dus je hoeft het niet, snap je wat ik bedoel? Je hoeft het niet Magnificent te vinden, maar het is wel Magnificent.
1: Ja.
0: En nou ga ik het niet meer zeggen, want anders dan ga ik echt mijn tanden uit mijn mond verliezen volgens mij. Magnificent, Magnificent, Magnificent.
2: Dat is wel een beetje de kat-kat-kleuren van de trappen.
0: Ja, precies, ja. Dat is hem, dat is hem. Vergevorderde leerlingen, vergevorderde leerlingen, vergevorderde leerlingen van de loperie.
1: Ja.
0: Okay. René, goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Anders hadden we geen nieuwslezer, want Niek is weg, hè? Die is gewoon naar huis.
2: Die is gewoon naar huis gegaan.
0: Ja, dat is goed dat jij dan zegt, van, ik doe ik het even vooral.
2: Ja, dat is goed.
0: Wat zit erin zo meteen?
2: Nou, weer een politieactie op een woonwagenkamp in Waalre. En Rotterdammers werden vandaag vroeg wakker.
3: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Omroep Brabant.
0: Het is vrij zonnig vandaag, droog in ieder geval. Er kan een wolkje zijn. Later vandaag wordt het allemaal een beetje anders, maar ik ben wel de weg kwijt. Dus zometeen weer blazen en dan weet je precies hoe het ervoor staat. En zij praten hier dan volledig bij op basis van wetenschap. Nu René Snippert.
2: De schade is groot bij de juwelier in Breda, waar vanmorgen vroeg een ramkraak werd gepleegd. De gevel van het pand is eruit gereden. Vorig jaar september werd er ook al ingebroken. Een buurtbewoner over wat hij hoorde.
7: Enorme knallen, hè, want ze moeten een paar keer rammen met de auto om de gevel open te krijgen. En dit keer had hij van alles gedaan. Meerdere rolluiken, ijzeren barricades voor de gevel. En hebben ze toch eruit gekregen.
2: Er zijn 2 verdachten opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, verwijderd van alle streamingsdiensten. De 26-jarige verpleegkundige wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van zorginstelling Joriszorg in Oorschot, waar hij werkt. De bestuurder van het zorgcentrum zegt dat er geen aanleiding is om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Het besluit van de COA om de asielopvang in Uithuizen een jaar langer open te houden is slecht gevallen. De Groningse gemeente vindt dat niet acceptabel en overweegt een rechtszaak. Toch denken bewoners van Uithuizen er zelf anders over.
8: Ik heb er geen probleem mee. Nee.
9: Ik merk er helemaal niks van dat AZC hier.
8: Niks.
10: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
9: Ik heb er geen last van. Ik merk helemaal niks van dat hier een AZC is.
11: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
8: Wat mij betreft moet ik er nog 100 jaar zitten. Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen? Hè?
2: Nou, volgens de afspraak moet de opvang voor 200 asielzoekers op 1 september dicht. Dan naar Rotterdam. Daar zijn ze vanmorgen vroeg opgeschrikt door een grote militaire oefening. Vanaf 6 uur 's ochtends vlogen er onder meer Chinooks en Apache-helikopters laag over de stad. Nou, wat was er aan de hand? Defensie oefende een gijzeling en het redden van gewonden. Niet iedereen kon de vroege herrie waarderen. Rond 8:30 waren er al 24 klachten binnen. Anderen vonden het juist weer prachtig om te zien.
0: Ik heb al Gilserijen gewerkt, hè? Vliegbaas Gilserijen heb ik gezeten, hè? En vanwege mijn opleiding en zo heb ik ook, moest ik ook even achter de centrale zitten. Want zij vonden, ja oké, dat moet je ook een keer gedaan hebben. Oké, dus ik achter de centrale zitten. Hallo, vliegbaas Gilserijen, goedemiddag. En iedere keer, als het mooi weer was, dan gingen die jongens, die gingen op pad met een NF5 toen nog, gingen vliegen. En altijd zaten er azijnzeikers tussen. Die zaten te zeiken dat zo'n ding overkwam.
2: Ja.
0: Dan denk ik van, weet je wel, hou er gewoon mee op, joh. Kijk gewoon, vind het leuk en denk van, het zal maar wel. altijd. En het is niet zo dat die dingen zo laag over je heen komen dat je kopje koffie koud wordt. Hè? Altijd tegen zeik. Dus ik heb ook wel heel ik moest dat doen. Ze vonden dat ik dat ook moest doen. Maar dat was dof ellende. Altijd. En er waren vaak ook dezelfde die belden. Dan denk ik, wat wil je nou bereiken? Altijd dezelfde.
2: Maar is dat dan ook op een donderdagochtend om 6:00 AM?
0: Nee, maar die ene keer, joh. Weet je, nee, dat dan denk je wel, ach ja, weet je, maak een paar foto's van. En denk je, ja, ben ik een keer vroeger wakker. Als het nou iedere dag was, iedere week, dan moet je zeggen van, hey, Defensie, nou, moet je toch even keer anders. Ik snap dat jullie dat thema. Weet je, dus hetzelfde. Ik weet niet of je het verhaal ooit hebt gehoord, en dan ga ik verder, hoor. Maar dan kun je ook verder. Over Schiphol. Ja, dat was, die hadden, ik weet niet hoeveel klachten gekregen. Iets van 11.000. En toen dacht ik ook van, oh, nou, het zijn heel veel mensen die klagen dus. Dan bleken maar een paar mensen te zijn die daar een dagtaak van hadden gemaakt om de hele dag appjes te sturen. Ja, dan heb je te veel tijd.
2: Ja, dan heb je te veel tijd. Ja dus, dat denk ik ook.
0: Nou goed, weet je, al die handen zijn zeker, stop daarmee. Gewoon lekker om op Brabant luisteren, lekker ontspannen. Ja. Nee, dankjewel, hè.
2: Tot zo weer.
0: Oké, houdoe. Gewoon lekker een beetje muziek luisteren, tranquilo. Jezelf niet te druk maken. En luister bijvoorbeeld naar een oudje van Soul Sister uit België.

0: dat was de band van, of is of was, dat weet ik niet goed. Of ze nou bestaan. Dat, volgens mij zijn ze nog wel. Dat was de band van Jan Leijers. En dan zul je misschien op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, zou je zeggen van Jan Leijers, wie is Jan Leijers? Maar Jan Leijers is heel populair bij de vrouwen. En hij heeft de Zomergasten ooit eens gepresenteerd. En veel vrouwen zaten echt schuimbekkend voor de tv. Inhoud was niet belangrijk, maar die vonden hem geweldig. Ik heb de man nog eens bekeken. Oké. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ja. Ja, Floris, we moeten het maar weer doen zoals wij eruit zien dan. Zoals we zijn, hè? Ja.
1: Inderdaad.
0: Ja. Maar die Jan Leijers was zo populair. Maar ook een leuk liedje, toch?
1: Ja, leuk liedje. Heerlijk. Ja.
0: Zeg, ik ben even de weg kwijt, Floris. Want ik begreep dat het, nou, ik begreep dat het vanmorgen al wat minder zou zijn. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet zo verkeerd. En nou wordt het dan vanavond, wordt het dan wat minder. Maar hoe staat het er nou voor? Wat gaat er nou gebeuren?
1: Ja, het is momenteel wel wat wisselend, want er trekken wat wolkenvelden over en in de rivierenstreek zijn er enkele buien actief. En die storing, die bewolking, die enkele bui, die hoort bij een storing, een zogenaamd warmtefront, wat overtrekt en dat trekt de komende uren naar het noorden weg. En dan volgt er een periode met heel veel zonneschijn in Brabant. En onder invloed van een zuidelijke stroming warmt het ook verderop naar zo'n 29 tot plaatselijk 30 graden in het oosten van het land. En de luchtvochtigheid neemt erbij toe. En dat betekent dat we een hele broeierige middag kunnen verwachten. Met een hoge luchtvochtigheid, veel ruimte voor de zon. En dan volgt er later vanavond ook een enkele stevige onweersbui. Mm-hmm. Met ook plaatselijke kans op flink wat regenwater, onweer en mogelijk ook forse windvlagen.
0: Ja, en is dat dan even, is dat tijdelijk dan even een momentje? Of zeggen we, nou, dat gaat wel de hele avond duren tot diep in de nacht?
1: Nou, dat kan wel een fors buiencomplex worden, hoor. Want dat ontstaat momenteel boven het noorden van Frankrijk en trekt onder invloed van een zuidelijke stroming via België naar Brabant toe. En daarvoor geldt momenteel ook een code geel voor later vanavond. Maar de meest stevige exemplaren verwacht ik echt pas na 9 uur. Dus als de meeste mensen al binnen zijn. Maar dan is het wel eventjes opletten geblazen als je rond middernacht nog eventjes naar buiten moet. De hond uitlaten of zo. Mm-hmm. Want dan moet je echt rekening houden met stevige buien die overtrekken. En in de loop van de nacht trekken die dan via het noorden het land uit. En dan volgen er brede opklaringen.
0: Okay. Hoe ziet het er morgen uit dan, het weekend?
1: Ja, morgen starten we heel aardig met een wegtrekkende bui in het oosten van het land. Maar voor de rest is het droog met geregeld ruimte voor de zon. Maar de lucht is nog wel behoorlijk instabiel morgenmiddag. En dat betekent dat we ook weer een aantal stevige buien kunnen verwachten. Met name in het midden en oosten van de provincie Brabant kunnen echt forse windvlagen voorkomen tijdens die buien. En daarbij is er ook kans op flink wat regenwater in korte tijd. En daarvoor geldt morgenmiddag ook een code geel. Dus ook dan echt eventjes de regenradar goed in de gaten houden. Tussen de buien door ook wat ruimte voor de zon. Dan wordt het zo'n 22 à 23 graden. Een stuk minder warm dan vandaag, maar wel aangenaam.
0: Oké. Okay. Floris, dankjewel. We zijn bijgepraat. Dankjewel. En tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei. Hoi. Ze zegt maar

0: This is how we do it. Desiree, goedemiddag. Wat fijn dat je toch te pakken hebt gekregen. Ja. Wat was je nou aan het doen?
1: Goedemiddag. Ja, het is hier, joh.
0: Ja, ja.
1: Ik zit midden in een repetitie voor dit weekend met de band.
0: Oké, we druk bezig met allerlei leuke dingen. Maar er zijn leuke dingen die op je pad komen, toch? De beste zangers komt eraan. Daar zit je in.
1: Ja.
0: En dat is mooi natuurlijk, hè? Want hoe gaat het dan? Hebben ze jou daarvoor gevraagd? Of hoe werkt dat dan? Of vragen ze of je er zin in hebt? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, het was fantastisch. Op het moment dat ik besloot met Two Brothers te stoppen...
0: Ja.
1: Dat ik samen met René zou stoppen... Ja, toen hebben ze dat gezien en hebben ze mij gebeld om te vragen of ik mee wilde doen met de beste zangers.
0: Maar het
1: is voor mij echt een droom die uitkomt.
0: Echt waar?
1: Ja, ja.
0: Wat maakt het bijzonder? Waarom is het zo'n mooie droom voor jou die nu werkelijkheid wordt dan?
1: Ja, het is een mooie nieuw begin weer voor mij. En het programma is zo mooi, hè? Dus het gaat hier om verhalen. Om de levensverhalen van de artiesten. En daarbij natuurlijk de prachtige muziek die we mogen zingen. Maar ook voor elkaar mogen zingen.
0: Ja, is het niet een beetje. Is het moeilijk om. Of dat lijkt me een uitdaging. Om straks ga je liedjes van anderen zingen. Dat lijkt me heel moeilijk. Want het zijn niet je eigen dingen dan. Maar het moet wel Desiree zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat was nog wel even uitzoeken van. Ja. Wat is wie ben ik, hè? En hoe ga ik het zingen?
0: Ja, ja.
1: Zeg maar, dus het is wel... Ik heb af en toe lopen stoeien met liedjes. Mm-hmm. Maar ik ben ook heel dankbaar om die liedjes te zingen. Het zijn echt hele leuke, mooie liedjes.
0: Nou gaf je net al een beetje aan. Het is vaak wel een emotionele rollercoaster, want er gebeurt van alles met je. En er is veel op jouw pad gekomen in de loop der tijd. Dus een beetje, je hebt het aardig voor je kiezen gekregen. Ben je er een beetje bang voor of niet? Of hoe zit dat? Of huiverig?
1: Om dat op tv te vertellen?
0: Nou ja, je hebt dat natuurlijk niet aan de hand, maar er kan van alles met je gebeuren, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt. Ik werd ook wel heen en weer geslingerd in emoties.
0: Ja.
1: Maar dat is niet erg. Het mag. Je gaat toch weer even in het gevoel van wat je toen allemaal hebt meegemaakt.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Maar je bent tevreden. Het is leuk. Het is mooi.
1: Ik ben zeker tevreden. We hebben gisteren een persdag gehad. Uh-huh. En de eerste uitzending kunnen zien.
0: 29e, toch? En... Dat is zaterdag dan, hè?
1: De uitzending is zaterdag,
0: ja,
1: maar wij hebben nu een voorproefje gehad.
0: Ja, ja.
1: En het is echt zo mooi en zo bijzonder.
0: Ik
1: raad het iedereen aan om te gaan kijken.
0: We gaan zeker kijken, want het is een mooi programma. We gaan zeker kijken, als je van muziek houdt, dan moet dat er zeker bij zijn. Hey, Desiree, ik vond het leuk om jou toch even gesproken te hebben. Ik denk als het me niet vergeten is, fijn dat je er bent. Vind je het goed als ik puur goud draai? Omdat het ook een beetje een soort... Ja, er is ook een wisseling, hè? Je bent gestopt met toepassen in de fourth floor. En dan zelf verder. Dus puur goud past daar dan ook wel bij, denk ik dan toch?
1: Zeker, zeker. Dank je wel.
0: Okay. En succes met alles. We spreken elkaar weer snel.
1: Ik heb het speciaal voor de fans en René geschreven.
0: Alsjeblieft. Dank je wel. En fijn dat je er even aan de telefoon kwam. Dank je wel. Dag, hè.
1: Yes. Oké. Okay.

0: Desiree Manders, Desiree, die van Two Brothers on the Fourth Floor. Jode, puur goud. Nou, eens even kijken wat je zo meteen aan goud allemaal kunt verwachten. Tussen 1 en 4 Koen
1: Wijn. Nou, weer dingen in goud gaan veranderen? Wordt een beetje eentonig, hè?
0: Ja, maar je bent er zo goed in om alles te veranderen. Alles wat je in de handen krijgt, verandert. Zou mooi zijn, hè?
1: Het zou heel mooi zijn. Nee, zometeen lekker wijn in de middag met heel veel fijne muziek. Even een terugblikje op de afgelopen week natuurlijk met de Brommers. Waarin, ook jij, afgelopen zondag. Het was leuk, hè?
0: Het was ontzettend gezellig.
1: Ja, het was ontzettend leuk.
0: We hebben heel veel gelachen en gedaan en dat was ontzettend leuk.
1: Ja, dus en we blikken natuurlijk ook een beetje vooruit richting die top 1976. Want nou kan het lange wachten eigenlijk beginnen, hè? Dus eigenlijk een soort interbellum tussen het stemmen en tussen de lijst. Dus daar moeten we even naartoe. En ik heb nog een dikke vette tip voor je uit een beetje eigen keuken.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd. We gaan zo meteen luisteren. Dus dat gaat hartstikke gezellig worden. En morgen ben je er ook voor mij, hè?
1: Morgen ben ik er voor jou, ja. Dat vind ik ook wel heel leuk.
0: Ik ben even de man met de golden voice.
1: Ja, zeker.
0: Dat morgen. Veel plezier zo meteen.
1: Dankjewel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
2: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan voor het NOS Journaal om 3 over 1 hier bij Omroep Brabant. Luister je lekker naar Wijn in de Middag, waar we

0: makkelijk weg kan slikken. Want ik weet niet wat ik allemaal ingeslikt heb de afgelopen dagen op de brommer. Maar het is niet alleen maar lucht geweest, denk ik. Want je gaat toch met een kilometertje of 50 over heel veel wegen in de provincie. En daar heb ik intens van genoten. Zo nog maar heel eventjes terugblikken. En hopen dat die kikker uit mijn keel verdwijnt.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
12: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
18: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
19: En de stemmen worden geteld.
20: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
21: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
22: En daarom als cadeau
23: 11 dagen lang
22: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wat zou dit toch al geniaal zijn, toch? Als je zo zou kunnen pingelen op de piano. Daar zou ik echt wel een moord voor doen. En dat zou ik niet zo snel doen, trouwens, een moord. Ja, dat is ook wel zo meteen wel veel. Hè? Maar goed, figuurlijk dan, niet letterlijk. Randy Crawford en de Crusaders horen je bij Wijn in de Middag. Want daar ben je naar aan het luisteren. Het is inmiddels 1:15. 27 augustus 2026. En ik zou zeggen, stap in en reis mee.
1: De wijn van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En je zit in de trein die gaat rijden en die stopt pas om 4:00. Dan natuurlijk afslag Zuid. En heel veel is weer een klein beetje normaal. Ja, want de afgelopen dagen vanaf zaterdag was het natuurlijk een beetje apart. Iets anders dat je van ons gewend bent. En dat doen we natuurlijk niet zomaar. Een klein kijkje achter de schermen bij elke radiozender. Die hebben altijd wel iets in hun kop van zo willen we ongeveer de dag indelen. Want ook wij als mensen hebben allemaal een beetje dezelfde dagindeling. En dus kies je voor in bepaalde programma's voor het een en in andere programma's voor het ander. Maar nu gooiden we het allemaal op één hoop en was een beetje de rode draad. Er waren de brommers door Brabant. En ik heb het voorrecht gehad om 3 dagen met Maarten op een brommer te zitten en door Brabant te cruisen. En gisteravond leverden we dat ding weer in Steenbergen. En daarbij bedankte ik wat mensen. Wat mensen die met ons mee waren gegaan. Wat mensen in de studio. Wat mensen die het voor ons mogelijk hadden gemaakt qua brommer. Technisch aspect, zeg maar. Maar ik heb jou helemaal niet bedankt. En dat moet zeker, want de luisteraar, de Brabantse luisteraar, en dan gooi ik ze even allemaal op één hoop, heeft zich van zijn beste kant laten zien, want er werd zeer regelmatig even naar ons getoeterd, gezwaaid, of we kregen zelfs nog wat mee. En lang niet alles is op die radio gekomen. Al is het maar een schouderklopje, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is helemaal niet zo zwaar op zo'n brommer. Je hoort mij niet klagen. Er zijn stratenwerkers die veel zwaarder werk hebben. Het enige is, je krijgt een ontzettend houten reet. En dat heb ik nog steeds. Ik ben blij dat ik op een hele zachte stoel zit. Want mijn reet is echt, die is gewoon van plastic geworden. Maakt helemaal niet uit, want het was een voorrecht om het te mogen doen. En het heeft geresulteerd in heel veel stemlijstjes voor de top 1976. En daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Het zijn heel veel platen, dus het moet allemaal keurig in uren gegoten worden. En dat ga je dan vanaf 1 september horen. Ja, ik weet zeker dat je weer in gaat tunen, want het wordt echt een te gekke lijst.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Lane en Hey Soul Sister. Zometeen na het nieuws hoor je. At level 42. To be with you again. Jimmy gets high. Heel leuk liedje. Had ik altijd niet meer gedaan. Dus ik denk, huppatee, die komt er ook nog eens een keertje bij. En zometeen ook het nieuws, dat krijg je van René. Wat zit daarin, René?
1: Nou, politie die heeft de handen vol aan mensen met onbegrepen gedrag. En dit trucje kan je denk ik niet. Blijf luisteren.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
0: Omroep Brabant. Het is bijna precies 1:30 en dat betekent dus tijd voor het nieuws. Maar ook altijd even een blik op de weerradar. Hoe ziet het eruit? Nou, er trekken veel wolkenvelden over, maar de bewolking maakt langzaam plaats voor de zon. En dan kan het ook vandaag, jazeker, wel eens 30 graden gaan worden. En het nieuws, dat krijg je natuurlijk van niemand minder dan René Snippert.
1: De politie in Zeeland-West-Brabant moest vorig jaar van alle regio's het vaakst in actie komen voor mensen met onbegrepen gedrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen. Sinds 2018 registreert de politie 2 keer zoveel gevallen. Tot onmacht van politie, vertelt verslaggever Evi Hendricks.
5: Een van de onderzoekers zegt dat agenten zich vaak machteloos voelen als iemand met onbegrepen gedrag weer bij de politie uitkomt en niet bij de juiste zorgorganisatie. Ook deze kleinere gevallen, die vaak sneller afgehandeld zijn, zijn erg belastend voor de politie.
1: Ook in Oost-Brabant is de druk hoog. Agenten zijn daar gemiddeld 33 minuten bezig met zo'n melding. Volgens onderzoekers kan betere samenwerking tussen politie en zorg helpen.
0: Vroeger mochten we dit nog mensen verwarde mensen noemen. Hè?
1: Ja.
0: Dat is allemaal verantwoordelijk.
1: Ja, mensen met onbegrepen gedrag, mensen met verward gedrag.
0: Ja, precies. Dat is wat breder nu.
1: Breder, inderdaad. Een man van 31 uit Veldhoven is aangehouden na een ruzie en een achtervolging in het Limburgse Blerik. Het conflict liep uit op een achtervolging met 2 auto's... die eindigde met een aanrijding. Daarbij raakte iemand gewond. De Veldhovenaar wordt verdacht van bedreiging en poging tot doodslag. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. Het bedrijf achter Facebook en Instagram betaalt $18 miljard... en voert ook aanpassingen door. Amerikaanse staten hadden een rechtszaak aangespannen omdat het techbedrijf jongeren bewust verslaafd zou maken aan social media. Het is een doorbraak, zegt deze tech-expert.
6: Ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Een van de wijzigingen die het bedrijf doorvoert is een tijdslimiet voor kinderen en het aantal likes voor minderjarigen wordt verborgen. Dan naar Kosovo, naar een man van 56 die wiskundeleraar is van de middelbare school, om precies te zijn. Nou, wiskundeleraar, dat is al een ingewikkeld vak, maar in zijn vrije tijd heeft hij zichzelf een vaardigheid geleerd in iets waar je toch best bewondering voor mag hebben. Hij kan namelijk t-shirts verwisselen terwijl hij continu met zijn hoofd een bal onder controle houdt. Nou, hij had dan Guinness World Records op zijn naam staan door 14 shirts op die manier te wisselen. En dat record heeft hij nu scherper gesteld met 17 shirts. Nou, en deze man heeft trouwens ook het wereldrecord een bal overkop op zijn naam staan. Met iemand anders hield hij dat 34 minuten lang vol.
0: Nou, en weet je wat nou leuk is? Vandaag in 1955 kwam het allereerste Guinness Book of Records uit. Nou, dus dat is ook nog eens grappig dat het op de dag van vandaag in het nieuws is.
1: Het cirkeltje is rond.
0: Zo is dat. Dankjewel en tot over een uurtje. Dat ben ik. En ik heb zo meteen een mogelijkheid dat de radio natuurlijk een beetje van jou is. Straks een verzoekje. Maar eerst Level 42 en Daniel Powell.

0: Deze heb je al lang niet meer gehoord waarschijnlijk. En daarom dacht ik, hey, ik gooi hem er eens in. Ik hoorde hem van het weekend. En toen dacht ik, ja, die ga ik er weer eens een keer uit de mottenballen halen. Jimmy Gets High van Daniel Pouter.
1: 0657328203.
0: Wat wil je horen op de radio? Laat het mij weten via dat welbekende appnummer. En het kan zomaar zijn dat ik het binnen nu en twee minuten gewoon meteen voor je draait. Het is echt het concept van jij vraagt, ik draai. Hij moet een beetje passen. Ja, dat wel. Hoe? Dat ga ik je niet uitleggen.

Give it up. Want je gaat het toch niet lukken om die vrouw te pakken te krijgen. Give it up, Casey and the Sunshine Band. Ja, na het einde van het discotijdperk leek de band ook het succes kwijt te raken. Maar het nummer werd in 1983 onverwacht een nummer 1 hit in Engeland. En dankzij steun van de Epic Records UK groeide het uit tot een gigahit. En stonden ze weer helemaal op de kaart. Een mooi nieuw decennium eigenlijk brak aan voor Casey and the Sunshine Band. Staan ze in de top 1976? Dat is de grote vraag. Denk het ergens wel. Want het zijn zoveel liedjes dat ze er wel in voorbij moeten komen. Maar waar precies? Ja, dat hoor je pas vanaf aankomende dinsdag. En dan hoor je ook of deze voorbij komt. A Snow Patrol and Chasing Cars.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14.

0: 99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
11: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Jan van der Putten namens de NOS. Welkom hier om 2:02 op 27 augustus 2026 bij Omroep Brabant. En zometeen heb ik wel een aardig onderzoekje gedaan. En dat heeft alles te maken met de afwezigheidsassistent. Zet jij hem aan als je op vakantie gaat? Zet jij dan een afwezigheidsassistent aan? En wat staat erin? Nou, ik heb een heel klein, matig, maar ik denk toch wel representatief onderzoekje gedaan. En wat daaruit is gekomen, dat hoor je dan zometeen.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
20: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
25: En de stemmen worden geteld.
26: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
27: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Het is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Een plaat die langer is dan 3 minuten en dat is vrij uitzonderlijk tegenwoordig.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: En dat terwijl die wel van deze tijd is natuurlijk. Hey, ik zei het net al, ik heb een grappig onderzoekje gedaan onder afwezigheidsassistenten. Ja, goh, hoe kom ik nou in mensen hun afwezigheidsassistent? Nou, het volgende was aan de gang. Wij hebben natuurlijk die top 1976 stemweek achter de rug. En daarin hebben wij meermaals onze database gemaild van jongens, stem alsjeblieft. Maar als je mailt, en zeker in de vakantieperiode, dan krijg je nogal wat afwezigheidsassistenten terug. En die belanden allemaal in de inbox van radio@omroepbrabant.nl, omdat vanuit daar ook de mail werd verzonden. En daar heb ik eens gewoon een ochtendje vooruit getrokken om al die, want er zijn heel veel mailtjes, om al die afwezigheidsassistenten eens te lezen. En dan kom je van allerlei leuke dingen tegen. De een die gaat er wat creatiever mee om dan de andere. De een die zegt ik ben weg tot 14 augustus. En de ander die heeft een heel verhaal van ja, ik rel teams in voor het uitzicht en dat soort dingetjes allemaal. Alleen toen ben ik dus gaan kijken van wat valt nou op in die afwezigheidsassistenten. Want ik vind daar namelijk wat van. Ik vind soms ook bij collega's hier bij Omroep Brabant, die mail je en dan krijg je een hele korte zakelijke afwezigheidsassistent. En ik denk dan altijd, oké, nou ja, so be it, ik ben jouw collega, ik ken jou. Maar ik zou toch eens degene van buiten het bedrijf zijn die jou mailt. En ik krijg alleen maar te horen, ik ben tot 14 augustus weg. Punt. Dan denk ik ook, wat is dit nou, joh? Heb je helemaal geen zin in je werk? Of weet je wel? Soms krijg je ook de afwezigheidsassistent die zegt, joh, ik ben tot en met 14 augustus weg. Daarna ben ik je weer en ik lees geen mail tot die tijd. Punt. Oké, nou, daar kan je van alles van vinden, maar dat is op zich, nou, kan nog wel enigszins. Ik vind het ook niet heel aardig. Bovendien denk ik altijd, lees gewoon heel af en toe even je mail. En als het echt, als je echt heel nodig bent, dan voel je vereerd. Ja, want dan ben je, dat doe je uiteindelijk iets wat ook nog relevant is. Maar soms zijn er ook mensen die maken er dus een heel kunstwerkje van. En dan voel ik me echt, of er nou binnen of buiten wil hebben, dan voel ik me echt speciaal. Denk leuk, dan krijg ik een lach op mijn gezicht. En dan is het dus meteen een visitekaartje. En volgens mij denkt niemand daar ooit over na. En overigens, wat ook nog wel eens voorbij kwam, en wat ik ook dacht, ja, dit is echt heel typerend. Mensen die voor zichzelf werken, die zetten er altijd in dat ze in gevallen van nood bereikbaar zijn. Of hun 06 staat te bellen, erbij. En die zeggen dus, joh, je kan mij altijd bereiken als er echt iets aan de hand is. Dat doen mensen die eigen baas zijn. Mensen die voor een baas werken, die zetten er toch in het overgrote deel van de gevallen gewoon in, ik ben er niet. Punt. Niet bereikbaar. Punt. Die collega die moet je hebben. Punt. En verder helemaal niks. Die trekken zich helemaal terug. En dat vond ik wel een heel apart en mooi verschil om te benadrukken. Dus ben je voor jezelf, dan ben je altijd bereikbaar. Werk je voor een baas, dan denk je val maar dood.

and Rain. Even spoelen naar 1991 en een liedje dat je meteen kent bij de eerste woorden. Daar ga ik vanuit en dat weet ik gewoon eigenlijk 100% zeker. Het werd gemaakt door een typisch muziekduo, CNC Music Factory. Na de eerste letters van de achternaam van de oprichters Cole en Cliff Hill. Ze ontmoetten elkaar in een nachtclub in Londen, begonnen met schrijven, produceren en huppadee, daar kwam iets uit. Al was de groep geen heel lang leven gegund en dat kwam door het overlijden van David Cole, een van de twee oprichters dus. De doodsoorzaak is nog altijd voer voor speculatie. Sommigen die zeggen hersenvliesontsteking, maar boze tongen die beweerden dat het toen, en hebben het over de jaren 90, ging om AIDS. Overigens ook nog wel bijzonder bij het liedje dat je zo meteen gaat horen. De zang die wordt verzorgd door de ene helft van de Weather Girls. Maar toen die in 1988 uit elkaar gingen, ging Martha meerdere house-nummers inzingen. Waaronder dus deze knaller.

0: Banana Pancakes van Jack Johnson. Zometeen na het nieuws hoor je. Tina Turner. En ook. Gaan we terug in de tijd. Met de Kings. Maar dat zou meteen allemaal passen, want eerst nog René met het nieuws. Wat zit daarin?
1: Daders via een smal steegje naar de juwelier gereden en geramd. En wat gebeurt er allemaal in de Brabantse nacht? Je hoort zo meer.

0: topkwaliteit kunststof kozijnen, dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit
0: in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Erik Evengroen bij de ANWB. Ja. Ik had jou eigenlijk niet verwacht deze middag, want het ging zo lekker smooth. Er waren geen files en dat soort dingen.
7: Maar ja, ik zit hier niet voor niets.
6: Nee, precies. Dus vertel maar.
7: Een paar korte files gelukkig maar hoor. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech bij knooppunt Klaverpolder. Rechterreis ook is dicht, kost je 5 minuten. En eigenlijk is het al Zuid-Holland, maar de A16 bij daar richting Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 5 kilometer. Er staat namelijk een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Kost je wel een kwartier.
6: Nou, dan doen we het daarmee. Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
6: Er trekken veel wolkenvelden over. Maar deze band met bewolking die maakt langzamerhand plaats voor de zon. En dan wordt het ook warm. Dat is het al. Een graad of 30. Maar vanavond dan trekt vanuit het zuiden een grootschalig buiensysteem, zoals dat dan mooi heet, over de provincie. Met kans op onweer en in ieder geval veel regen. Dus goed voor de tuin. Op de plantjes of wat dan ook. René, het nieuws.
9: Bij de ramkraak op een juwelier in Breda zijn 2 mannen van 20 en 35 jaar aangehouden. De daders reden met 2 auto's via een smal steegje het winkelgebied in en ramden de gevel van de zaak. 1 verdachte werd in de winkel opgepakt, de ander na een achtervolging waarbij de politie een stroomstootwapen gebruikte. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt en of er meer verdachten waren. Bij een schietpartij in een huis aan de Hortensialaan in Helmond is een man van 41 licht gewond geraakt. Iemand zou tijdens een conflict met een luchtbux op het slachtoffer hebben geschoten. De luchtbux is door de politie in beslag genomen. Er werd verder niemand aangehouden. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. In totaal worden er nog meer dan 1000 mensen vermist. De reddingsacties komen nog lastig op gang, zegt deze verslaggever.
10: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
9: Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders. Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend voor slachtoffers in Nepal. Vanaf vandaag is een nieuw seizoen Merlijn en de Nachtbrakers te zien op ons eigen streamingsplatform van Brabant Plus. Presentator Merlijn, naar eigen zeggen ook een nachtdier, gaat op zoek naar mooie gesprekken in de Brabantse nacht. Hij vertelde in de show Kei Goeiemorgen wat al zoal voorbij komt.
11: We zijn bijvoorbeeld meegeweest bij de reservisten die in de nacht aan het oefenen zijn. Maar ja, we zijn ook bij een OnlyFans meisje langs gegaan die 's nachts pikante materie deelt op video. We zijn met ghost hunters meegeweest, mensen die de spoken aan het jagen zijn.
9: Het is dus te zien op ons streamingsplatform van Brabant Plus en later ook op tv.
6: Ben jij nachtdier?
9: Nee, echt totaal niet.
6: Ik ook niet.
9: Ik ben een ochtendmens.
6: Ja, ik ben ook eerder een ochtendmens dan een avondmens. Ik ga ook altijd. Toevallig heb ik toegezegd dat ik weer een keer wat mee ga trainen met mijn oude hockeyteam. Om misschien af en toe wat ballen erin te schieten. En dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Trainen ze pas om 9 uur. Ik vind dat zo'n onverantwoorde tijd. Dan kom je om 10:30 een keer dat veld af. Moet je nog een pilsje drinken, is het al 11:30. Ja, dat moet natuurlijk. Ik bedoel, ik ga niet zomaar op het hockeyveld staan. en dan ben ik pas om 12:00 thuis. Dat is midden in de nacht, man.
9: Ja, dat is bizar. Vrienden van mij die doen zaalvoetbal. Om 10:00 s'avonds begint de wedstrijd.
6: Dat slaat toch nergens op?
9: Nee, ik vind het ook veel
6: te. Nee, echt. Nodig mij uit om 11:00 voor een potje tennis, ik ben er. Maar echt om 11:00 s'avonds, dat gaat echt niet gebeuren.
9: Nee, dat is nooit. Dus je gaat het niet doen.
6: Nee, ja, ik ga het wel doen, denk ik. Maar dat is puur omdat er bier is.
9: Of gewoon een keertje voor de vorm, weet je.
7: Ja.
6: Hey, René, dankjewel.
7: Zo.
6: En tot over een uurtje, inderdaad.

0: de jaren 60 zouden doen. Van de Kinks. En inderdaad, Waterloo Sunset.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: En wat dacht je van deze? Ja, die ga je wel even meezingen, denk ik. Want het is zo'n oorwurm en daar word je eng van. Tino Martin en zij weet het. Zometeen trouwens, Moby.

0: en Mr. Rock and Roll.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: De broer van Roxanne Hazes, broertje André natuurlijk. Die was laatst nog al een beetje verbolgen. Omdat zoveel mensen de naam van zijn zus zo verkeerd uitspreken. Roxanne, dat gaat natuurlijk het allervaakst mis, maar er waren nog zoveel meer varianten. Ik denk, ja, het is gewoon Roxanne Hazes. Moeilijk moet het vooral niet maken, volgens mij. En deze week heeft zij de tip laten pakken. Op Omroep Brabant. En ik heb hem nog geen één keer voorbij horen komen, omdat ik alleen maar op de scooter heb gezeten. Dus dit is een eenmalige primeur voor mij. Dat ik hem ook daadwerkelijk mag draaien in de show. Met alle plezier trouwens. Vang je mij, hoor je nu.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
1: Nee, attent met ds.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Snolwolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaBest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel Jan. Kijken bij Erik Evengroen hoe het is op de weg.
16: De meeste plekken prima doorrijden nog hoor in Brabant. Een paar korte files zoals de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en De Hoogt 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A58 Tilburg richting Breda voor Bavel ook 5 minuten vertraging. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch voor Hooipolder een kleine 10 minuten oponthoud.
15: Dan dank ik jou zeer hartelijk en dan spreken wij waarschijnlijk over een half uurtje weer. In dat half uurtje ga ik zo meteen je een dikke vette tip geven, maar wel uit eigen keuken. Ja, het is een klein beetje tape. Maar ik doe dat maar al te graag.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
18: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
19: Leren mediteren. Zen.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies.
3: Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
20: Hey, Remo!
21: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we het van weer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de VriendenLoterij.
27: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
28: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
29: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
30: Titanic.
31: Bonjour, ik ben Céline Dion.
30: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
31: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
30: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
32: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
33: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
34: En de stemmen worden geteld.
35: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
36: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
37: En daarom als cadeau
38: 11 dagen lang
37: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
39: Wijn...

0: prachtig, hè? Bonnie Tyler, It's a Heartache. Zal ze voorbij komen in de lijst der lijsten. Tot 1976, vast wel. Maar dat hoor je pas vanaf komende dinsdag.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: En nu is het inderdaad nog Wijn in de middag hier op Omroep Brabant. En ik zei het al, ik ga eventjes schaamteloze zelfpromotie maken. Voor iets uit eigen keuken. Keuken van Omroep Brabant. En dat moet ook af en toe, want we maken hier met een kleine club fantastisch mooie dingen. Hartstikke blij mee. En dat doen we met heel veel plezier, uiteraard. En deze keer gaat het over de podcast die ik zelf mag maken. Misdaad uitgelegd in de rechtbank. Een podcast over true crime eigenlijk. Ja, het zijn verhalen uit de rechtbank. Maar soms wijken we daar een klein beetje vanaf om met iemand in die rechtbankketen een langer gesprek aan te gaan. En deze keer was dat misdaadverslaggever Paul Vught. Een oorspronkelijke Tilburger. Hij komt uit Tilburg, zit nog regelmatig ook op de tribune bij Willem II. Heel veel familie woont nog in Tilburg. Maar verhuisd naar Amsterdam om een misdaadverslaggever te worden bij het Parool. En hij stond aan het lint toen de Amsterdamse liquidatiegolf was. Dat was begin deze eeuw. De een na de andere topcrimineel die werd omgelegd. En hij deed daar verslag van en praatte met alle grote kopstukken uit de criminele wereld. Totdat er in 2017 op een dag opeens hij een bericht krijgt van de politie.
3: Nou goed, dan belt iemand die ik heel goed ken. Een teamleider van dus die normaal moordonderzoek en zo doet. Ja, Paul, hebben ontzettend klote nieuws. Moet je nu zien. Zegt hij, ja, er is informatie dat ze jou willen doodschieten. Ik zei, dat weet ik. En, nou, toen zijn zij een onderzoek natuurlijk begonnen. Daar kwam ook steeds meer bevestiging. Nou, en uiteindelijk, het verhaal niet al te lang maken, was het wel zo dichtbij. Het moment waarop ze me zouden doodschieten, dat we uit huis gingen. En toen, dan kom je eerst in hotels terecht op andere namen. Boekten we steeds hotels en zo. En uiteindelijk kwamen we in een safe house, werden we ondergebracht door de overheid. En ben ik half jaar beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, DKDB. Die ook het Koningshuis doen. En die ook helaas al heel lang John van der Heuvel beveiligen.
4: Geert Wilders.
3: Geert Wilders. Daar kunnen mensen van kennen. Geert Wilders zie je op journaal toch. Met die mannen die om hem heen lopen zijn dezelfde die om mij heen liep. Dus dan zit je in gepanzerde auto's, zware wapens, goed getrainde mensen. En je hebt een prachtig safe house ergens ver weg. Maar totaal geen spontaniteit en geen privacy. Die twee dingen zijn weg. Je moet maximaal 4 dagen van tevoren je hele agenda doorgeven. Want zij moeten alles gaan voorverkennen en plannen maken en zo. Je bent de hele dag met die gasten. Dus privacy is er niet bij.
0: Nee, en spontaniteit natuurlijk ook niet. Dat kun je wel begrijpen. Nou, in die podcast praat ik bijna een uur, of eigenlijk nog iets meer dan een uur zelfs met hem, over van al dat soort dingen die in zijn loopbaan voorbij zijn gekomen. Over grote criminelen. Maar ook over het nieuwe. De verleiding om je toe te geven aan die criminaliteit van tegenwoordig.
3: En zeker veel heel jonge jongens. Dat is echt wel nieuw in de misdaad. Dat er heel jonge jongens heel snel de stap maken in de zwaarste misdaad. En ja, daar zeg ik ook van er is geen weg naar snel geld. Snel geld bestaat niet. Ja, eerst een paar jaartjes. Maar uiteindelijk wordt het hout of steen. Dus kom je in de kist of in een cel terecht. Dat geldt voor echt de overgrote meerderheid. Er zijn ook niet veel criminelen die ik ken die er lang in zitten, die een gelukkig leven leiden. Uiteindelijk wordt het paranoia, rennen voor de politie, vluchten voor je tegenstanders. Dan blijkt die loyaliteit dus niet zo heilig als aanvankelijk gedacht.
0: Nee, en denk je nou, goh, ik vind het wel interessant om die vent te horen. Dan laat het me eventjes weten. Stuur ik je direct even een linkje richting die podcast. Kun je hem lekker op je gemakje gaan luisteren. En dan zeg ik het zelf, en soms mag dat ook. Het was echt een boeiend gesprek. En dat lag niet zozeer aan mij, maar wel aan degene wie ik sprak. Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool in Amsterdam. Heeft heel wat meegemaakt. Dus wil je graag die podcast in zijn geheel luisteren, laat het mij eventjes weten via 06-573-28203. Krijg je van mij een linkje. En dan kan het tussen aanhalingstekens genieten beginnen.

0: Don't Shed a Tear van Paul Carrack hoor je allemaal bij Wijn in de Middag. Hier op Omroep Brabant, 3:05. En dan weet je, dan komt hij eraan.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Inderdaad, een liedje van Nederlandse bodem. Dat mag ook in het Engels gezongen zijn. In tegenstelling tot mijn programma op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Daar is alles Nederlandstalig. Maar hier mag het ook anderstalig zijn. Zolang het maar zijn grond vindt in ons kleine kikkerlandje. En 4 juni 1979 werd daar in Haarlem Alain Clark geboren. Een muzikale vader. En hij zelf had het dus met een paplepel ingegoten gekregen. Hij ging produceren, werkte onder meer met Ali B. En ook Boris. Boris? Wie dan? Welke Boris? Nou, de Boris van...
2: Keep the soul alive!
0: Inderdaad, ken je die nog? Hij deed op een gegeven moment mee met de Idols, won ook en Keep the Soul Alive. Hij produceerde een heel album voor hem. Maar toen in 2007, toen nam Alain Clark zelf een plaatje op dat het heel goed deed. Maakte ook onderdeel uit van zijn debuutalbum. Volgens mij, als ik me niet vergis, want het ging over Blow Me Away. En dat was eigenlijk een beetje een liedje in de stijl van Michael Jackson. En daarmee geef ik hem heel veel eer. Want ja, hij haalt het niet bij The King of Pop, als je het mij vraagt. Maar toch is het wel een hele fijne poging van Alain Clark.

0: Zometeen.
1: Ben jij ook zo bang?
0: Hoor je deze? Ook een klassieker van Nederlandse bodem. Uit Toontje Lager. En dit is de Kid LAROI. Maar dat zometeen allemaal pas. Want de eerste René met het nieuws, wat zit daarin?
2: Nou, Talpa die haalt afleveringen van de Bondgenoten offline vanwege opgepakte Brabander. En Bouwers komen met een nieuwe serie.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dus kijken bij Erik Evengroen. Want ja. Erik, jij zit met je neus voor een beeldscherm. Er staat van alles op.
6: Ja, steeds meer.
0: Dus klik dat eventjes weg en ga even naar de files.
6: Oh. Kijk ermee.
0: Ja, je weet het, hè?
6: Ja. Nou, nu staan de files er inderdaad. Het wordt inderdaad ook wel wat drukker, zie ik nu ook. Er ontstaan wat korte files, maar het valt nog reuze mee. Maar om te beginnen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een kleine 10 minuten vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging ook daar nog 10 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar heeft de Haringvlietbrug even opengestaan. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 10 minuten vertraging. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Keldonk 5 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: 30 graden maximaal. Dat is wat het kwik vandaag maximaal dus gaat aangeven. Dat komt door de zon, maar steeds meer bewolking. En dan kan het in de loop van de avond gaan regenen. Met zelfs onweer en soms hagel erbij. Dus ben daarvoor gewaarschuwd in ieder geval. Het nieuws, dat krijg je van René.
2: Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien was, verwijderd van alle streamingsdiensten. De 26-jarige verpleegkundige wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van zorginstelling Joriszorg in Oorschot, waar hij zelf ook werkte. De bestuurder van het zorgcentrum zegt dat er geen aanleiding is om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Statenlid Kevin Hoordijk stopt na de verkiezingen in maart volgend jaar met zijn werk in Provinciale Staten. Bij zijn keuze om te stoppen spelen bedreigingen een rol. Hoordijk zit voor de partij Pro in de Staten. Hij maakt zijn huidige termijn wel af. In de rechtbank in Groningen was de eerste pro forma zitting in de zaak tegen de twee vrouwen uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurig en ernstig mishandelen en het opsluiten van hun 6-jarige dochter. De komende tijd wordt onderzoek gedaan, zegt de persofficier.
7: En ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Daar zal worden gekeken, wat is er, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
2: Beide vrouwen waren niet aanwezig.

0: een rechtszaal. Half november gaat de rechtszaak weer verder. De familie Bauer is vanaf morgen weer op tv met een nieuwe reality-serie. Dit keer een belangrijke rol voor kleinzoon Jan, want Frans en zijn vrouw Mariska werden onlangs voor het eerst opa en oma.
1: Ja, ik vind het spannend. Het is toch een, het is voor ons een hele nieuwe fase. Nou, ik moet zeggen, ik denk dat het een leuke, maar ook emotionele rollercoaster wordt, deze serie. Natuurlijk met de geboorte van ons kleinkind, wat ook tevens de aanleiding is om dit te doen.
0: Ja, en ook moeilijke momenten komen voorbij, zoals de verhuizing van Frans' dementerende moeder naar een zorgcentrum.
2: Ja, we stonden gisteren nog voor zijn deur. En zullen we ze overvallen of zo? Ja, tenminste niet dat we ze Rolex wilden pikken. Maar meer dat we ze even wilden overvallen van, joh, we komen even op de koffie. Ik zei, dat moeten we niet doen, want het is een klote voor die mensen als we opeens binnen staan, weet je wel. Maar ze hadden we aangebeld, maar ze deden niet open. En toen kwam Mariska via de intercom. Ze stonden in de file bij Gorkum. Ja, zo kan dat tegenwoordig natuurlijk. Ja, dan kan je gewoon zeggen,
3: dat
2: ja
3: ook.
2: Precies. Dus die ziet opeens die dikke kop van mij, die denkt, heb ik pizza besteld? Nee, en toch niet. Nou, uiteindelijk. We hebben ze niet getroffen en zijn naar de Vendelse feestweek gegaan. En dat was ook heel gezellig. Nee, dankjewel.
3: Tot zo weer.
2: Ja, ben jij ook zo bang? Er is een hoop uit het liedje van Toontje Lager. Wat al is gebeurd. Waren ze daar zo bang voor? Hadden we daar zo bang voor moeten zijn? Mag je zelf.

een Britse band. De KLF, 3AM Eternal. Je hoort hem bij Omroep Brabant uit de jaren 90. En zometeen gaan we richting John. En aangezien wij de afgelopen dagen lekker door de provincie hebben getoerd, dacht ik regelmatig, wow, what a wonderful.

ja, A Wonderful World, dat is het. En soms leven we daarin en soms wordt hij overschaduwd door heel veel narigheid. Nu niet, want... En zometeen afslag Zuid namelijk. En niet met Ronnie, met wie wel.

0: kies Johnny.
1: Dat is die pianist weer, hè? Het hotel, die lobby, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat vinden we leuk.
2: Ja. Ja. Maar je krijgt de keuze van me, John.
1: Ja.
2: En, ja, ik denk dat deze keuze jou wel bevalt. Maar ja, dan moet je kiezen tussen twee kwaaien. Dus luister even mee naar de volgende twee platen.
3: Oeh, zuinig mondje. Ik zag een zuinig mondje.
1: Nee, ik heb het net gegeten. Dus
3: oh, oké.
1: Tussen mijn tand.
2: Ja, ik zit altijd, probeer altijd. Ja, hier kwam een beetje in de vibes van gisteren.
1: Ja.
2: Toen
1: jij
2: stond te draaien in de Vinyl Farm.
1: Ja.
2: Maar die eerste denk ik dat dan weer net nog meer jouw tijd is. Waardoor, dus daarom dacht ik, dit kan best eens wat worden.
1: Ja, dit is allebei spot on. Dus dat maakt de keuze heel moeilijk. Dus ik ga er even over nadenken.
2: Dan heb je nog een kleine 4 minuten. Doet Adele eventjes het werk voor ons. Kan jij nadenken. En dan hoor je zo meteen wat John gaat kiezen. En ook wat er in Afslag Zuid gaat gebeuren. Vandaag met John. En

0: Door de droogte is het allemaal wat minder. A Water Under the Bridge. Dit is Adele. Zometeen afslag Zuid. En ja, het is een mooie samenstelling, hoor.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja. Ja. Ja. En het, is, het leuke is, morgenochtend is het weer.
1: Ja, we blijven gewoon hier.
0: Heb je een veldbedje of
1: ja,
0: zo?
1: Ja, zeker. Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, John en Mark, vandaag
1: afslag Zuid. Pak je bier vanavond.
0: Ja, dat wordt gezellig hier.
1: Afslag Zuid, de Temu-editie.
0: Gaan hier de lampen wel uit? Of is het
1: ja, de Temu. Ja, wil je alles met Temu vergelijken?
0: Doen jullie tekort.
2: AliExpress.
0: Ja, dat kan wel.
1: De Gold wel, Gold-versie.
0: Hé, zometeen afslag Zuid, wat gaan
1: jullie doen? Nou, we hebben het straks over verbouwingsellende, want daar zit ik dadelijk bijna middenin. Marktplaatsen, toestanden. Ja. Dat komt er allemaal bij kijken. Ja. We gaan een uitvraagje daarover doen. De pepernoten liggen in de winkel.
0: Ach, zijn ze
1: ja,
0: alweer?
1: Ja, ze zijn er. Dan gaan we over bellen met Jumbo. En er zijn ook nieuwe smaakjes. Ik heb ze meegenomen.
0: Oh, joh.
1: Ja, wat dacht je van witte kokos smaak?
0: Oh, daar vind ik... Ik vind daar iets van.
1: Citroenmaanzaad.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Citroenmaanzaad.
1: Gaan wij proeven straks.
0: Ergens nog het idee dat je dan verantwoord bezig bent
1: of
0: zo.
1: Ja, precies. Ja, maanzaad. Ja. Hey,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave. Hey, Remon.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360.

0: 360-graden-check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Dit is Afslag Zuid. Maar we gaan eerst even naar Erik Evengroen van de ANWB. Ik heb een heel raar geluidje. Ik moet heel eventjes kijken. Erik, hoor je mij? Nee, hoort mij niet. Ik moet eventjes... ga ik even regelen. Een momentje. Het gaat hier iets niet helemaal lekker. Even kijken. Waar sleep ik hem heen? Gaat dit goed? Nee, dat gaat niet goed. Nou, eens even kijken of het wel gaat lukken nu. Ja, daar ben je. Het is gelukt. Ja.
9: Ik ben niet weggegaan.
8: Van nee, terug. Jij bent gewoon weer terug.
9: Ik zat gewoon op mijn stoel en er gebeurde niets.
8: Er gebeurde helemaal niets, Erik. Nee,
9: maar gelukkig had ik in de tussentijd nog wel even tijd om naar de weg te kijken. Want het wordt best wel wat drukker. Er ontstaan wat dagelijkse files inmiddels weer. Langzaam maar zeker gaan we weer praten over een avondspits en ook in onze regio. Gelukkig weinig bijzonderheden. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 9 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 Antwerpen Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Rijden ook 10 minuten oponthoud. Dan de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot een kleine 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk 10 minuten vertraging.
8: Erik, hartelijk dank en we spreken jou over een half uurtje.
9: Zeker.
8: Komt het helemaal in orde, dankjewel. Wij gaan zo van start met Afslag Zuid. Het is 3 minuten over 4 van harte. Welkom. Heel veel muziek. We gaan het hebben over pepernoten en nog veel meer. One Kiss komt eraan van Calvin Harris en Dua Lipa. Tot zo.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ook nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
18: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
19: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
20: En de stemmen worden geteld.
21: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
22: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
23: En daarom als cadeau
24: 11 dagen lang
23: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Calvin Harris, maar niet alleen, samen Dua Lipa. Mooie samenwerking alweer. Ja, over samenwerking gesproken.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van
0: En Mark Versteden.
3: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, dit is een unieke combinatie.
3: Jazeker, dit gaat ook niet vaak voorkomen.
0: Nee, dit gaat niet vaak voorkomen.
3: Dus geniet ervan. Ja. Of als je er nu al aan stoort, het gaat ook zo even voorbij.
0: Het duurt tot 7 uur. Ja,
3: precies.
0: Precies. Nee, jij bent vandaag de inval Stef.
3: Jazeker. Ja. Stef is ziek, beterschap uiteraard.
0: Ja, beterschap. Ja, ik was al gepland voor deze avond.
3: Ja, dat alweer wel.
0: Dus dat is wel mooi. En is een beetje voorprogramma voor morgenochtend.
3: Ja, precies.
0: Of het, het naprogramma, hoe je het ook, wil noemen.
3: Ja. Hoe is het met jou?
0: Ja, met mij is goed. Ja.
3: Fijn.
0: Ja, met jou ook. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, we gaan een lekkere leuke uitzending tegemoet. Op de dag waarop zelfstandig Tweede Kamerlid Mona Keizer een nieuwe sociaal-conservatieve beweging start. Project 2029. Na eerdere breuken en het, met het CDA en het BBB kiest de volmarig stemmenkanon. Ja, dat moet nog blijken. Nu haar eigen weg. Vanmiddag lanceerde ze haar plannen. Daarover natuurlijk van alles in het nieuws ook. En dit mag, dit zal jou zeker aanspreken, Mark. Het is vandaag de dag dat PSV hoort tegen wie ze in de Champions League gaan spelen.
3: Ik zit er klaar voor.
0: Jij zit er klaar voor. Ja, maar dat maken we nog mee. Want vanavond om 6 uur wordt geloot voor de competitiefase van de Champions League. Alle 36 deelnemers zijn inmiddels bekend. PSV krijgt 8 tegenstanders uit elk van de 4 potten. 1 ploeg thuis en 1 ploeg uit. In pot 1 zitten de sterkste clubs. Terwijl in pot 4 op papier de minder zware tegenstanders bevat. Heb jij een voorkeur eigenlijk voor een of...
3: Heel veel slechte.
0: Ja, is dat zo?
3: Ja, want ik wil door.
0: Ja, maar ik heb altijd het idee dat... Ik heb dat bijvoorbeeld... ik spreek redelijk goed Engels. Maar als ik met iemand Engels moet spreken die het zelf niet machtig is... dan ga ik zelf ook in één keer hakken.
3: Oh, zo.
0: Ja.
3: Nee, ik wil gewoon tegen slechte.
0: Ja? Ja. Denk je niet dat ze dan anders gaan spelen?
3: Nee.
0: Nee?
3: Ja, dat hoop ik niet.
0: Nee, oké.
3: Okay. Nee, ik ben fan van PSV, dus ik hoop van niet.
0: Ja, nee, oké. Okay, ik hoop gewoon... Ik zou het leuk vinden als ze het eens een keer echt ver komen.
3: Ja.
0: Zou mooi zijn.
3: Gewoon echt een keer kwartfinale.
0: Ja, dus
3: dat lijkt me fantastisch.
0: Ja, of halve.
3: Halve misschien zelfs, misschien wel. Ja.
0: Mooi. Hey, vanavond ook nog meer, want Netflix die heeft vanavond de eerste beelden van GTA 6. Grand Auto Theft. Die mogen ze uitzenden. Alle ogen van de entertainmentwereld die zijn er vanavond gericht dus op Netflix. Grand Theft Auto, zo moet ik het zeggen. 6 wordt om 9 uur vanavond voor het eerst uit de doeken gedaan. Jullie hadden vanochtend ook al in Kei Goeiemorgen daarover gehad, hè?
3: Ja, klopt.
0: Het is, mensen die computerspellen zoiets hebben van... het zal allemaal wel. Ik denk dat er weinig zijn die niet hier ooit van hebben gehoord.
3: Nee,
0: dat is een beetje de Donkey Kong, van
3: het kan bijna
0: vroeger.
3: Niet dat je dit niet hebt gehoord. En als je het nog niet hebt gehoord, dan heb je het nu gehoord.
0: Ja.
3: Maar het is groter dan ieder muziekalbum. Het is groter dan iedere film die ooit geproduceerd is. Iedere serie die ooit geproduceerd is. En als je denkt, jojojo, dat zal wel.
0: Ja.
3: Het is echt. En dan heb ik het even gewoon over verkoopcijfers, opbrengstcijfers.
0: Dat wat heeft het spel 5 opgeleverd?
3: Alleen de verkoop al 10 miljard. En daarna met online verkopen nog een keer bijna zoveel. Dus dat is wel gewoon heel veel geld.
0: Ja, niet te geloven. En hoe lang is het geleden dat 5 uitkwam?
3: 13 jaar.
0: Oh, dat kan. Dat kun je bijna niet voorstellen. Maar dit moet spectaculair zijn. Ik heb begrepen dat, en ik ben daar heel groot fan van, want ik mag heel graag in Miami komen, dat ze Miami helemaal natuurgetrouw op de kaart hebben gezet.
3: Ja, maar wel, het is een soort net Miami, dus landmarks zitten erin, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar de echte namen bijvoorbeeld, die ontbreken in veel gevallen.
0: Niet,
3: in sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Ja.
0: Maar het schijnt dat de straat, dat alles klopt.
3: Ja. Dus zeker.
0: Het is hartstikke
3: En als je dan net buiten komt, dan klopt het weer niet meer. Dan wordt het weer meer.
0: Precies. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Tot 7 uur is dit de Afslag Zuid. En dat betekent, er zijn een kleine aanpassing we moeten doen. We hebben een nieuw liedje.
3: Maar het is er sowieso elke dag een nieuw
0: liedje. Ja, een nieuw liedje iedere dag. Maar vandaag een speciale voor jou en voor mij.
3: Oh, leuk.
0: Leuk, komt-ie aan. Ah, het begint goed.

0: Mr. Teddy Swims, Know It All. Zijn bankrekening zal aardig gevuld zijn, denk ik. Daar weet hij alles van. Hij heeft heel wat hits op zijn naam staan intussen. Je hoort het in de afslag uit. 8 minuutjes voor 4:30. We gaan eens even kijken hoe het bij jou thuis is, Mark. Alles rustig?
1: Ja, zeker. Ja? Nou, ja, wij gaan nergens heen en we hoeven nergens naartoe.
0: Oké, nou, bij mij is alles behalve rustig.
1: Het is wel goed, jij kwam de redactie oplopen. Ja. En het allereerste wat jij zei was... Wat een ongekende piepzooi is het bij mij thuis.
0: Ja, niet normaal. Ik leef tussen de dozen en we zijn heel los. Maar dit is wel, ik zal even uitleggen, we gaan verbouwen. Ik heb 2 woonlagen, een appartement. En de bovenste woonlaag blijven we gewoon slapen. En nou, fijn, dat is zeg maar een soort van opslagruimte ook geworden. Ik slaap letterlijk tussen van alles. En maar dat is vooral 's nachts een uitdaging, want als ik in het donker dan naar de toilet gaan, dan weet je niet waar je allemaal tegenkomt. Oh, dat ben je normaal niet gewend. En beneden is het nu zo goed als leeg. Nou, een heel eind leeg. We gaan de vloeren eruit halen en zo. Maar goed, dus het is een puinhoop. En het is anders dan verhuizen, want dan gaat het allemaal in een wagen en dan wordt het naar je nieuwe adres gereden of opgeslagen. Maar bij ons moet het overal ergens belanden, want we gaan er wel 2 maanden uit, maar dat wordt een soort van kamperen. Daar ga ik het verder niet met je over hebben. Maar 1 ding wat mij wel opvalt. Ik ben heel benieuwd, Mark, hoe jij daarover denkt. Ik heb de afgelopen dagen dingen in mijn handen gehad die ik voor het laatst vast had toen ik de vorige keer verhuisde.
1: En hoe lang is dat geleden?
0: Ja, dus nou, ik heb natuurlijk wel wat verhuisd, maar ik ben misschien niet helemaal representatief, maar ik ga het dan even zeg maar gewoon voor... Toen wij hier kwamen wonen, was het 23 jaar geleden ongeveer.
1: Ja, precies. En dat was de laatste keer dat je sommige dingen in je handen had. Ja, ja, nee, bij ons, wij doen 2 keer per jaar eigenlijk groot schoonmaak thuis.
0: Oh, echt?
1: Alles wat we dan een half jaar niet hebben gebruikt, gooien we in principe weg. Behalve als het de kerstboom is waarvan je weet, over 2 maanden moeten we hem weer gebruiken.
0: Ja.
1: Andere dingen die we een half jaar niet hebben gebruikt, die gaan in principe weg.
0: Oh,
1: maar dat heb jij dus niet gedaan.
0: Nee, nou, mijn vrouw die zit nu te luisteren en heel uit te lachen. Die irriteert zich daar helemaal dood aan.
1: Maar zou je jezelf als hoarder omschrijven dan? Echt een verzamelaar?
0: Nee. Want ik kan, dat is een beetje tegenstrijdig. Ik kan heel slecht tegen rotzooi. Dus ik word helemaal kriebelig als het niet netjes is.
1: Ja, precies.
0: Dus zij zegt dan, hoe kan dat nou? Want je sleept alles van links naar rechts en dan leg je het weer daar neer en dan uiteindelijk gooi toch weg, man. We hebben vandaag keukenlaadjes uit. Ik heb dingen tegengekomen en denk van, wat moet ik hiermee? Wat is dit?
1: Ja.
0: Ik had 6 vergieten. Ik heb altijd...
1: Ik weet dat je van koken houdt, maar niet zoveel van koken.
0: Dus, nou ja, goed. Kortom, ik heb een vraag aan jou. Ben jij duimpje omhoog als jij alles weggooit? Of ben jij team duimpje omlaag? Alles weer op de weegschaal, wel of niet weggooien. Weer in die doos en we gaan het weer naar de volgende verhuizing meenemen. We vinden het leuk als je even appt, 06573-2203. Dus even de duidelijkheid. Je bent heel makkelijk in het weggooien van spullen. Duimpje omhoog. Of je denkt van nee, ik kan dat ook heel erg moeilijk. Alles op de weegschaal. Duimpje omlaag. Gaan we straks de balans eens opmaken en kijken hoe dat bij onze luisteraars is van afslagsite van Omroep Brabant. Alvast dank voor je appje. Duimpje omhoog. Gooi alles weg. Duimpje omlaag. Kan ik niet.

0: Drake, My Forbidden Lover. In de afslagzijd maakt het bijna 16:30 op deze donderdagmiddag. We gaan zo naar het nieuws. René Snippert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Nou, politie die heeft de handen vol aan mensen met onbegrepen gedrag. En een man die fietst 100.000 kilometer.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor de verkeersinformatie schakelen we met de ANWB. Vanmiddag zit daar Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag. Ja, we kunnen wel weer spreken van een avondspits in onze regio met bijna 120 kilometer file in totaal. De files met de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 10 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg. En er staat daar inmiddels 11 kilometer file. Druk is het op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 kilometer file, maar je doet er wel bijna ruim 3 kwartier langer over. En tenslotte de A27 valt op Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud.
0: Oké, sterkte in de file.
8: Omroep Brabant.
0: Het is nog zonnig en warm. Vanmiddag 28 tot 30 graden. Vanavond trekt vanuit het zuiden een groot buiensysteem over met onweer, veel regen en ook hagel is daarbij mogelijk. Straks natuurlijk uitgebreider weer met weerplaatsen. We gaan naar het nieuws met René.
1: De politie in Zeeland-West-Brabant moest vorig jaar van alle regio's het vaakst in actie komen voor mensen met onbegrepen gedrag, zoals mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek. Politie voelt zich machteloos als weer een persoon met verward gedrag bij hen uitkomt. Je hoort verslaggever Evi Hendricks.
9: In de samenwerking tussen de zorg en de politie is nog veel winst te behalen, zegt een van de onderzoekers. De politie moet dan ook goed aangeven wat ze precies nodig hebben van de zorg.
1: Ook in Oost-Brabant is de druk hoog. Agenten zijn daar gemiddeld 33 minuten bezig met zo'n melding. Landelijk kost het zo'n 20% van de politieinzet. De politie heeft een man van 58 uit Breda aangehouden op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw forensisch onderzoek leverde een DNA-spoor op. Zijn voorarrest is inmiddels met 90 dagen verlengd. De gemeente Valkenswaard en het COA reageren geschrokken op een poging tot brandstichting bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Gebeurde bij een pand aan de Leenderweg. Volgens burgemeester Corine van Overdijk wordt hiermee de veiligheid van mensen in gevaar gebracht. Wanneer de opvanglocatie opengaat, is nog niet bekend. Gamers krijgen vanavond voor het eerst een uitgebreide blik op Grand Theft Auto 6, ook wel GTA genoemd. De ontwikkelaar, Rockstar Games, toont nieuwe beelden van het langverwachte spel in een speciaal programma op Netflix. En dat Netflix de trailer koopt, geeft al aan hoe populair het spel is, vertelt onze collega Ron Forstemans in de show Kei Goedemorgen.
10: Grand Theft Auto is zo groot. Ik denk dat het is bijna irritant voor mij als journalist om dat altijd te moeten uitleggen. Omdat iedere keer wil ik dat gewoon niet oversteten. Ik wil er gewoon nuchter over praten, maar dat gaat niet. Want dan gebeurt er weer iets belachelijks, zoals Netflix die een trailer koopt van 6 uur exclusiviteit.
1: Ja, een deel van de verrassing is wel al weg, omdat een hacker de afgelopen dagen vermoedelijke beelden uit de game heeft gelekt. Het spel laat nog heel even op zich wachten. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation en de Xbox. De 60-jarige Hugo uit Deurne heeft in 6 jaar tijd 100.000 kilometer gefietst. Niks elektrisch, maar gewoon op een trapfiets. Maar ja, waarom is hij er zo gek op?
11: De ene houdt van vissen, de andere houdt van fotograferen. En zo is mijn lust en mijn leven fietsen, hè?
1: Ja, ik heb het even uitgerekend. Dat is gemiddeld zo'n 45 kilometer per dag.
0: Oké, dat was ik benieuwd naar. Ja, respect.
1: Ja, en ter vergelijking, een gemiddelde auto rijdt jaarlijks zo'n 12.000 kilometer.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, en dus dat is heel indrukwekkend.
0: Is dat gemiddeld, een auto? Ja, ja, ik rijd veel meer.
1: Ja, nee, dat is wel gemiddeld. Ik zelf kreeg het ook wel redelijk omhoog, maar toch, 12.000 kilometer vind ik best veel. Maar ja, waar is die fiets dan eigenlijk mee uitgerust?
11: Speciaal gemaakt voor lange tochten. fietscomputer, tasje ervoor op, af en toe een sigaretje erbij, af en toe een muziekje, als ik ergens ga stoppen.
8: Een mooie drinkfles?
11: Ja, maar die gebruik ik niet zoveel.
1: Nee, ja goed, en omdat Hugo 100.000 kilometer ermee heeft gefietst, is de fiets helemaal versierd en dat ziet er hartstikke prachtig uit. Nou, ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Neem een kijkje in onze app of op onze socials.
0: Ja, mooi man. Hoef je geen raampje open te zetten als je een sigaretje wil roken?
2: Nee. Nee,
0: dat hoeft niet. Nee,
2: dat kan gewoon
0: op de fiets. Ja, dankjewel René. Tot over een klein uurtje meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Hoe zit jij in elkaar wat betreft het opruimen? Zeker in het geval van als je een verhuizing voor de deur hebt of je gaat verbouwen. En neem jij alles in de hand ter afweging? Of denk je, nee, ik gooi alles weg? In het eerste geval dan een duimpje omlaag. In het laatste geval een duimpje omhoog. Dus even voor de duidelijkheid, want daar is ook waar krijg ik een hele bende van. Duimpje omhoog is gooi alles weg.
2: Ja.
0: En duimpje omlaag, nee, ik weeg alles en ik wik en ik weeg. En misschien doe ik het dan weer opnieuw in een doos. 06-573-2203. En dan hoor je straks hoe het er een beetje bij hangt in Brabant. En ik krijg al heel veel foto's binnen van mensen die alles behalve opgeruimd zijn. Dus dat wordt leuk. Om

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Hey, Miles Smith. En daarvoor nog Boys.
1: Wij halen wijsheid niet uit een boek. Maar wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, we hadden het over verhuizen, verbouwen. Ik zit er middenin. Ik ben aan het verbouwen, dus het betekent dozen inpakken. En soms alweer iets vastpakken wat je voor het laatst vast had bij de vorige verhuizing. Dat is een beetje de situatie waar ik de afgelopen dagen, weken in heb gezeten. Ik ben heel slecht in weggooien. Mijn vrouw kan het heel erg goed. Dus als ik het aan haar overlaat, kan ik volgende week niks meer terugvinden. Maar goed, ik waardeer dat ook wel. En wij vroegen aan jou hoe dat bij jou zit. Duimpje omhoog was, gooi alles weg. Duimpje omlaag, alles weer op de weegschaal, net zoals ik dat doe. En wel of niet weggooien. Dat is een mooi verhaal. Ik heb namelijk ook wel heel veel kabeltjes.
2: Oh ja, ja, natuurlijk. Voor radio DJ's.
0: Ja, DJ's, mijn studio en dergelijke. Maar echt heel veel kabeltjes. Ja, ja echt, maar echt heel veel.
2: En dan zegt zij ook wel eens. Dit zijn dezelfde, toch?
0: Ja, dat zijn dezelfde. Maar ze zegt dan: het laatste was. Heb jij een stekker voor mij voor een monitor? Ik zeg: oh, die heb ik vast. Die moet ik vast hebben. Potverdomme, gewoon niet.
2: Nee,
0: gewoon niet die ene. Die heb ik gewoon moeten bestellen. Ja, dus,
2: ja vervelend. En jullie hebben een doodnormale relatie.
0: Oh, is dat
2: want
0: zo?
2: Want verreweg de reactie die wij het meeste hebben binnengekregen... Ja? Op de vraag, duimpje omhoog, ik gooi alles weg. Duimpje omlaag, alles op de weegschaal wel of niet weggooien, was... Ik wel, maar mevrouw niet. Of ik niet, maar mevrouw wel.
0: Okay.
2: Dus opposites attract, dat blijkt maar weer.
0: Ja.
2: Dat geldt bijvoorbeeld voor Gerard, die ook wel stuurt. In eerste instantie is het heel vaak duimpje omhoog, gooi ik alles weg. Maar na verloop van tijd ga ik dan toch alles bewaren. Nou, Erik Jongmans, die stuurt een foto mee. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 gieters alleen al. Dus die heeft wel een probleem.
0: Ja,
2: dat kunnen we wel stellen. Ria zegt, ja, mijn lijfspreuk is... opgeruimd huis, opgeruimd hoofd.
0: Oh, dat vind ik ook. Dat is wel zwaar. Ja.
2: Even kijken. Ja, het is voornamelijk veel duimpje omhoog wel. Veel mensen, Riki, Harry, die gooien gewoon alles weg. Ja. Ria ook, lekker weggooien allemaal. Er zijn ook mensen met een duimpje naar beneden natuurlijk. Erna stuurt een duimpje naar beneden. Marcel stuurt een duimpje naar beneden. Karin stuurt een duimpje naar beneden. Maar toch verreweg de meeste mensen zeggen... Ik ben benieuwd bij hoeveel dat dan ook echt waar is... dat ze heel veel weggooien.
0: Tot je ervoor staat. Dat is vaak volgens mij wel het moment suprême. Dat je dan denkt, ook maar dit... Weet je, bij mij is het zo... het kan altijd nog van pas komen.
2: Ja, oh ja.
0: En dan, of je zou er maar om verlegen zitten.
2: Ja, dat zegt Paul bijvoorbeeld ook, hè?
0: Ja.
2: Een beetje het verhaal van dat kabeltje van jou van net. Die zegt, allebei wel, maar ik denk bij veel dingen wel... dat kan ik wel gebruiken voor een volgende klus.
0: Ja,
2: dat snap ik ook. Als jij aan de klus moet of als jij iets moet hebben...
0: Ja,
2: dan bewaar je het toch maar ergens
0: bewaar je het toch maar weer even. Je kan stiekem toch wel vaak weer met iets op de proppen komen... waarvan dan zegt, zie je wel, dat is toch handig dat ik alles bewaar. Hey, hartelijk dank voor... Was dat voor Marco stuurt nog een foto. Oh, dan kunnen we wel...
2: Wat is dit allemaal, Marco?
0: Wat is dat, joh? Wat
2: heeft startkabels?
0: Eentje. Dat is een halve motor die in bakjes ligt.
2: In ieder geval heel veel, oneerbiedig gezegd, zooi.
0: Dankjewel voor alle appjes. Ik voel me er niet alleen voor staan.

Absoluut. Kan het helemaal. Mijn music is a doctor. Doobie Brothers. In afslagzijde voor Alicia Keys samen met Jay-Z. Empire State of Mind. Langzaam tikt de klok de minuten af richting 5 uur.

0: Lekker liedje hoor, leuk. Je moet het wel vaker horen, dan word je alleen nog maar beter van. Dat vind ik mooi.
1: Nee, het is niet voor niks tipplaat geweest.
0: Ja, precies, daarom.
1: Ja.
0: Ja. Hij was hier, hij was bij ons, geloof ik.
1: Nee, vrijdag.
0: Vrijdag, ja, hij was bij ons. Ja, jij weet tegenwoordig niet meer weer tegenover. Het is,
1: ja, dat geloof ik ook, ja.
0: Hey, van bachata met 30 graden buiten naar pepernoot in de winkel. Dat denk je toch gelijk aan Sinterklaas en dergelijke. En dat zit in december. Meestal is het dan geen 30 graden. Maar goed, de gekte is de wereld nog niet uit.
1: Dat nee, maar aan de ene kant zegt iedereen elke keer... ja, dat is wel gek dat er al pepernoot in... Maar aan de andere kant, ik was gisteren bij een autogarage. Ja. Daar stonden ze gewoon op de balie. Ja. Ze vliegen de winkels uit. Dus ja, dat geklagen is misschien ook een beetje...
0: Ja, precies. En ik zou je zeggen, ik heb ze gekocht in de nieuwe smaken. Die gaan we straks eens even proeven.
1: Oh, lekker.
0: Ja, en we gaan ook even bellen met Jumbo over hoe dat nou een beetje zit. Wanneer wat in de winkel komt.
1: Nou?
0: Hoe werkt het nou? Ja, wie bepaalt nou wat in de winkel komt? Nou, dat en meer
2: alles
0: straks.
2: Over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard.

0: vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Snorlijkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
4: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. En volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel voor het Omroep-Brabant verkeer. Gaan we naar de ANWB, Erik Evengroen. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Het is weer een drukke avondspits, kunnen we wel zeggen. Met bijna 200 kilometer file in totaal, alleen al in Noord-Brabant. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 15 kilometer file rijden. Kost je 20 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 20 minuten op onthoud. En tenslotte valt op de A50 Eindhoven richting Os voor Uden-Zuid 14 kilometer file met een kwartier vertraging.
7: Oké, dankjewel. Nou, wat gaat er allemaal nog gebeuren? We gaan het straks hebben over pepernoten. We gaan nieuwe smaakjes proeven. We gaan bellen met de Jumbo. Ja, de top 1976 wordt samengesteld. Dan gaan we straks ook eens even een kijkje nemen of dat allemaal wel goed gaat.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
18: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
19: SVK Benelux.
18: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
20: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
21: En de stemmen worden geteld.
22: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
23: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
24: En daarom als cadeau
25: 11 dagen lang
24: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Afslag Zuid, John van Vroenhoven.
27: Hey, Johnny Boy!

0: Simply Red en Fairground in Afslag Zuid. Op Brabant. Het is 5:10 geworden. Misschien stap je net in de auto na weer een lange werkdag. Denk, op weg naar huis. Wat zal er op de tafel staan? Wat is het eten? Iets lekkers misschien wel. En dan heb je een leuke avond voor de boeg. Wij zitten hier in de studio om jou te vermaken. Tot een uurtje of 7 doen we
1: zeker.
0: Dat. Wij zijn Mark en John. Ja, wij zochten gelegenheidsduo voor vandaag.
1: Ja, maar het is te gezelliger, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Tot het eerste uurtje is goed bevallen. Dus we zijn op weg naar de helft.
1: Ja,
0: kijken of dat zo blijft. En Mark, praat je even bij wat betreft het nieuws.
1: Ja, de voormalige Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is vandaag op 84-jarige leeftijd in de gevangenis overleden. Dat meldde Servische media. Hij zat sinds 2011 vast in een streng beveiligd deel van een gevangeniscomplex in Scheveningen. Bij een schietpartij in een huis aan de Hortensialaan in Helmond is een man van 41 licht gewond geraakt. Iemand zou tijdens een conflict met een luchtbux op het slachtoffer hebben geschoten. De luchtbux is door de politie in beslag genomen en er werd niemand aangehouden. En, dat vind ik wel leuk, technologiebedrijven schakelen voor sommige communicatie onderling steeds vaker terug op oude technologie. Oude GPS-systemen, oude telefoontjes, een oude dikke Nokia, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, die zijn in bijvoorbeeld tijden van oorlog veel minder makkelijk te hacken en zijn daarom voor sommige gelegenheden veel veiliger om te gebruiken.
0: Zie je, we hadden het vorige uur over opruimen.
1: Ja, ja.
0: Ik heb nog 3-4 iPhones gevonden en 2 Blackberries.
1: Maar die kunnen al op het internet. Het moet nog ouder.
0: Oh, het moet ouder.
1: Nog ouder.
0: Oh, zie je, dan had ik die toen niet moeten weggooien.
1: Nee. Gewoon hele oude Nokia's waar je nog sms'jes mee kan sturen.
0: Oh ja, oh, ja. Maar die heb ik
1: ja, dat kan met die nieuwe ook.
0: Ja, maar
1: die konden kon je Snake en sms'en. Ja. Dat was het.
0: Ja. En zie ik ook gewoon altijd toekomst voor de FM-radio.
1: Nee, precies.
0: Of misschien wel AM.
1: Ook.
0: Ja,
1: als
0: ook.
1: Het echt nodig is, dan zijn wij overal te vinden.
0: Zijn overal te vinden. Nou, mooi. Dankjewel, Mark. Straks gaan wij... Heb je zin eigenlijk in een pepernootje?
1: Ja, ik wil wel... Mag ik alvast proeven of is dat voor dadelijk?
0: Nou, is eigenlijk... Ja, nee, weet je wat? We proeven er vast even.
1: We hebben hier de 2 nieuwe smaken van appie liggen.
0: Ja.
1: Wil jij citroenmaanzaad?
0: Die wil ik zeker... Nou, ik wil ze allebei even...
1: Nee, maar om mee te beginnen.
0: Om mee te beginnen, doe maar citroenmaanzaad.
1: Ja, dat vind ik goed.
0: Ja. Ja. Ja, wacht even.
1: Wil je er één of meteen... Oh, dat most als een malle. Nou, hier heb je een handje.
0: Oké, wacht even. Ik pak even een stemmig muziek. Ik ben een beetje helemaal gek van dat. Zo, oké. Wat is dit? Oh, dit is...
1: citroenmaanzaad. Oh, dit is best wel lekker. Ik had verwacht dat het heel vies zou zijn, maar het is heel lekker.
0: Mm.
1: Een soort merengetaartje, maar dan met maand. Ik weet niet waarom, maar het is heel lekker.
0: Oh, maar dit is heel lekker.
1: Ja.
0: Oh, is me goed aan Maarten net bergens.
1: Ja, dit is heel lekker. Oh, we gaan het dus hebben, sorry, dit is echt voor mensen met misofonie, sorry.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan het dus zo hebben over waarom die pepernoten er nu al liggen en wie er dan eigenlijk allemaal inplant.
0: Wow.
1: En dit mag gewoon het hele jaar er wel liggen voor mij.
0: Het is niet alleen die...
1: Oh, de nasmaak is niet lekker.
0: Dat is maanzaadje.
1: Nee, het citroengedeelte is lekker.
0: Ja.
1: En dan is het niet meer lekker.
0: Nou, niet meer lekker?
1: Nee.
0: Oké, okay, dan moet ik daar die kokos even doen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, we gaan daar Jumbo eens even bellen.

0: Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Ja, de pepernoten liggen al in de winkel. En daar hoor je dan vaak heel veel geklaag over. Veel mensen vandaag in de Telegraaf gaat het er juist over dat het heel hypocriet is. Want het wordt gewoon massaal verkocht.
1: Ik zie het overal al.
0: Ja, en ik heb het er zelf ook. We hebben net zitten te proeven, maar goed, ja, daarover straks meer. Dus het is er tijd voor. En toen dachten wij, hoe werkt dat nou? Want wie kiest er wanneer wat in de winkel komt te liggen? En Lydia, die weet dat, want zij is van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Lydia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Staan er in Veghel al de schaaltjes bij de receptie, zeg maar, met de pepernootjes erin?
2: Nou, nog net niet, maar we zijn wel aan het proeven.
0: Oh, je zijn wel aan het proeven?
2: Zeker. Tuurlijk.
0: Ja, want
2: als
0: we nemen
2: nieuwe pepernoten uit zijn, dan gaan we natuurlijk ook gaan we proeven.
0: Precies, want je moet wel weten wat er in de winkel gaat liggen. Maar we hebben voor het gemak even pepernoten. Ja, het eigenlijk kruidnoten moeten we zeggen als voorbeeld. Maar het kunnen natuurlijk ook hele andere dingen zijn. Hè? Dus WK-spullen of wat dan ook eigenlijk zeg maar past bij de tijd van het jaar. Maar leg eens uit, hoe werkt dat? Hoe bepaal je nou dat vanaf een bepaald moment in de winkel iets moet komen te liggen?
2: Nou ja, je kijkt natuurlijk naar wat er het komende jaar gaat gebeuren. Kijk, seizoensproducten die staan eigenlijk altijd een beetje vast. Hè? Dus moet je denken aan kruidnoten of aan paaseitjes of barbecueproducten. Je weet gewoon wanneer dat terugkomt. En dat kun je gewoon heel erg inplannen. Dus dat maakt het best makkelijk.
0: Ja, maar dit is dan. Kijk, nu is het vandaag voor zo'n dag als vandaag 30 graden. Ik was me er eigenlijk nog niet van bewust. Maar tot het artikel in de krant. En toen keek ik vanmiddag in de winkel bij mij. En toen lagen inderdaad daar allerlei Sinterklaasse artikelen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Maar is dat niet dan heel vroeg?
2: Nee, je weet natuurlijk nooit wat voor weer het wordt, zeg maar. En je maakt natuurlijk een voorraad van tevoren en je plant het allemaal in. En eigenlijk de afgelopen jaren stomen die kruidnoten altijd in week 35 in. En nu is het bijvoorbeeld warm, maar voor hetzelfde geld zou het vandaag kouder zijn. En dan is het weer een ander verhaal. Dus week 35 is eigenlijk altijd wanneer bij Jumbo de kruidnootjes in de winkel komen te liggen.
1: En hoe snel kunnen jullie daarop schakelen dan? Zo bij bijvoorbeeld of een hype, of als het ineens in maart een week lang heerlijk 30 graden is en je denkt, oh, hadden we nu maar barbecuevlees, kunnen jullie daar dan snel op schakelen? Of als ineens Dubai een ding is, weet je wel, en alles met pistache moet?
0: Ja.
1: Of heb je daar wel even voor nodig?
2: Ja, het ligt helemaal aan wat voor product het is. Als het bijvoorbeeld gaat over barbecueproducten, ja, dan kun je daar best wel snel op anticiperen. Maar als het echt iets zit wat bijvoorbeeld een trend is, hè, zoals een tijdje geleden de Dubai-reep hadden, ja, dan duurt het natuurlijk wel eventjes voordat je dat in de winkel hebt liggen, als bijvoorbeeld een kruidnoot. Maar we zijn nu bijvoorbeeld aan het nadenken over welke smaken gaan we volgend jaar in 2027 ontwikkelen.
0: Wat? voor wat?
2: Voor Sinterklaas, een soort van.
0: Nee, weet je niet.
2: Jazeker.
0: Dus jullie zijn al een jaar van tevoren bezig?
2: Zeker, ja. Kijk, we hebben bijvoorbeeld iemand bij ons werken en die is de hele dag bezig met chocola. Dat noem je een category manager. Die is verantwoordelijk voor een hele categorie chocola.
0: Ik zie Mark nu schrijven, hoor. Ja, ik ga bij jullie solliciteren.
1: Ik ga even de vacatures kijken.
0: Ja. Category manager.
2: Maar ik ben je voor. Ik wil eerst.
1: Maar dan doe ik de chips, Lydia. Dat is helemaal niet erg.
2: Dat vind ik prima. Maar daar ben je wel een tijdje van tevoren mee bezig. Ja.
0: Ja, ik snap dat ergens natuurlijk al. Want je hebt natuurlijk een trend die je moet pakken en dan moet je de dingen bestellen. En voordat alles goed en wel in de winkel ligt, ben je gewoon een jaar verder. Dat zie ik inderdaad
1: ook al voor. Tipje van de sluier.
0: Ja.
2: Jullie mogen altijd suggesties geven, hè?
0: Nou, mag ik dan toch een suggestie doen? We hebben er nu twee geproefd. We hebben de citroen.
1: Citroen, maanzaad en kokos.
0: Mm-hmm. Als je nou zeg maar de maanzaad bij de citroen weghaalt en je doet daar de kokos voor in de plaats?
1: Ja, citroen kokos.
0: Ja,
1: hè? Dat is een goed idee.
0: Dat is een goed idee, hè?
1: Ja.
0: En misschien een blaadje munt erbij. Zo voor dat.
2: Maar even een kleine correctie. Want de kruidnoot die je net geproefd hebt, komt niks van ons.
1: Nee, dat klopt. Dus, dit is van de concurrent.
2: Dan moet je even wat anders op bedenken. Nee, precies.
0: Ja, maar Lydia, dat komt helemaal goed. Want ik kom uit een bos. En ik weet niet of je de situatie in de binnenstad van de bos kent. Maar dan weet je ook het goede nieuws.
2: Nee.
0: Nou, dat de Jumbo daar volgende week open gaat. Zeg maar. Een hele nieuwe.
2: Nee, ja. dat weet ik zeker. Ja. Absoluut. Absoluut. Daar ben ik helemaal op de hoogte. Dus dat is goed nieuws. En daar komen liggen de bossen bol ook in de winkels.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Goed bekeken. Ja. Maar wat is jouw favoriete smaak van jullie dan, qua kruidnoten?
2: Ik denk toch wel de roze koek of de bossenbol.
1: Die roze koek heb ik geproefd. Die is lekker, jongen.
0: Oh, die heb ik inderdaad.
1: Ja? Dat is ook echt lekker.
0: Nou, die schrijf ik even op. Ja.
2: Ja, en de citroenmeringue heb ik nog niet geprobeerd, maar die ga ik volgende week proeven.
0: Ja, dit is helemaal goed. We hebben het gewoon.
1: De normale kruidnoten is ook gewoon niet meer. Hè? Dat is gewoon, dat gaat
0: nee,
1: gewoon.
0: Nee, maar dat blijft toch wel altijd heel erg lekker. Maar is dat zo een beetje lineair? Is dat de trend dat de normale kruidnoten zijn ingehaald door allerlei exotische smaken?
2: Eigenlijk wel een beetje, maar niet zozeer door exotische smaken, meer eigenlijk door chocola. Waar vroeger zeg maar, een beetje de kruidnoot op één stond, wordt er nu wel een beetje ingehaald door bijvoorbeeld de chocolademix met melk, puur en wit.
0: Ja, lijkt een beetje op de paaseitjes, hè? Er zat ook allerlei andere vullingen erin.
2: Nou ja, klopt. Daarom hebben we eigenlijk ook nu de Bossebol kruidnoten ontwikkeld. Omdat we die eerst in een paaseitje hadden. En die was super populair. Dus vandaar dat dan gaan we nu dus ook de kruidnootvariant maken.
0: Ja. Lydia, jullie zijn al een jaar vooruit aan het plannen. Misschien wel langer. Is er één dingetje waarvan jij zegt van nou, jongens, dat moeten jullie echt weten. Dan gaat echt de hype volgend jaar worden.
2: Nee, dat weet ik niet. Maar we kijken natuurlijk altijd wel naar wat het afgelopen jaar een beetje een succes heeft gehad. En sommige dingen sneuvelen en sommige dingen die blijven we aanhouden. Zoals bijvoorbeeld de kruidnoot met witte chocola en pistache. Nou ja, die blijven we dan in het assortiment houden. Dus ja, de kans is dan groot dat die misschien volgend jaar weer of met een andere variant komt. Maar we proberen natuurlijk altijd wel een beetje een leuke variant te bedenken, maar ook wel de lekkerste te maken.
0: Ja. En zo, nou, ik heb nog één vraag. Wat is nou de meest bizarre combinatie of meest bizarre product waarvan jij dacht, dat gaan we in de winkel leggen en dat gaat niemand kopen, maar dat gebeurde toch?
2: Nou, bizar wil ik niet zeggen, maar vorig jaar hadden we de chocoladetaartje kruidnoot. En ja, die vonden mensen blijkbaar toch wat minder lekker. Dus ja, die hebben we dit jaar ook eigenlijk uit het assortiment gehaald.
0: Gelukkig.
1: Kun je al 6 gooien, Lydia?
0: Nee, kun je al 6 gooien. Nee, precies.
2: Nee, precies.
0: Nou, Lydia, ik vind het heel interessant om iets meer te weten over hoe dat allemaal werkt. Hartelijk dank dat je het even wilde vertellen namens Jumbo.
1: Op naar Pasen.
0: Op naar Pasen, ja.
2: Ja, precies. Ja. Dan spreken we jullie wel weer. Ja, goed zo. Goeie uitzending.
0: Dankjewel, hè. Dag, Lydia. Lydia van Jumbo en Veghel over wanneer en wat in de winkel komt te liggen. En we hebben het nu over de kruidnootjes met allerlei smaken. Nou, de winkels liggen vol. Doe die er een voordeel mee.

0: One Funk MC's en Freestyler in Afslag Zuid. We gaan zo naar het nieuws. René Snipper is aangeschoven. Nou, noem twee dingen waar je het over gaat hebben,
1: nou,
0: René.
1: Ding 1, grote schade bij juwelier. En ding 2, hier werden Rotterdammers vanochtend wakker van. En je hoort zo wat.

0: sportpasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
3: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
6: We gaan naar het verkeer. Erik Evengroen van de ANWB. Goedemiddag nogmaals.
7: Hoi, goedemiddag. Drukke avondspits inmiddels weer in het zuiden van het land. Er zijn zelfs specifiek in Noord-Brabant bijna 180 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Zaltbommel bijna 25 minuten oponthoud. Andere kant op, vanaf Culemborg tot aan Zaltbommel 20 minuten vertraging. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 20 minuten vertraging. En er staat daar 11 kilometer file. Het is ook druk op de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En dat geldt tenslotte ook voor de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Tilburg Centrum West 9 kilometer met, zoals gezegd, 20 minuten vertraging.
6: Oké, Erik, dankjewel. Tot over een half uurtje.
7: Zeker.
8: Omroep Brabant.
6: Het is zonnig nog vanmiddag. Het is warm geworden. Temperatuur zo tussen de 28 en 30 graden. Maar dat gaat veranderen, want vanavond trekt vanuit het zuiden een groot buisysteem over met onweer, veel regen en ook hagel is daarbij mogelijk. Gaat vannacht nog door. Gaan we het straks over hebben met Weerplaza. 17:30, tijd voor het nieuws met René.
9: De schade is groot bij juwelier in Breda, waar vanmorgen vroeg een ramkraak werd gepleegd. De gevel van het pand is eruit gereden. Vorig jaar september werd er ook al ingebroken. Een buurtbewoner over wat hij hoorde.
10: Enorme knallen, hè, want ze moeten een paar keer rammen met de auto om de gevel open te krijgen. En dit keer had hij van alles gedaan. Meerdere rolluiken, ijzeren barricades voor de gevel. En die hebben ze toch eruit gekregen.
9: Er zijn twee verdachten opgepakt. Of zij iets buiten hebben gemaakt, dat is niet duidelijk. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Moeder Julie uit Helmond is ten einde raad nadat haar huis maandag zwaar beschadigd werd geraakt door brand. Ze had de woning met haar dochtertjes van 2 en 4 pas één dag na lang wachten. Het huis moest na een moeilijke periode juist een nieuw begin worden voor het gezin.
11: Dus hier is het weer ook binnengekomen. Dat trekt allemaal in de meubels, in de kleding, in de kasten. Ik deed de kast open en er kwam nog een rookwalm uit. De gordijnen, het stinkt naar de rook. Televisies, splinternieuwe televisies op elke kamer gekocht. Ze doen het niet meer, dus het kan gelijk weg. Blijkbaar, het is echt onbewoonbaar verklaard.
9: Hoe de brand ontstond, dat is nog niet duidelijk. Met een crowdfunding hoopt Julie nu op financiële steun. Commissaris van de Koning, Ina Adema, die haalt uit naar Farmers Defence Force. De boerenactiegroep reageerde op het aangekondigde vertrek van pro-statenlid Kevin Hoordijk met de boodschap dat er wat hem betreft meer politici mogen volgen. Hoordijk stopt mede vanwege bedreigingen en een deurwaardersbrief die FDF hem bij hem thuis liet bezorgen. Adema noemt de reactie intimiderend, ongepast en onacceptabel in een democratie. Het dodental na de natuurramp in Nepal is opgelopen tot 162. Aan de Chinese kant van de grens in Tibet zijn 3 doden gemeld. Onder de mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Of daar Nederlanders tussen zitten is nog niet bekend. Reddingwerkers zoeken met helikopters en militairen naar overlevenden. De oorzaak van de enorme vloedgolf is nog niet duidelijk. Onderzoekers houden onder andere rekening met een ijslawine of zware regenval. Vanochtend werden Rotterdammers wakker van dit geluid. Ja, het geluid van Chinooks en helikopters die meededen aan een militaire oefening. Het ging om een antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Veel mensen werden vroegtijdig gewekt door het lawaai van de heli's, al gold dat niet voor iedereen.
12: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt, ik ben het al gewend.
13: Ik heb lekker doorgeslapen.
14: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
15: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
14: En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
9: Ja, tijdens de oefening leren militairen hoe ze gijzelaars zo snel en zo veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het gebeurde trouwens om 6:00 ochtends.
6: Ja, dat is vervelend, maar ja, dat gebeurt hier ook wel eens, toch?
13: Ja.
6: Ja, ik vind het niks geks.
13: Nee, ik denk dat ook, we willen met z'n allen veilig zijn. Ja. Dit is de consequentie tegenwoordig daarvan.
6: Ja, toch?
13: Ja.
6: Ja.
13: Ja, dat is zuur voor een ochtend.
6: Ja,
13: ik woon in de buurt van vliegveld. En daar vliegen ze ook met helikopters
6: vaak
13: laag
6: bij
13: over.
6: Vliegveld.
13: Ja, nee, ja. Maar daar vliegen ze met helikopters ook regelmatig laag over. Ja, oefeningen en zo.
6: Wij zijn liggen in die route. De mos komt daar die Chinook over.
13: Het is wat het is. Ja.
9: En ik denk dat 6:00 ochtends is er weinig verkeer. Dus dan heb je ook minder dingen om rekening mee te
6: houden. Ja, zeker. Het is op 7:00 een stuk drukker in de lucht. Dus,
13: dat is zo
6: makkelijk. Ja, file.
13: Ja, je kunt moeilijk tegen echte gijzelaars zeggen, willen jullie even wachten tot 10:00? Want we hebben alleen geoefend om 10:00. Dus Wacht even.
6: Tot het licht is.
13: Ja. Hè,
6: al zien we het niet. Nee. We gaan straks een spelletje spelen. En we hebben natuurlijk nog present samen met Mark voor afslagstijd op deze donderdag. We hebben straks ook weer plaatsen over het weer, want er komt onstuimig weer aan. Zometeen meer.

0: Zou deze man in de lijst staan? De top 1976, ik denk het haast van wel. Die hebben heel wat lekkere muziek gemaakt. De mannen met de baard. En een van de heren had geen baard, maar die heette dan Beers met zijn achternaam. Dus dat is geen grapje, zeg maar. ZZ Top, Give Me All Your Lovin' in de Afslag Zuid. Waar we het gaan hebben over het weer. Berend van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ik denk dat er veel mensen op dit moment een beetje al het radar in de gaten houden. Want ja, dit is al voor gewaarschuwd. We krijgen wat ander weer voor ons kiezen. Wat de situatie nu? Want nu is het nog wel lekker, toch?
1: Het is nog droog inderdaad in Brabant op dit moment. Bewolking is wel geleidelijk aan het toenemen vanuit het zuiden. Het is broeierig. En dat is natuurlijk een voorteken dat er wat onstabiele weer aan zit te komen. De eerste buien die zijn wel nog best ver uit de buurt van onze omgeving. Die zijn nu in het noorden van Frankrijk ontstaan. Maar die trekken dus vanavond richting ons land. En ik verwacht dat de eerste buien zo tussen 8 en 9 uur via het zuiden Brabant binnentrekken. En dan gedurende de rest van de avond, eerste helft van de nacht, zijn er echt wel stevige onweersbuien mogelijk. Met vooral kans op windstoten op lokale schaal. Maar ook fikse regenval. En hier en daar ook wat hagelstenen en veel bliksemactiviteit verwacht ik.
0: Dus net zoals we dat een tijdje geleden hebben gehad een keer. Met veel bliksemactiviteit, veel flitsen. En
1: juni hebben we natuurlijk een heel groot onweerscomplex gehad. En het zou inderdaad wel een beetje in de buurt daarvan komen. Dus het is echt wel een grootschalig complex. Ik verwacht alleen niet heel veel zware windstoten gelukkig. Omdat het vooral in de loop van de avond en de nacht over gaat trekken. Gaat die energie er dan wel een beetje uit. Dat wel, ja.
0: Oké. Dan vraag ik heel vaak aan waar dan precies en hoe zit. Maar dat is meestal het bekende antwoord. Daar kunnen we niet van tevoren al aangeven.
1: Dat klopt. Maar dat is nu wel een ander verhaal.
0: Okay.
1: Het gaat echt wel om een grootschalig complex. En we verwachten eigenlijk dat er een beetje een buienlijn gaat ontstaan. En die gaat eigenlijk over bijna heel Nederland trekken. Dus ik verwacht dat eigenlijk heel Brabant er zeker wat van mee gaat pikken vanavond en vannacht.
0: Oké, dat is de meest gewaarschuwd. En daarna, dan krijgen we opklaringen en wordt het weer 30 graden, of niet?
1: Nee, zeker niet. Het is over met de pret, als je ervan uit, tenminste. Want morgen is het een stuk rustiger in de ochtend, moet ik zeggen. De zon gaat dan weer volop schijnen en dan gaat de temperatuur oplopen naar een graad of 23. Maar in de middag krijgen we opnieuw te maken met buien. En dat zijn wel ook wederom pittige buien waarbij kans is op onweer. En vooral ook juist wel zware windstoten op die buien. Maar dat gaat dus wel om lokale buien. Dus van plaats tot plaats zijn de verschillen groot. Maar ook morgenmiddag goed de radar in de gaten houden. Want ook dan kan het wel even flink hou zijn.
0: Oké, en het weekend staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten, Berend?
1: Het weekend wordt wel een stuk beter, hoor. We hebben ook nog wel te maken met wat wisselvallig weertype. Zowel op zaterdag en zondag zijn die enkele buien mogelijk. Maar de droge momenten die zijn ook echt wel in grote getalen aanwezig. Ook de zon die schijnt af en toe. Temperatuur zo rond de graad of 22. Dus dat is wel een stukje minder warm dan de afgelopen dagen. Maar eigenlijk helemaal niet gek voor de
0: Nee, tijd. Nou precies. Mooi. Berend Werkje, wens ik jou een mooie avond. En spreek elkaar ongetwijfeld binnenkort weer.
1: Doei doei.
0: Dankjewel. Ja, voor die afslag uit Brabo Bolide. De antistress Brabo Bolide kan van jou worden als jij weet te raden wat de tune van toen is. Ben je een beetje in de tune van toen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik hier heel goed in ben.
0: Ja, maar je
2: ik mag niet winnen.
0: Je mag niet meedoen ook niet. Gewoon voor de spek en bonen.
2: Bolide wel leuk.
0: Jij mag voor wat pepernootjes meedoen. Voor kruidnootjes.
2: Oh ja, dat is goed. Ja. Dat doe ik het voor.
0: Ja. De tune van toen. De opgave is al vol. Ja, je hebt hem al, hè? Jij weet je, hè?
2: Ja.
0: Niet moeilijk. Oké, nou, je kan hem gewoon afmaken, geen probleem. Denk jij te weten wat het is? 06-573-2203, de tune van toen. Welke intro heb ik laten horen van welke bekende televisieserie? Voor de antistress Brabo Bolide. App hem maar.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op!
4: Oei, oei, oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
5: Ja, ja, die staat erin nog.
6: Potverdorie, we zijn toch een raar.
7: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Nou, Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: deze staat ook altijd hoog in onze lijst, hè? Bij
1: zeker.
0: Zou die, hoe hoog zou die weer in de top 1976 worden?
1: Misschien kom ik er straks achter.
0: Oh, jij gaat straks even kijken.
1: Ja, er zit hier ergens. Het pand is verder helemaal leeg en uitgestorven inmiddels. Overal is het licht zo'n beetje uit. Maar er is nog één kamertje dat brandt licht. En daar wordt de lijst nou niet samengesteld. Want dat heb jij als luisteraar gedaan.
0: Ja.
1: Maar in elkaar gezet.
0: In elkaar gezet.
1: Daar komt straks verder op.
0: Oké, nou leuk.
2: Een tune van toen.
0: Ja, goedenavond. Even kijken. Wie hadden we?
1: Gerard.
0: Ja, toch goed. Gerard, hallo.
3: Hoi.
0: Hallo Gerard. Wat ben je doen deze middag?
3: Ja, ik heb gewoon lekker gewerkt en ik ben nu gewoon huisarts aan het gaan.
0: Oh, oké, huisarts. Ja. En wat voor werk doe je?
3: Ik zit bij de luchtmacht. Ik heb een hele leuke baan om andere mensen te helpen te shinen. Dus,
0: Dat klinkt helemaal. Je doet andere mensen helpen shinen. Maar hoe poets je die af of zo? Of,
3: Ja, precies. Nee, het is gewoon het voorbereiden voor overleggen waar we naartoe moeten. En gewoon dat ze gewoon goed voorbereid zijn.
0: Ja, precies. Dus jij maakt eigenlijk mooie presentaties, kan een ander met de eer er vandoor gaan.
3: Precies.
0: Ja.
3: Ik vind het wel... als het verkeerd gaat, dan krijg ik...
0: Ja, dan krijg je het terug. Ja, precies.
1: Ik vind het wel toepasselijk dat iemand met dat beroep wist wat dit was.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, Gerard. Want wat was dat?
3: Het was een geweldige serie op tv. Die heette Tour of Duty.
0: Ja! Tour of Duty, uiteraard. Natuurlijk, ja, nee. Barry zei het al. Juist, we wisten het van tevoren ook niet. We bellen gewoon iemand. De computer bepaalt. En dan blijk jij bij de luchtmacht te werken. Dat is wel, de toeval bestaat. Niet zeggen ze soms, hè?
3: Nee, precies. Het moet zo zijn.
0: Ja, het moet zo zijn. Nou, hartstikke mooi. Wij laten jou shinen vandaag deze middag, Gerard. Volledig verdiend. De antistress Brabobelieden komt jouw kant op. Het is donderdag. We hebben morgen nog een vrijdag. Maar heb je iets voor plannen voor het weekend toevallig?
3: Nee, het was gewoon een heel rustig weekend. Dus gewoon een beetje relaxed. Ik moet echt de tuin doen, want ik denk dat de buurman er inmiddels van baalt.
0: Oké, nou goed. Dan heeft hij bij deze gehoord dat jij er iets aan gaat doen. Dat is ook weer hartstikke mooi. Gerard, wens ik jou alvast een mooi weekend toe. En ga lekker in de tuin werken. En stop wat jullie hebben bij de luchtmacht te doen. Houd Nederland veilig. Dat vinden we prettig.
3: Nou, dankjewel. Mijn tour of duty is eventjes de tuin dus.
1: Nou, ja, ook belangrijk.
0: Ook belangrijk. Hartstikke goed. Gerard, dankjewel. Fijne dag nog, hè. Jonas Brothers nu in Afslag Zuid. Samen met Carol G.

0: En zo zit deze donderdagmiddag er alweer bijna op. Afslagsuit gaat nog lekker een uurtje door in deze unieke samenstelling samen met mij en Mark. En straks ga ik Mark eens eventjes op pad sturen hier in het pand. Want het is, hij zei het al, het is overal al behoorlijk donker. Maar er is nog één kamertje waar het licht brandt. En waar de ramen een beetje zijn afgeplakt. En waar een beetje mysterieus wordt gedaan. Want daar wordt de lijst in elkaar gezet. Want jullie hebben de lijst samengesteld. Daar heb ik het over de top 1976. De afgelopen weken heb je kunnen stemmen. En wij gaan hem uitzenden vanaf dinsdag 1 september. 11 dagen lang 1976 liedjes. Die jullie op je stemlijstje hebben gezet. En maar dan in een bepaalde volgorde van populariteit. Nou, die lijst die wordt dus samengesteld. Ik ga morgen daar straks eens eventjes heen sturen om te kijken of er misschien al een klein tipje van de sluier kan worden opgelicht.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
14: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
15: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
16: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en

0: jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Erik Evengroen van de AWB, goedenavond.
2: Hi, goedenavond inmiddels.
1: Ja, inmiddels. Dan kunnen we echt spreken van een avondspits dan.
2: Ja, kunnen we wel weer zeggen. Ja. De schoolvakanties zijn voorbij en dat is merkbaar. Met nog altijd 100 kilometer file alleen in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel een kwartier oponthoud met 8 kilometer file. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. Het is druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam breidt het langs over 10 kilometer met bijna een half uur vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batadorp nog een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur.
1: Oké, Erik, dankjewel. Zometeen een afslag uit. Heel veel lekker muziek. Onder andere Scissor Sisters en een folie komen eraan. En ik ga Mark over muziek gesproken eens even op pad sturen. Eens kijken naar hoe de lijst wordt samengesteld. Hoe dat een beetje opschiet. En dan heb ik het over de top 1976 die we vanaf volgende week dinsdag gaan uitzenden.
3: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
12: Greenwave.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op de kringroosendaal.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
15: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
16: En de stemmen worden geteld.
17: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
18: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
19: En daarom als cadeau
20: 11 dagen lang
19: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Afslag Zuid. John van Groenhoven.
22: Kijk hoe die

0: Een popliedje van Alan Foley uit de jaren 70. What's the matter, baby? 13 minuten over 6 is het geworden op de donderdagavond. Van harte welkom het laatste uurtje van Afslag Zuid. Mark, praat ons even bij met betrekking tot het nieuws.
1: Ja, er is opnieuw een cruciale vrachtroute voor een groot deel op slot voor zwaar verkeer. Een brug in de Houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is verzwakt. En dus wordt zwaarder verkeer van 15 ton geweerd. Dat betekent dat de meeste vrachtwagens 40 tot 90 minuten moeten omrijden.
0: Jeetje,
1: we hebben hier natuurlijk al de Merwedebrug. Ja. Ja, ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen.
0: Ja, nou inderdaad, jij zegt het.
1: Ja, Farmers Defence Force is opnieuw een grens overgegaan. Dat vindt commissaris van de Koning Ina Adema. De radicale boerenactiegroep is blij met het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk uit de Provinciale Staten. Hij vertrekt na de verkiezing van maart volgend jaar. Hoordijk vertelde op LinkedIn dat bedreigingen en het bezoek van een deurwaarder namens FDF daarbij een rol speelden. Dat er nog maar veel mogen volgen, schrijft de FDF op Facebook. En in Egypte hebben dieven spullen gestolen uit een vrachtwagen. Maar niet eentje die stilstond, nee, een rijdende vrachtwagen. Midden op de snelweg. De vrachtwagen is van een bedrijf dat kip verkoopt. En de beelden van de diefstal lijken wel op een actiefilm. Ze rijden met de auto vlak achter de vrachtwagen, gaan op de motorkap staan, trekken de vrachtwagendeur open, halen de buit eruit en klimmen weer terug via de motorkap de auto in.
0: Oh, je zegt een bedrijf dat kip verkoopt.
1: Ja, en ze halen er een doos uit. Ja, ik kan natuurlijk niet zien aan die doos of dat daar dan kip in zit of niet. Maar ja, ik vind veel moeite voor kip, laat ik het zo zeggen.
0: Ik vind het een hele bijzondere versie van een McDrive. Dus,
1: ja.
0: Een McChicken.
1: Ja, je kunt ook op makkelijkere manieren aan kip komen, denk ik. Maar
0: Ja. Nou ja, ik, van de week zat ik hier in de uitzending. Toen gingen Koen en Maarten op de poegjes door de McDrive heen.
1: Ja, dat is een stuk veiliger dan dit. Kijk, ik weet niet of je mijn scherm kan zien, maar ik heb de beeld nu voor. Ja, het is,
0: oh, wacht, ik kan even meekijken.
1: Ja, het is een lichtgroene pick-up truck en die klimt zo vanaf de motorkap. Hup! De vrachtwagen in en die tilt er een paar dozen uit. Die gooit hij in de auto. Maar dit gaat echt met hoge snelheid. Dit gaat echt met, ik denk wel 80, 90, 100 per uur.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel lef hebben.
0: Wow, wat een bizar, hè?
1: Ja.
0: Zou je denken aan een soort van drugs of zo die ze verstopt hebben?
1: Ja, ik dacht het ook meteen. Eerlijk is eerlijk. Ja.
0: Hey, je had een, we hebben iets unieks vandaag.
1: Oh,
0: ik doe het dan maar een keer.
1: Ja,

0: muziek gemaakt. Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe. Dat zijn de heren achter de naam Pet Shop Boys. En de ene is wat bekender dan de andere. Deze is wat onbekender misschien. Opportunities. Let's Lake makes a lot of money. Dat hebben ze zeker gedaan. Maar het geluid wat de twee heren voortbrengen is typisch Pet Shop Boys.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, de afgelopen week heb je kunnen stemmen voor de top 1976. Gisteravond, iets voor 12, ging de stembus dicht. Dat betekent dat de platen op een rij worden gezet. Dank allemaal die een stemlijstje hebben ingeleverd. Ik hoop dat je jouw favoriete nummers ergens terug gaat vinden. We gaan de lijst uitzenden vanaf aankomende dinsdag 1 september, dan trappen we af en dat doen we 11 dagen lang. Nou, die lijst die wordt samengesteld. Dat wordt gedaan door de mensen van de muziekredactie. Ook en Maarten, Edwin en Maarten zijn er onder andere heel druk mee bezig. Er is hier nog één hokje en daar heb ik Mark naartoe gestuurd. Mark, waar ben je?
3: Nou ja, ik ben wel op de verdieping. En zoals dat gaat bij bedrijven waar ook heel veel keer kantoorpersoneel is. Ja, het is na zessen. Het is relatief uitgestorven wel hier. Maar inderdaad, in één hokje brand nog licht, daar wordt de lijst nu gemaakt en samengesteld. En ik zal even de deur open doen. En dan kom ik binnen. En dan zitten daar twee mannen. Heel erg hard. Nee. Het is geheim, ja. Ja, dat hoorde ik al. Maarten Kortlever.
4: Ja.
3: Edwin van de muziekredactie.
5: Goeiedag, Mark.
3: Hallo. Hey. Jullie, normaal waren het 900 liedjes en nu zijn het er twee keer zoveel. Is het dan ook twee keer zoveel werk?
4: Ja, dat is ongeveer wel, ja. En we moeten er toch een beetje in komen. Ja, weet je, tegenwoordig gaat heel veel met AI en zo. Alleen, we hebben die systemen nog niet aan elkaar gelinkt. Dus het zou nou zo mooi zijn als we konden zeggen, hey, hier heb je de lijst. En met één druk op de knop, woop, gaat het erin. Maar dit is echt ouderwets, bijna Chinees handwerk.
3: Ja, dus, bedoel, de lijst is gewoon de lijst, hè? Hebt als luisteraar gestemd en ja, die volgorde blijft gewoon gelijk. Maar jullie moeten dat in het systeem waaruit wij liedjes draaien, moeten jullie dat er met de hand inzetten en dan ook nog zoveel per uur dat het ook nog in een uur past.
5: Dat het op maat is, hè? Dus dat alle platen ook volledig worden gedraaid.
3: Ja, dat we niet halverwege Tubular Bells ineens moeten zeggen, we gaan het nieuws.
5: En de juiste versies.
4: En we moeten dus de hele tijd zitten tellen. Dus ik ga, zonder de titels te noemen, ga ik even gewoon voordoen hoe dat dan gaat.
3: Ja, welk uur zitten we?
4: Nou, hier zit ik bijvoorbeeld op woensdag 2 september.
3: Ja,
4: en dan
3: ik zie Flemming, Amsterdam, leuk.
4: Bijvoorbeeld, ja, leuk. Maar dan ga ik dus...
3: Die heeft het dus gered.
4: Die heeft het gered. Nou, hebben we toch een primeurtje.
3: Ja.
4: Dan ga ik tellen en dat gaat dus zo. 3,5, 6,5, 9,5, 13 en 3 is 16. En dan 3,5 is 19,5. En dan doe ik daar ook nog 23, 26,5, 30, 33, 36,5, 40. Zo zit ik dus.
3: En dan heb je 40 minuten en heb je reclame erbij en het precies, verkeer. En dan kom je uiteindelijk ongeveer op een uur uit.
4: Want we moeten uiteindelijk helemaal na 11 dagen wel op het juiste moment bij de nummer 1 aankomen.
3: Ja.
4: En dan ga je vragen, wie is de nummer 1?
3: Nee, ik ga eerst even kijken. Maar dit uur redden we ABBA Head Over Heels dus nog.
4: Oh, er gaat weer iets verklappen. Nou, Head Over Heels, dat zou zomaar kunnen.
3: Zit in hetzelfde uur als Amsterdam van Flemming.
4: Nou, joh, ja, een leuke primeur. Maar ja, nee, zo gaat dat dus.
3: Ja.
4: Dus het is een heel geklooi.
3: En je had het wel goed. Dat willen John en ik graag weten. Ik ga het aan Edwin vragen, want jij gaat het toen even vertellen. Wat is de nummer 1?
5: Ja, dat kunnen we echt niet zeggen. Dat wordt denk ik maandag onthuld of zo.
4: Ja.
3: Maandag?
4: Ja. Moet nog heel even wachten. Maandag. Een paar nachtjes slapen, net als Sinterklaas.
3: Gaan jullie het vandaag nog afkrijgen? Het is nu 5:15 ongeveer.
4: Nee.
3: Dus het gaat morgen weer verder.
4: We gaan vandaag zo ver mogelijk proberen te komen. En dan uiteindelijk, waarschijnlijk morgen ook nog. En dan sluit ik niet uit dat er misschien zaterdag nog iets gebeuren moet. En dan zit hij er hoop ik in.
3: Oké, lekker.
4: En dan heb ik vierkante ogen.
3: En dan horen we aan het eind... Is het net als bij de top 900 Guus Meeuwis met Brabant?
4: Het zou zomaar kunnen, maar je weet het nooit. Het kan best te
3: vragen. Ik ga, het is ook goed met je. Ik kom weer terug naar jou, John.
0: Ja, je krijgt het er niet uit. Maar goed, we zetten er nog wel verder de druk op. Dankjewel, Mark. Hij ging even kijken bij de redactie voor de top 1976. Dinsdagochtend, daar gaan we ermee van start. Dit is George Ezra, nu in de afslagzijde. Dit is Shotgun.
6: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.

0: George Ezra, Shotgun in Afslag Zuid. Alweer op weg naar het nu zometeen. Lamarai, je hebt zo twee dingetjes waar je het in ieder geval over gaat hebben.
1: Ja, hoe weet je dat?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik
1: gewoon een gok.
0: Ja,
1: een
0: gokje.
1: Okay.
0: Ja, ik zit hier wat vaker.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Zal ik maar vertellen dan?
0: Nou, doe eens.
1: Nou, de politie is niet blij met de Farmers Defence Force. En dit heb je nog nooit gegeten, maar kan vanaf nu wel in Brabant.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer kijkgezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goedboeren.
0: En voor het staartje van de avondspits, althans ik hoop dat het een staartje is, maar dat weet Erik Evengroen van de ANWB.
5: Ja, dat klopt inderdaad, John. Het was hartstikke druk eigenlijk, maar rond deze tijd gaat het vaak de goede kant op. En sterker nog, ik heb nu nog maar 2 files over in jullie regio. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg, 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A27, Utrecht richting Breda, daar rijdt het nog langzaam tussen Noorderloos en Werkendam over 8 kilometer. En dat kost je een kwartier.
0: Oké, fijne avond, dankjewel Erik.
5: Hetzelfde, hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, de bewolking is toegenomen. De buien komen eraan, zitten nog in het noorden van Frankrijk. Hoorden we er al van weerplaatsen. Maar vanavond flink wat buien met onweer, hagel erbij. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Ook morgen is het bewolkt. Onweersbuien liggen op de loer. En wordt het niet meer dan 20 tot 21 graden. Het is 2 minuten over 6:30. Tijd voor het nieuws met René Snippert.
1: De politie en gemeente Den Bosch zijn niet blij met een actie van Defend Den Bosch op de kermis. Leden van de groep zouden zich intimiderend hebben opgesteld tegenover jongeren, terwijl er volgens de gemeente op dat moment geen sprake was van overlast. De politie begeleidde de jongeren uiteindelijk uit de binnenstad om escalatie te voorkomen. Burgemeester Jacques Mikkers benadrukt dat mensen niet voor eigen rechten moeten gaan spelen. Talpa heeft alle afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D te zien is, verwijderd van alle streamingsdiensten. De 26-jarige verpleegkundige wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van zorginstelling Joriszorg in Oorschot. Daar zou hij werken. De bestuurder van het zorgcentrum zegt dat er geen aanleiding is om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden. De politie in Zeeland-West-Brabant heeft de handen vol aan mensen met onbegrepen gedrag. Denk aan psychische problemen en verward gedrag. Van alle regio's moesten daar het vaakst in actie komen. Volgens onderzoek ziet de politie sinds 2018 2 keer zoveel gevallen, en dat geeft een gevoel van onmacht bij de politie, vertelt Evie Hendricks.
7: Een van de onderzoekers zegt dat agenten zich vaak machteloos voelen als iemand met onbegrepen gedrag weer bij de politie uitkomt en niet bij de juiste zorgorganisatie. Ook deze kleinere gevallen, die vaak sneller afgehandeld zijn, zijn erg belastend voor de politie.
1: Ook in Oost-Brabant is de druk hoog. Agenten zijn daar gemiddeld 33 minuten bezig met zo'n melding. Volgens onderzoekers kan betere samenwerking tussen politie en zorg helpen. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is op 84-jarige leeftijd overleden in de gevangenis. Hij was een publiekelijk figuur.
8: Rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve.
1: Mladic werd in 2017 tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven tijdens de oorlog in Bosnië. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in 1995. Mladic zat sinds 2011 vast in Scheveningen en was al langere tijd ziek. In de keuken wordt wel eens geëxperimenteerd. Zo ook bij deze chef-kok in Waalre in de keuken van restaurant Eden. Zo schotelde hij zijn gast al eens kraai voor. En nu kiest hij weer voor iets bijzonders, namelijk een hanenkam. En dan gaat het niet om de paddenstoel die ook deze naam heeft, maar echt om de kam bovenop de kop van een haan. Smaakt dat?
9: De hanenkam heeft heel veel collageen in zich zitten. En dat collageen dat geeft een beetje dat smeltende, vetachtige structuur in je mond die je bijvoorbeeld ook bij wagyu ervaart.
1: Ja, mocht je niet weten wat Wagyu is, nou, dat is vlees en echt heel duur vlees ook. Zoiets kan tot €600 per kilo kosten. En verslaggever Wilco was er als de kippen bij en mocht ook de hanenkam proeven.
6: Verrassend lekker. Zo. En dit zou ik een volgende keer wel bestellen, denk ik.
9: Ja, soms moet je mensen helpen om nieuwe dingen te ontdekken.
1: Nou, benieuwd hoe het gerechtje eruit ziet? Kijk dan even naar de reportage op onze site en app.
0: Ik heb hier nog witte kokoskruidnoten. zou jij dat willen?
10: Ik wil het wel proberen.
11: Wagyu kruidnoten lijkt een beetje lekker.
0: Ja, met maanzaad.
11: Wagyu met maanzaad. Jij moet het meteen weer vies maken. Ik dacht gewoon met mayonaise.
0: Wagyu met mayonaise. Ook cultuurbaar ook.
11: Ja, dat klopt.
0: Wat zouden. Ja, wij gaan straks nog eens eventjes kijken of er een keuze te maken is uit twee liedjes. Prachtig of krachtig, dat komt eraan. Maar we beginnen eerst even lekker met Iggy Pop. Dit is over iets lekkers gesproken, Candy.
12: John van Bronhoven.
0: Tot 7:00 met Afslag Zuid. En help gezelligheid. En dan gaan we morgenochtend gewoon om 6:00 weer door. Ja, zo doen we dat hier.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Candy Bob, Candy, Candy, Candy. Ja, in Afslag Zuid.
1: Prachtig.
0: Ja, er is altijd iets te kiezen. In dit geval prachtig of krachtig. Twee liedjes die daarvoor garant staan. Eentje is prachtig, de andere krachtig. En misschien vind je die ook wel prachtig. Maar dan maak ik het te ingewikkeld. Het gaat om deze twee.
2: Ga jij voor prachtig?

Krachtig met Queen. Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Waarvoor ga jij? Ga je voor prachtig Robbie Williams, Angels? Zeg je nee, krachtig, die vind ik het beste, die wil ik graag horen. Queen, One Vision, één van de twee ga ik straks voor je draaien. Jij bepaalt welke dat gaat.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: we vroegen jou om je stem uit te brengen. Dit keer niet voor de top 1976, want die stembus is dicht. Die lijst was samengesteld. Mark heeft al een paar tipjes van de sluier weten te bemachtigen. Fleming staat erin, hè? Amsterdam.
1: Head Over Heels.
0: Head Over Heels.
1: ABBA, heb ik gezien. Ja, ja. Ik heb stiekem ook ACDC gezien.
0: Oh, echt, hè?
1: Ja.
0: Beetje hetzelfde uur dan? Of,
1: Ik mocht maar één uur kijken.
0: Oké. Okay. Ja, de keuze voor Prachtige Verkrachtiging ging tussen twee deze
2: dingen. Van Prachtig?
0: Robbie Williams.
2: Love and affection.
0: And Angels. Will

0: jij mag stemmen op Robbie voor prachtig of Queen voor krachtig. Een van de twee ga ik draaien. Wat is de uitslag, Mark?
1: De uitslag is prachtig.
0: Robbie Williams, dankjewel voor het stemmen.

0: dansschool.
1: Ja, ik denk dat jij ook goed kan dansen.
0: Nee, ik kan normaal niet dansen.
1: Oh.
0: Nee, ik ging er wel heen, maar dat was meer voor de meisjes. Ja, zo eerlijk ben ik er
1: dan. Ja, heel goed.
0: Ja. Maar goed, die willen dan met me dansen, dat komt al hier. Dus dat is wel een beetje jammer. Hey, over dansen gesproken. Ja, dus een soort stoelendans, of dan in een andere vorm bezig. Dus de loterij voor de Champions League.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, de loting en die van PSV is klaar.
0: Oké. Okay.
2: Dus ze weten welke 8 ploegen ze
0: treffen.
2: Dit is een stuk veiliger dan vorig jaar. Maar niks is zeker, want het blijft 11 tegen 11. Het gras is groen, ballen is rond en je kent alle clichés.
0: Nou, mensen die zitten te luisteren en niet kunnen kijken... tegen wie gaat PSV spelen?
2: PSV speelt thuis tegen Atletico Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk en Stuttgart.
0: Okay.
2: En uit naar Real Madrid, Porto, Leipzig en Viking.
0: Oh.
2: Ja, dit is te doen, John.
0: Het is een gemêleerd lijstje.
2: Dit is te doen.
0: Is te doen. Ja. Jij ziet jij had het straks over het begin van de show kwartfinale, maar je zit er nu een halve finale.
2: Nee, maar wel door gewoon.
0: Oh, door.
2: Dat is stap 1 voor 1, hè.
0: Okay.
2: Dus gewoon, we gaan door.
0: Nou, hartstikke mooi. Wij laten hier alles staan. Wij gaan een bakje bier doen.
2: Ja.
0: En dan melden wij ons morgen om 9:00 of 6:00.
2: Zeker weten.
0: Zullen we dat doen?
2: Zin in ook weer gewoon.
0: Ja, absoluut. Morgen, kei goeiemorgen met Mark en met mij. En maak er een mooie avond van, een mooie donderdag. En hou de buienradar in de gaten, want het kan onstuimig worden. Tot morgen.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hé, wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
9: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 3

0: 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
6: En daarom als cadeau
7: 11 dagen lang
6: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit

0: sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS-journaal.
2: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Ja, echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd.

0: tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
2: En de stemmen worden geteld.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte

0: te plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de conference.

0: League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
2: En de stemmen worden geteld.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging.

0: werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
2: En de stemmen worden geteld.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
5: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annet Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus voor de top 1976 is gesloten.
3: En de stemmen worden geteld.
4: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
5: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.